gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander. Omroep
2: Zeeland. Een rustige dag wordt het met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. De meeste zon is er vanmiddag. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De helft van de nieuwbouwwoningen moet in een fabriek worden gemaakt, vindt het kabinet. In Zeeuwskerk op Walcheren wordt die manier van bouwen al toegepast. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zit meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek. En in Terneuzen is gisteravond voor het eerst een kelnerrace gehouden. Het verslag straks in deze uitzending. En ik ga het ook hebben over de week van de positieve gezondheid. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. De ziel van de dag weet er meer over te vertellen. Het is op de seconde af, 6:03. Of je nou terugkomt van de nachtdienst of net aan deze dag begint, blijf luisteren. Dit is Omroep Zeeland met lekkere muziek. Skipper Wise.

0: Skipper Wise heet hij, deze man. Zijn enige hit was dit, Standing Outside of the Rain. Het kabinet wil dat over 4 jaar de helft van de nieuwbouwwoningen prefab wordt gebouwd. En dat betekent dat woningen grotendeels in een fabriek worden gemaakt en daarna op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Je hoort verslaggever Pascal Kerpel vanaf een bouwplaats in Seroskerken op Walcheren, waar die manier van bouwen al wordt toegepast.
1: Hier op de bouwplaats zijn ze hard aan het werk en er staan ook woningen die 1 jaar geleden zijn opgeleverd. Die zijn als een bouwpakket in elkaar gezet. Martijn van Sabbe, bestuursvoorzitter van Fraaien. Waar staan we precies?
2: We staan op een nieuwbouwwijk in Seroskerken, dat is op Walcheren. Hier hebben we inderdaad 10 nieuwwoningen neergezet voor de woningcorporatie Zeeuwland. En dat zijn woningen die grotendeels uit de fabriek komen.
1: Zo'n woning staat binnen 8 weken, is het in elkaar te zetten. Ja. Dat is natuurlijk mega snel, efficiënt. Gaat dat ten koste van de kwaliteit van de woning?
2: Nee. Maar dat komt omdat natuurlijk het grootste gedeelte al in de fabriek is vervaardigd. Daar zie je bijvoorbeeld ook dat de kozijnaansluitingen met de wand al zijn gemaakt. En natuurlijk moet je daar rekening mee houden op de bouwplaats. Maar daar heb je tijd genoeg voor om dat te doen. En om vervolgens gewoon een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren.
1: De prefabwoningen worden in een fabriek gebouwd. Zoals hier bij DW Prefab. Jan Pauwen, wat maken jullie hier?
3: Nou, wij maken eigenlijk alles wat prefab houten elementen zijn. Dus wanden, daken, dakkapellen, vloeren.
1: Over 4 jaar, als het aan de minister ligt, dan moet de helft van de nieuwe woningen prefab zijn. Stonden jullie te juichen toen jullie dat hoorden?
3: Uiteraard, want prefab is toch wel een sleutelwoord, lijkt mij. Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een heel veel tijdwinst, behouden daarmee.
4: Goedemiddag.
1: Bram Franke, u woont in een prefab huis.
4: Dat klopt, ja.
1: Hoe woont het?
4: Het woont hier prima. Het is mooie huisjes zijn het. En ik zit hier te genieten in dit woningje.
1: Merk je het ergens aan dat dit huis niet hier is gebouwd, maar in een fabriek?
4: Nou, ik merk daar niks van. Voor mij is het prima.
1: Ja, en ik zie een ruime hal, een gezellige woonkamer, keuken. Het ziet er allemaal vanuit binnen, zie je niet dat het in een fabriek is gebouwd.
4: Ik zie je niks van. Ik vind enkel de kleur, dat vind ik een beetje jammer dat het zo zwart is bij jou.
1: Martijn van Sabbe, hoe kijkt u naar prefab in de toekomst? Hoe belangrijk gaat dat worden binnen de bouwsector?
2: Heel belangrijk, want ik denk dat het gewoon goed is dat die ambitie neergezet is van de helft van de woning uit de fabriek. Daar moeten we ook zeker naartoe, want dan kunnen we inderdaad opschalen, kunnen we grotere aantallen halen. En dan blijft er in ieder geval nog ruimte, ook voor de individuele aannemer en de kleine bouwbedrijven, om de traditionele woningen te bouwen. Maar de helft moet zeker uit de fabriek komen, dat vind ik een heel goed streven.
5: Goedemorgen, begin je dag goed.

Te landen, oorspronkelijk een Duits liedje. En ik hoop altijd dat ze nog eens een keer een oude landenversie gaan maken. Zullen we eens even kijken naar het weer. Het is een rustige dag met afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. Bewolking komt ook verspreid voor en de meeste wolkenvelden zijn er vanochtend. De meeste zon is er vanmiddag en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar later is er weinig wind. De maximum temperatuur komt uit rond de 20 graden. Vannacht is er ook weinig wind en dan ontstaan er plaatselijk dichte mistbanken. Minimum temperatuur van 10 tot 15 graden. En morgen is er opnieuw een afwisseling van zon en bewolking. En later op de dag is er kans op wat regen. De zon die komt op deze dinsdag 22 september op om 8 minuten voor 7:30 en om 7 minuten over 7:30 vanavond dan gaat het weer schemeren in Zeeland. Zometeen eens even bekijken wat andere regionale omroepen melden deze ochtend.

0: vaak genoeg horen, deze Ella Langley en Choosing Texas. Een enorme, enorme hit in Amerika. Nu ook gelukkig bij ons in Nederland. RTV Oost meldt vandaag dat er in Overijssel een tekort is aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Vooral langs de A1 en de A28 zijn de belangrijke parkeer- en verzorgingsplaatsen regelmatig vol. En dat gebeurt vooral in de avond en in de nacht. Volgens het onderzoek dat is gedaan zijn honderden extra truckparkeerplaatsen nodig om het tekort op te lossen. De provincie gaat ermee aan de slag, meldt dus RTV Oost. En Omroep Brabant meldt een inwoner van het buurtschap Heense Molen, vlakbij de Zeeuwse grens, een beetje ter hoogte van Sint-Philipsland, is het hardrijdende verkeer voor zijn huis helemaal zat, en daarom heeft hij zelf een nep flitspaal gebouwd. Louis woont langs de provinciale weg N257... waar automobilisten van en naar Zeeland volgens hem regelmatig veel te hard rijden. Hij zegt dat er al 3 katten zijn doodgereden en dat ook de buitenspiegel van zijn auto en een bestelbus van de buurman zijn geraakt.
1: Mooi flitspaal voor de hardrijders.
2: Louis is de hardrijders voor zijn huis helemaal beu. En dus bouwde hij zelf maar een flitspaal, gewoon in zijn eigen tuin.
1: Een stalen kast, een glasplaatje erin gemaakt, zodat je de camera niet ziet. Tenminste, heb ik al te veel gezegd misschien?
2: Voor zijn deur ging het al meerdere keren mis. Katten werden doodgereden, spiegels van auto's gereden en zelfs een bestelbusje werd compleet vernield.
1: Mensen die rijden hier 120, 140 nogal, zeker.
2: Bewoners zeggen al jaren dat de weg te gevaarlijk is. Ze willen een lagere snelheid en maatregelen. De provincie heeft er al wat kleine dingen aangepast, maar een echte oplossing is er nog niet.
1: Ja, het mooiste zijn die borden van de Heense Molen even hier een stukje terugzetten. En volgens de gemeente kan dat niet en dan moeten ze alles gaan wijzigen waarschijnlijk natuurlijk.
2: En dus staat Louis' nep flitspaal er nog steeds. En die werkt zo goed dat hij zelfs op Flitsmeister staat.
1: Regelmatig remmen ze. En als ze inremt, remmen ze allemaal natuurlijk.
3: Is dit toegestaan?
1: Dit kunnen ze niks van zeggen, het is eigen grond.
0: Ja, daar staat hij op zijn eigen grond. En of er nou dus een camera in zit, dat is nog niet bekend. L1 Nieuws komt met het verhaal dat seksspeeltjes bij wijze van proef worden toegestaan in een vrouwengevangenis. Het gaat om een experiment waarbij gedetineerde vrouwen onder bepaalde voorwaarden seksspeeltjes mogen gebruiken. De proef is bedoeld om te onderzoeken wat het effect daarvan is binnen de gevangenis. En voor het gebruik gelden wel allerlei voorwaarden. Nou, dat kun je allemaal teruglezen als je het interesseert op de site van L1 Nieuws. Weer terug naar Omroep Zeeland. Straks gaan we het hebben over de plaat van 5 voor 7. Eerst Land & Beat.

London Beat, You Bring On The Sun. And I've Been Thinking About You. En dat was die andere grote hit van deze band. Ja, ze hebben nog wel meer hits gehad. Maar goed, dit was echt een lekkere, leuke plaat om 6 minuten voor 6:30. En we gaan het nu even hebben over de plaat van 6:55. Jij kunt suggesties aanbrengen voor de plaat van 6:55. Welk liedje zou dat moeten zijn? Het onderwerp is dat er bij Diezoek is gestart met het weghalen van de eerste strandhuisjes. En voor de eigenaren zit het strandseizoen erop. En op onze site staat een heel uitgebreid artikel daarover. Bas en Doreene genieten van het laatste dagje met een foto erbij. En ik zie daar ook aan de linkerkant van die foto zie ik al de buizen voor de zandsuppletie klaar liggen. Want dat gaat ook gebeuren op het strand bij Diezoek, tussen Diezoek en Valkenisse. Ja, nog een paar weken en dan zijn alle huisjes van het strand en dan staan ze in de stalling. Het woord van de plaat van 6:55 is strand. Liedjes over het strand of die daar een relatie mee hebben. Suggesties kunnen doorgestuurd worden via 0118 45 × 9. Even appen dus 0118 45 × 9. En misschien wordt jouw suggestie dan wel gedraaid zometeen om 6:55.

0: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Ja, want het is bijna 6:30. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zit meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Zowel het RIVM als Greenpeace zegt dat het water gewoon gedronken kan worden. Hardloper Floris Willeboortse verschijnt als uitgesproken favoriet aan de start van de kustmarathon. De 35-jarige Middelburger bezit een sneller persoonlijk record dan de concurrentie. Tijdens de marathon van Valencia klokte hij een tijd van 2:16. Willeboortse debuteert dit jaar op de kustmarathon. En tot voor kort paste deze marathon niet in zijn schema, omdat zijn focus lag op een snelle stadsmarathon in de winter. In Terneuzen is gisteravond voor het eerst een kelnerrace gehouden. Meer dan 60 deelnemers uit vooral de lokale horeca verschenen aan de start met een dienblad. Ze moesten zo snel mogelijk een speciaal uitgezet parcours afleggen. Organisator Martijn de Groot was na afloop meer dan tevreden over het nieuwe evenement.
3: Het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus het is fantastisch.
2: De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval in onze provincie geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan een traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. En later dit jaar komt er een tweede exemplaar. Het is een rustige dag met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. Bewolking komt ook verspreid voor en de meeste wolkenvelden zijn er vanochtend. De meeste zon is er vanmiddag en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar later is er weinig wind. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland

0: Prachtig. John Mayer en Heartbreak Warfare. Bij Dizhoek is gestart met het weghalen van de eerste strandhuisjes. Ja, en daar wordt ook het strand opgespoten. Het woord voor de plaat van 5 voor 7 is liedjes over het strand of die daar een relatie mee hebben. Suggesties die stromen binnen, maar er kan nog wel wat bij. 011845x9, daar kun je naar appen. In Terneuzen is gisteravond voor het eerst een kelnerrace gehouden. Dat was heel serieus, geen sketch van Monty Python of iets dergelijks. Meer dan 60 deelnemers, voornamelijk horecamensen, verschenen aan de start met een dienblad in de hand. En ze moesten zo snel mogelijk een speciaal uitgezet parcours afleggen. Maar gezellig meedoen was belangrijker dan winnen.
1: Van Terneuzen en voor alle deelnemende kelners en kelnerinnen vanuit Terneuzen en vanuit overal vandaan, van harte welkom.
2: Wat gaan jullie zo meteen doen?
3: Wij gaan meedoen aan de kelnerrace.
2: Heb je er weer zin in?
3: Zeker, zeker.
2: En hoe zit de dynamiek hier?
3: Één team, één taak, dus we gaan ervoor.
2: Hebben jullie al wat ervaring?
3: Ik heb 5 jaar ervaring bij Museum Eetcafé De Vliegende Hollander en bij de paardenstal. 5 jaar en hij is eigenlijk een rookie in de game, maar dat mag de pret niet drukken. En hij is wel warm gedraaid, zoals je kunt zien.
2: Hebben jullie een doel?
3: Zo snel mogelijk dek swabben. Nee, gewoon zonder te morsen het parcours afleggen eigenlijk.
2: Hebben jullie al geoefend?
3: Nee.
2: Is het spannend?
3: Het is zeer spannend, jazeker. Ja. Ja.
2: Gaat het niet volledig nuchter?
3: Nee, maar de spanning is eraf, hè, dus er zal een stukje beter gaan, denk ik.
1: Kom op, Jelmer! Applausje voor Jelmer! Stop de tijd. De tijd wordt genoteerd.
2: Jullie hebben het gedaan, hoe is het gegaan?
3: Ja, wel oké. Ik ging gewoon voor... alle volle bekers terugzetten. De snelheid miste een beetje, maar ik vond het wel oké gaan.
2: Ja, want je ging niet rennen.
3: Nee, want dan weet ik zeker dat ik mijn evenwicht verlies. Dus dan heb ik helemaal geen punten. Dus nu toch wel punten voor alle volle bekers, denk ik.
2: Nou, jij pakte dat snel weer anders aan. Jij ging toch voor de snelheid.
3: Ik denk toch die ervaring. 1 hand en gewoon gaan. Verstand op 0 en gaan.
4: Dit is de eerste echte kelnerrace van Terneuzen. Georganiseerd door enerzijds de gezamenlijke horeca en anderzijds de gemeente Terneuzen.
2: En hoe voelt dat om dit zo voor de eerste keer te doen?
4: Nou, als jij om jou heen kijkt, het is de eerste keer. En het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus het is fantastisch.
0: Het was een meer dan tevreden organisator Martijn de Groot. Tegen verslaggever Katie van Essen zei hij dat... Ja, een kelnerrace. Voor het eerst dus gisteren in Terneuzen. Ik ga zo meteen bellen met de ziel van de dag. En het onderwerp, vertel ik je zo meteen. De Baza en Magnetic. Lekkere muziek om bij wakker te worden.

0: dol op pianootjes. En die zat ook in dit liedje van de Bauza. Dat was Magnetic. Het is 6:35.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het is de week van de positieve gezondheid. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd. En in Middelburg is er vandaag een wandeling met Stichting Westerlicht. Ellen de Nooijer uit Middelburg is van deze stichting en onze ziel van de dag. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Wat is de Stichting Westerlicht precies?
2: Stichting Westerlicht Zeeland is een stichting met een hoofdlocatie in Middelburg die psychosociale ondersteuning biedt voor mensen die leven met en na kanker. En we zijn er ook voor naasten en nabestaanden. Mm-hmm. Dus dat is even kort samengevat.
0: Wat doen jullie precies voor die mensen dan?
2: Wij zijn, dat ligt een beetje aan waar de behoefte ligt van de mensen, maar we bieden activiteiten aan. Maar mensen kunnen ook bij ons terecht voor lotgenotencontact of 1-op-1 gesprekken. Dus dat is eigenlijk net waar de behoefte ligt.
0: Ja, nou zijn er wel meer organisaties en instanties waar je terecht kan, hè, als je zoiets hebt meegemaakt. Waarin onderscheiden jullie je?
2: Sowieso zijn onze vrijwilligers zijn getraind door IPSO. Dus IPSO is een brancheorganisatie. Je kunt dat eigenlijk zien dat het een soort keurmerk is. En onze vrijwilligers die hebben dan 2 trainingsdagen die ze doen voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. En dat daarin leer je eigenlijk ook gesprekstechnieken, maar ook wat een gast zou kunnen doormaken. Wat betreft processen met de kanker. En wat in welke processen zitten en wat daarbij komt.
0: Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
2: Ja, toevallig eigenlijk. Mijn voorganger die heeft contact gehad met iemand die ik kende. En zij vroeg of ik haar rol wilde overnemen. En ik was eigenlijk op zoek naar een functie die wat meer betekenis en diepgang geeft. Dus dat sloot perfect aan.
0: Bij Stichting Westerlicht voel je je wel thuis?
2: Ik voel me heel erg thuis, ja, zeker.
0: Nou, vandaag dus een wandeling van jullie. Hoe ziet die wandeling er precies uit?
2: We beginnen vandaag met een stukje, omdat het ook Week van de Positieve Gezondheid is, beginnen we vandaag met een stukje positieve gezondheid. Dus dat houdt in dat we hebben een vragenlijst. Je noemt het spinnenweb, kunnen ze invullen. Daar aan de hand van een QR-code kunnen ze online vragen beantwoorden. En dat geeft eigenlijk een beetje inzicht van hoe zit je erbij vandaag? En dat zijn ook altijd momentopnamen. En dan geeft dat eigenlijk een beetje een aanleiding om een gesprek te voeren, ook tijdens de wandeling. Iedereen is welkom zoals die is. Dus het is niet verplicht om te praten. Of je loopt ook in je eigen tempo. Als je ook aangeeft van
0: Maar je had het over QR-codes. Het is toch niet de bedoeling dat je de hele tijd op je telefoon zit?
2: Nee, dat is op voorhand.
0: Oh, dus voorhand, we
2: verzamelen. Okay. Ja. Nee. We gaan zeker niet op de telefoon zitten. Nee. Op voorhand kun je een QR-code scannen en dan kun je een soort vraaglijst invullen.
0: Ja, precies. En mag het ook, ondanks dat het natuurlijk best zware verhalen zijn, pittige onderwerpen, mag het ook leuk en gezellig zijn?
2: Dat vooral, ja. Het is zeker niet de bedoeling dat het alleen maar over zware dingen gaat. Of als die behoefte er is en die gesprekken die ontstaan, natuurlijk, daar is alle ruimte voor. Maar het stukje beeldvorming, dat met z'n allen een uur zitten te huilen en dan weer naar huis gaan, zeg maar, dat klopt echt niet.
0: Nee. Is het voor jou ook niet confronterend om al die verhalen te horen?
2: Ik heb gelukkig hele fijne vrijwilligers. Dus ik ben de coördinator. Dus die hebben voornamelijk met de gasten te maken. Voor mij is het niet heel confronterend. Maar ja, ik merk wel dat sommige vrijwilligers, ja, natuurlijk, het trekt je aan.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Loop je zelf vanmiddag ook mee?
2: Nee, ik heb een training positieve gezondheid deze ochtend. Dus ik ga iets anders doen. En daarna ga ik wel kijken natuurlijk hoe het geweest is bij de wandeling.
0: Precies. Nou, dan horen we dat van jou om 6:45 vanavond.
2: Okay,
0: hoe dat is geweest. Ellen de Nooijer van Stichting Westerlicht. Dankjewel en fijne dag.
2: En jullie ook.

Suzanne en Freek met Ken jij dat gevoel? De plaat van 5 voor 7 gaat over strand. Want bij Dizoek is gestart met het weghalen van de eerste strandhuisjes. Ja, welke plaat over het strand of daaraan gerelateerd zouden we kunnen gaan draaien? Nou, er is weer heel veel geappt. Anouk zegt The Beaches met Edge of the Earth. En Peter, Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Ralf denkt aan een liedje van Bluff met Dansen aan Zee. Maar ja, Bluff hebben we net gedraaid met Zoutelanden een klein half uurtje geleden. Co komt met Brandend Zand van Anneke Greunelo. En Ramon op het goudgele strand van Ameland. Ik denk dat hij bedoelt Johnny Krijkamp en Rijk de Gooier. On the Beach van Cliff Richard. Joke zegt dat. En Patrick en Janna komen met Strand van Boudewijn de Groot. En Leni, Paul van Vliet, boven op de boulevard. Het is nu eenmaal mijn grote idool. En Thomas komt met Charles Trenet. Met het liedje, even kijken. La Mer is dat. La Mer van Charles Trenet. Dat is natuurlijk de zee, Beyond the Sea van Bobby Darin. Kennen we ook in de Engelse uitvoering. Maar Jacqueline komt wel met een hele leuke, vind ik. En dat is Chris Rea, On the Beach. De plaat van 5 voor 7. Morgen gaan we dat weer doen tussen 6 en 7. In Zeeland wordt wakker.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Begens met het NOS Journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
19: Het is een rustige dag met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. Bewolking komt ook verspreid voor en de meeste wolkenvelden zijn er vanochtend. De meeste zon is er vanmiddag. De maximum temperatuur komt uit rond de 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zitten meer PFAS in het drinkwater dan volgens het RIVM goed is voor de gezondheid. Kan dat water eigenlijk nog wel gedronken worden? De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerst volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval in onze provincie geleverd. En straks gaat het ook over de universiteitscampus van Groningen. Daar komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Goedemorgen, het is nu, eens even kijken, 7:05. In Zeeuws, Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zit meer PFAS in het drinkwater dan volgens het RIVM goed is voor de gezondheid. Milieuorganisatie Greenpeace heeft voor alle plaatsen in Nederland uitgezocht hoeveel van die chemicaliën in het water zitten. Op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Tolen en Sint-Philipsland is er geen probleem, maar in de rest van Zeeland dus wel. En ik ga daarover praten met Eline Bosman van Greenpeace. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Hoe hebben jullie dit ontdekt?
20: Ja, wat wij hebben gedaan is de publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland laten onderzoeken. We hebben ze laten analyseren door een onafhankelijk data-analyst. En daar is dit beeld uit gekomen.
19: En ja, dan is de conclusie dat er een groot verschil is in Zeeland.
20: Ja, dat klopt. Er is een groot verschil in Zeeland. Er zijn ook grote verschillen in andere delen van het land. Maar dat is opvallend inderdaad.
19: Is het erg?
20: Dat er zoveel PFAS in ons kraanwater zit.
19: Ja.
20: Ja, dat vinden wij wel erg, want PFAS is troep en de PFAS-waarden overschrijden ook de advieswaarden van het RIVM. Wij volgen wel het advies van het RIVM om het water te blijven drinken. Water is natuurlijk belangrijk voor ons lichaam en we krijgen PFAS ook op heel veel andere manieren binnen.
19: En dat drinkwater dat voldoet dus wel aan de wettelijke eisen ondanks de PFAS?
20: Ja, het drinkwater voldoet aan het wettelijk kader dat we gebruiken. En daar zit een beetje de crux, want er zit een groot verschil tussen de advieswaarden van het RIVM en wat de Europese wet zegt dat mag. Namelijk het RIVM-advieswaarde is 4,4 nanogram en de Europese wet zegt 100 is mogelijk. Nou, dat is wel 20 keer zoveel. Er zit een enorm gat tussen. Dus wat wij zeggen, wacht nou niet op aanscherping van de Europese wet. Maar Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
19: De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Daar zijn jullie het dus wel mee eens, maar dat is een lang traject.
20: Ja, dat is een ontzettend lang traject. En totdat het totaalverbod op Europees niveau geregeld is, komt er ook in Nederland nog heel veel PFAS in ons oppervlaktewater terecht. Doordat chemische bedrijven hun water lozen, hun PFAS-vervuiling lozen in ons oppervlaktewater. En er zit ook PFAS in producten die we gebruiken, in pesticiden die we over ons voedsel spuiten. Dus wij willen eigenlijk daar niet op wachten en dat de Nederlandse overheid nu in actie komt.
19: En wat zou die actie moeten zijn, concreet, op korte termijn?
20: Dat is echt een totaalverbod. Dus dat het wettelijk geregeld wordt dat de productie, de import, het gebruik en de lozingen van PFAS stoppen.
19: Zou u zelf een glaasje water drinken, als u in Zeeuws-Vlaanderen zou zijn?
20: Ja, ik zou dat zeker doen. En ik zei het al, wij volgen hier het advies van het RIVM. Kijk, PFAS is troep wat je natuurlijk niet in je drinkwater wil hebben. Dat zou helemaal schoon moeten zijn. Maar zoals ik zei, we krijgen PFAS helaas ook op veel andere manieren tot ons.
19: Oké, het is helder. Eline Bosman van Greenpeace, bedankt voor deze toelichting.
20: Heel
19: en we gaan
20: gedaan.
19: Het zien of er naar geluisterd wordt naar dit onderzoek.
20: Ja. Dank u wel.

0: Ik vind het eigenlijk wel een hele toepasselijke plaat voor datgene wat we nu gaan doen. Deze van de Beatles, Good Day Sunshine. Want ik ga met onze weerman Sjoel Gernaert hebben over het weer. Sjoel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Wat kunnen wij de komende uren allemaal verwachten?
1: Ja, good day sunshine, dat betekent goeiemorgen of goeiedag, zonneschijn natuurlijk. Je denkt ook een beetje van goodbye sunshine. Dat is ook een beetje het patroon van vanochtend, denk ik. Want er zijn natuurlijk wolkenvelden, maar er zijn ook al brede opklaringen, of nog brede opklaringen, moet ik zeggen. Met dus inmiddels al een zonnetje hier en daar. Vooral dan Zuid-Vlaanderen heeft een paar mooie opklaringen. Zuid-Beveland ook nog wel, maar van het noorden uit is toch wel redelijk wat bewolking gekomen. Er is niet altijd dreigend van die bekende, ja, stratocumulus bewolking, een beetje van die pannenkoeken aan de lucht die af en toe ook wel opklaringen toelaten. Dat betekent dat luchtdruk ook vrij hoog is. En daar hebben we ook mee te maken met een zone van hoge druk. Die loopt van het Zuid-Engeland over het Nauw van Calais naar België en naar Zuidoost-Nederland. Dus het is een rustige dag al met al, met vanochtend een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidwesten. De actuele temperatuur loopt het een van 10 tot 15 graden en het is dus droog. Nou is het vanmiddag zo dat er wat meer opklaringen komen. De bewolking zal een beetje breken, maar het gaat vrij langzaam. Dus dan is er een afwisseling van bewolkte momenten en periode met aardig wat zon. De temperatuur winter uiteraard bij beide komt uit op zo'n 19 tot 21 graden. En er is later maar heel weinig wind, want wind wordt vanmiddag en ook vanavond zwak en veranderlijk van richting.
0: En dan de komende dagen.
1: Ja, ook vrij rustig. We zitten een beetje in een week met hoge barometerstanden dus. Getuigen dat hoge drukgebied wat ook iets dichterbij komt. Morgen is het zo dat er eerst een zwakke tot matige zuidwestenwind is. Vannacht overigens zijn er brede opklaringen met minima van 10 tot 15 graden. En lokaal een paar dichte mistbanken. Later is morgen veel bewolking en dan neemt de wind ook ietsje toe. En dan komt er eigenlijk een soort van enige storing van deze week die later morgenavond en vooral donderdagnacht een paar buien brengt met wat windvlagen. En dan krijg je donderdag een dag met opklaringen, wat stapelwolken en een noordwestenwind. En daarna is weer weinig wind en de maximumtemperatuur schommelt deze week steeds zo rond de 20 graden.
0: Ja, houd het voor ons in de gaten. Sjoel, dank je wel voor jouw uitgebreide weerbericht. En het is ook na te lezen op omroepzeeland.nl/weer.

0: Mooi duo is dit hoor, Carol G en Bruno Mars. En stil, 10 minuten voor 7:30, Zeeland wordt wakker. Op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Er kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt de staatssecretaris van Digitale Economie.
1: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
0: Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van EHBO-cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
2: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: De cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verder verbeterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen stond sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, flink onder druk. Sinds juni is er dus weer een verbetering te zien. En dat is het korte overzicht van het andere nieuws.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Het is bijna 19:30. Dit is Omroep Zeeland. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zit meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schoon-Duifland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Eline Bosman van Greenpeace vindt dat er snel een landelijk verbod moet komen op het lozen van PFAS.
6: De Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
5: Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water gewoon gedronken kan worden. De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval in onze provincie geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan een traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. Hardloper Floris Willeboortse verschijnt als uitgesproken favoriet aan de start van de Kustmarathon. De 35-jarige Middelburger bezit een sneller persoonlijk record dan de concurrentie. Tijdens de marathon van Valencia klokte hij een tijd van 2 uur en 16 minuten. Willeboortse debuteert dit jaar op de Kustmarathon. En in Terneuzen is gisteravond voor het eerst een kelnerrace gehouden. Meer dan 60 deelnemers uit vooral de lokale horeca verschenen aan de start met een dienblad. En zij moesten zo snel mogelijk een speciaal uitgezet parcours afleggen. Organisator Martijn de Groot was na afloop meer dan tevreden.
7: Het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus het is fantastisch.
5: De kelnerraces is onderdeel van de kermis in Terneuzen. Die duurt nog tot zondag. Het weer in Zeeland, het is een rustige dag met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met zon. Bewolking komt ook verspreid voor en de meeste wolkenvelden zijn er vanochtend. De meeste zon is er vanmiddag en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar later is er weinig wind en de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Dan leef ik toch nog een keer. Akda in de Munnik bij Omroep Zeeland. Bijna 5 minuten over 7:30. Zeeland wordt wakker. De helft van de nieuwbouwwoningen moet in een fabriek worden gemaakt. In Seroskerke op Walcheren wordt op die manier van bouwen al toegepast. En zo dadelijk hebben we ook het mediaoverzicht. En dan gaat het over een appartement in Frankrijk. Daar zijn zeker 75 katten aangetroffen. Hoe dat zit, hoor je in dit half uur van.

0: Komt uit Zootropolis 2, dit liedje. Zoo van Shakira. Het kabinet wil dat over 4 jaar de helft van de nieuwbouwwoningen privat wordt gebouwd. En dat betekent dat woningen grotendeels in een fabriek worden gemaakt en daarna op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Je hoort verslaggever Pascal Kerpel vanaf de bouwplaats in Seeuwskerk op Walcheren, waar die manier van bouwen al wordt toegepast.
1: Hier op de bouwplaats zijn ze hard aan het werk en er staan ook woningen die 1 jaar geleden zijn opgeleverd. Die zijn als een bouwpakket in elkaar gezet. Martijn van Sabbe, bestuursvoorzitter van Fraaie. Waar staan we precies?
2: We staan op een nieuwbouwwijk in Seeuwskerke, dat is op Walcheren. Hier hebben we inderdaad 10 nieuwe woningen neergezet voor de woningcorporatie Zeeuwland. En dat zijn woningen die grotendeels uit de fabriek komen.
1: Zo'n woning staat binnen 8 weken, is het in elkaar te zetten. Ja. Dat is natuurlijk mega snel, efficiënt. Gaat dat ten koste van de kwaliteit van de woning?
2: Nee. Maar dat komt omdat natuurlijk het grootste gedeelte al in de fabriek is vervaardigd. Daar zie je bijvoorbeeld ook dat de kozijnaansluitingen met de wand al zijn gemaakt. En natuurlijk moet je daar rekening mee houden op de bouwplaats. Maar daar heb je tijd genoeg voor om dat te doen. En om vervolgens gewoon een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren.
1: De prefab woningen worden in een fabriek gebouwd. Zoals hier bij DW Prefab. Jan Pauwen, wat maken jullie hier?
3: Nou, wij maken eigenlijk alles wat prefab houten elementen zijn. Dus wanden, daken, dakkapellen, vloeren.
1: Ja, over 4 jaar, als het aan de minister ligt, dan moet de helft van de nieuwe woningen prefab zijn. Stonden jullie te juichen toen jullie dat hoorden?
3: Uiteraard, maar prefab is toch wel een sleutelwoord, lijkt mij. Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een heel veel tijdwinst, behouden daarmee.
4: Goedemiddag.
1: Bram Franke, u woont in een prefab huis.
4: Dat klopt, ja.
1: Hoe woont het?
4: Het woont hier prima. Het is mooie huisjes zijn het. En ik zit hier te genieten in dat woningje.
1: Merk je het ergens aan dat dit huis niet hier is gebouwd, maar in een fabriek?
4: Nou, ik merk daar niks van. Voor mij is het prima.
1: Ja, en ik zie een ruime hal, een gezellige woonkamerkeuken. Het ziet er allemaal vanuit binnen, zie je niet dat het in een fabriek is gebouwd.
4: Ik zie er niks van. Ik vind enkel de kleur, dat vind ik een beetje jammer dat ze zwart is. Maar ja.
1: Martijn van Sabbe, hoe kijkt u naar prefab in de toekomst? Hoe belangrijk gaat dat worden binnen de bouwsector?
2: Heel belangrijk, want ik denk dat het gewoon goed is dat die ambitie neergezet is van de helft van de woning uit de fabriek. Daar moeten we ook zeker naartoe. Want dan kunnen we inderdaad opschalen, kunnen we grotere aantallen halen. En dan blijft er in ieder geval nog ruimte, ook voor de individuele aannemer en de kleine bouwbedrijven, om de traditionele woningen te bouwen. Maar de helft moet zeker uit de fabriek komen. Dat vind ik een heel goed streven.
0: En dat zei Martijn van Sabbe. Hij is van een bouwbedrijf. Dit is Omroep Zeeland met de zoon van John Lennon, Julian Lennon. En zijn grote hit uit de jaren 80, Too Late for Goodbyes.

Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye. Omroep Zeeland. Eens even kijken wat andere media melden. In een appartement in Frankrijk zijn zeker 75 katten aangetroffen, meldt nu.nl. De dieren leefden daar onder slechte omstandigheden. In een vriezer zijn ook dode kittens gevonden. Volgens de autoriteiten waren de katten ernstig verwaarloosd. Een deel van de dieren is meegenomen en wordt onderzocht en verzorgd. De bewoner van het appartement is aangehouden. Wereldregio schrijft dat aan 5 bomen in de gemeente Schouwen-Duiveland sinds kort zogenoemde tree tags hangen. Met die Europese actie wordt zichtbaar gemaakt welke waarde bomen hebben voor hun omgeving. Bomen zorgen onder meer voor schaduw en verkoeling, nemen water op en dragen bij aan de biodiversiteit. En ook geven ze volgens de gemeente karakter aan de dorpen en de stad. En met die tree tags willen ze daar dan wat meer aandacht voor krijgen. De PZC komt met het verhaal van de 17-jarige Faas Jansen uit Middelburg. Hij vertrekt op 30 september op de fiets naar Tokio. Hij maakt de maandenlange reis met een tweedehands trekkingfiets en een tent. En hij wil onderweg geld inzamelen voor UNICEF, voor kinderen in nood. En zijn route ligt nog niet helemaal vast. Hij bepaalt iedere dag waar hij de volgende dag naartoe fietst. En onderweg wil hij zijn avontuur delen via TikTok en Instagram onder de naam Faas Fietst. Al vindt hij zichzelf filmen eigenlijk helemaal niet te leuk. En op 11 juni van volgend jaar wil hij in Japan een concert van Radiohead bijwonen. Dat is namelijk zijn favoriete band. Ja, en een bericht waarvan ik dacht, dat zouden we nooit meer horen. Maar het is toch echt waar. Na bijna 13 jaar afwezigheid maakt Hives vandaag zijn comeback. Mediahives Nederland brengt het ooit door bijna 10 miljoen Nederlanders gebruikte sociale netwerk terug. Exact 22 jaar na de oprichting. De Telegraaf schrijft erover en de Telegraaf is een van de kranten van Mediahuis Nederland. Onder de meer welbekende dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes, die keren allemaal terug. De vernieuwde versie van Hives werkt volgens de Telegraaf zonder verslavende algoritmes die erop gericht zijn gebruikers zo lang mogelijk te laten scrollen. En uit onderzoek van Newcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou proberen. Onder meer vanwege de behoefte aan minder algoritmes. Dat staat allemaal in de krant De Telegraaf van vanochtend. Zou je daar behoefte aan hebben, aan Hives? Zou je dat doen? Zou je er weer een account van aanmaken? Ben benieuwd of dat zo is. Douwe Bob en Sidda, Could Have Been Us.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
14: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
13: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
15: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
13: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En er is verkeersinformatie van de ANWB, de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht op dit moment een file van 9 kilometer. En dat zorgt voor een vertraging van 14 minuten.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
22: Hey!
23: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Hey, Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander.
28: Omroep Zeeland.
3: Het is een rustige dag met een afwisseling van bewolking en zon. En bewolking komt ook verspreid voor. En de meeste wolkenvelden zijn er vanochtend. De meeste zon is er vanmiddag en de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De Zeeuwse reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval geleverd. Op verschillende plekken worden dode dieren teruggegeven aan de natuur. En een boswachter komt er zo over praten. Je maakt kans op een excursie die je zou kunnen winnen als je meedoet. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. Dat hoor je straks in het overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Eens even kijken hoe laat het is. 8:06 is het. Goedemorgen. De Zeeuwse reinigingsdienst krijgt vanmorgen een volledig elektrische zijlader van de provincie geleverd, waarmee voor het eerst een elektrisch inzamelvoertuig voor huishoudelijk afval door Zeeland gaat rijden. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en het is een stuk stiller dan de traditionele dieselwagen. Aan de telefoon directeur Paul Marinissen van de ZRD. Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
3: Ja, tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische voertuigen rond voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n wagen nog.
30: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Er zijn wat commerciële partijen die inderdaad een auto hebben, maar voor huishoudelijk afval nog helemaal niet.
3: En waarom is dat niet eerder gebeurd dan?
30: Dat had te maken vooral met netcongestie en natuurlijk ook met de beschikbaarheid van auto's die voldoende lang kunnen rijden, voldoende actieradius hebben.
3: En al die problemen zijn nu opgelost?
30: Nou, in ieder geval op een paar plekken. Dus we hebben nu in ieder geval een auto kunnen vinden die voor Zeeuwse maatstaven voldoende kilometers kan rijden. Dus die qua actieradius een inzamelronde kan rijden. En we hebben ook op 2 plekken laadmogelijkheden. Dus we kunnen nu ook wat opladen.
3: En wat is de actieradius?
30: taxiradius ongeveer 200 kilometer. Dus goed, zo'n auto is natuurlijk continu stoppen, stilstaan... en met die zijnladerarmen aan het laden, de containers aan het laden. En hij moet ook nog naar de overslag waar die leeggekipt moet worden. Dus waar de container afgezet moet worden. Dus ja, we moeten ook nog wat kilometers rijden.
3: Ja, dan is het niet prettig als die ineens stilstaat.
30: Nee, we willen eigenlijk een volledige dag kunnen werken met zo'n auto. En dat gaat nu met deze voertuigen die er nu aankomen, gaat dat lukken.
3: Wat is het grote voordeel van het nieuwe voertuig voor het milieu?
30: Nou, het voordeel is natuurlijk dat ze gewoon stil zijn. Dus als ze door de woonwijk rijden, dan heb je alleen het geluid van het legen van de containers, maar niet meer het rijgeluid van de auto. En we stoten natuurlijk niks uit. Dus ze zijn hartstikke schoon en ook dat is in de woonwijk natuurlijk super prettig.
3: Maar dat geluid van die containers, dat is ook natuurlijk best fors, toch?
30: Ja, goed, dat hoor je nog wel. Dat kunnen we niet helemaal tegenhouden, want die arm die mikt die container in de hoogte en die kipt hem bovenom om. Dus dat geluid hoor je nog wel. Maar dat is veel minder dan het rijgeluid van een zware vrachtauto, een zware dieselauto. Dat hebben we nu niet meer.
3: Die stationair staat te draaien voor de deur.
30: Precies, ja. Precies. Ja, dat ben ik kwijt.
3: Waar gaat het nieuwe voertuig rijden?
30: Het nieuwe voertuig gaat in Capelle rijden en waarschijnlijk ook een stukje Rijmerswaal. Ja, dat is dan voor de eerste auto. En de tweede auto die komt, die gaat vervolgens naar de gemeente Veren.
3: Ja, want dat had ik nog niet gezegd, hè? Er komt een tweede.
30: Er komt ook een tweede. In december komt de tweede, als het goed is. Dus dat is in ieder geval het plan, ja.
3: Ja, en hoe ziet nou de toekomst eruit van het totale wagenpark? Moet het allemaal elektrisch worden?
30: We moeten uiteindelijk alles elektrificeren de komende jaren. Maar goed, dat heeft wel te maken met de beschikbaarheid van stroom vooral. Dus de laadcapaciteit die we krijgen is nog wel een beperkende factor. Dus we gaan langzaamaan nu met deze eerste twee auto's rijden. En de bedoeling is dat ons volledige wagenpark van 25 voertuigen, 25 vrachtauto's uiteindelijk elektrisch gaat worden.
3: En u bent hoopvol dat het allemaal goed gaat?
30: We zijn heel hoopvol dat het goed gaat, ja, zeker.
3: Maar u weet het niet zeker?
30: Nou, we zien collega's in het land bij Kuren in Eindhoven rijden al 19 van deze auto's. Dus ja, wij gaan ervan uit dat het zeker gaat lukken met deze ook.
3: Oké, nou we gaan het allemaal volgen. Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdiensten, bedankt voor deze toelichting.
30: Oké, dankjewel.
3: En succes, want om 11 uur komt die nieuwe volledig elektrische zijlader die dus geleverd wordt.

0: Billy Joel en The River of Dreams. Het is bijna 8:15. Goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. We gaan het eens hebben over het Zeeuwse weer. Sjoel, goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Het is een rustige dag. Is het ook niet een beetje een saaie dag voor een weerman? Of valt het wel mee?
1: Dat is een gewetensvraag natuurlijk. Het hangt een beetje van de persoon af, denk ik. Ik vind dat weer met een beetje weinig wind altijd wel lekker. Breekt de bewolking nog los, de mist op en dergelijke. Dus mij verveel je hier niet mee. Maar ik ben het wel met je eens. Het is tamelijk bewolkt met toch wel vrij schaarse opklaringen nu. Oost-Vlaanderen heeft wat. Zuid-Beveland ook wel tolen. Maar het is wel een beetje zo vanochtend. Met dus vrij veel wolkenvelden. Af en toe een kleine opstop op en dergelijke. Dus mij verveel je hier niet mee. Maar ik ben het wel met je eens. Het is tamelijk bewolkt met toch wel vrij schaarse opklaringen nu. Oost-Vlaanderen heeft wat. Zuid-Beveland ook wel tolen. Maar

0: schijnt wellicht morgenavond of rond middernacht in de nacht naar donderdag toe af en toe wat lichte regen. En de maximumtemperatuur is morgen zo'n 20 tot 22 graden.
1: Ja, dat is morgen en overmorgen en de dagen daarna?
0: Ja, donderdag noordwestenwind, droog, een ander plaatje natuurlijk met bekende stapelwolken, heldere lucht, vrij felle opklaring ook, iets lagere temperaturen. En vrijdag hebben we een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind met zonnige periode en temperatuur 20, 21 graden. Zaterdag iets warmer, maar zondag zal dan weer ietsje koeler moeten zijn.
1: Ja, dus vanaf zondag dan gaat die temperatuur wel weer dalen.
0: Ja, dan wordt er wel, nou, dalen is een groot woord, maar dan is er iets lagere temperatuur, maar nog altijd wel zo'n 19 tot 20 graden, denk ik.
1: Dan wordt het koeler in ieder geval.
0: Wat je wilt.
1: Ja, oké. Okay. Jules, dankjewel. En jouw weerbericht is ook te lezen op onze website omroepzeeland.nl/weer.
2: Omroep Zeeland. Altijd

0: de Counting Crows. En Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. Even kijken wat er zowel buiten de provincie wordt gemeld en wat er speelt. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
1: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
0: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkt duurder worden. Op de universiteit.

0: Universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden eigen modellen, eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt de staatssecretaris van Digitale Economie.
1: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
0: Het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse techgiganten als Google. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van EHBO-cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
2: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: Zei deze meneer van de EHBO, of het Rode Kruis moet ik eigenlijk zeggen. En die cursussen die worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering.

0: ABBA, met die discoplaat Voulez-vous.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: Ja, het is dinsdag, het is bijna 8:30, dus dat gaan we zo meteen doen. En het gaat dit keer over dode dieren die worden teruggegeven aan de natuur. Een boswachter die komt er zo over praten en je maakt dus kans op een excursie. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zeeland als je dat graag zou willen. Heb je nou een vraag over dode dieren in de natuur? App me dan even op 0184 5x9, dan stel ik hem ook even aan de boswachter. 0184 5x9.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Het is 8:30, Omroep Zeeland, het nieuws in Zeeland. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zit meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schoonduifland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Eline Bosman van Greenpeace vindt dat er snel een landelijk verbod moet komen op het lozen van PFAS.
5: De Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
4: Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water gewoon gedronken kan worden. De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan een traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. Volgens directeur Paul Marinissen van de ZRD is dit nog maar het begin.
6: We moeten uiteindelijk alles elektrificeren de komende jaren, maar goed, dat heeft wel te maken met de beschikbaarheid van stroom vooral. Dus de laadcapaciteit die we krijgen is nog wel een beperkende factor. Dus we gaan langzaamaan nu met deze eerste twee auto's rijden. En de bedoeling is dat ons volledige wagenpark van 25 voertuigen, 25 vrachtauto's uiteindelijk elektrisch gaat worden.
4: In Terneuzen is gisteravond voor het eerst een kelnerrace gehouden. Meer dan 60 deelnemers uit vooral de lokale horeca verschenen aan de start met een dienblad. Zij moesten zo snel mogelijk een speciaal uitgezet parcours afleggen. Organisator Martijn de Groot was na afloop meer dan tevreden over het nieuwe evenement.
7: Het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus het is fantastisch.
4: Ja, en dan nog het weer in Zeeland. Het is een rustige dag met een afwisseling van bewolkte momenten en perioden met wat zon. De meeste bewolking is er vanochtend, de meeste opklaringen vanmiddag. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, maar later is er weinig wind. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden vandaag. Vannacht is er ook weinig wind en dan ontstaan er plaatselijk dichte mistbanken. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
3: Goedemorgen, Zeeland.

0: Dasha en Austin. Sinds een paar jaar experimenteren Zeeuwse natuurorganisaties op verschillende plekken met het teruggeven van dode dieren aan de natuur. Ze worden niet afgevoerd of verbrand, maar naar speciale plekken in de natuurgebieden gebracht. De zogenoemde dood-doet-leven-locaties. En daar vergaan de kadavers dan op natuurlijke wijze. Insecten, vogels en andere dieren profiteren daarvan. En ook voedingsstoffen die komen weer terug in de bodem. En ik ga erover praten met de boswachter hier in de studio, Otto de Kat. Jij bent regelmatig te vinden op een plek waar dat allemaal gebeurt, namelijk Neeltje Jans.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Vertel eens, hoe ziet dat er dan uit? Als we daar nu vanochtend naartoe zouden gaan.
1: Ja, dan ik ben er vanmorgen overheen gereden, want ik kom van Schouwen. En daar, dat is een plek op het strand tussen de duinen. En je hebt een stukje waar de duinen dan wat terug liggen. En daar leggen we dode zeezoogdieren neer. Mm-hmm. Dus moet je denken aan zeehonden. Grijze zeehond, gewone zeehond, maar ook bruinvissen.
0: En dat doe je allemaal met blote handen?
1: Nee. Dat doe ik zelf ook niet heel veel. Dat doen we samen. Het is een samenwerking met zowel het Zeeuws Landschap, ons als natuurmonumenten en reddingsteam zeezoogdieren. En vooral reddingsteam zeezoogdieren, die krijgt veel die meldingen binnen als dode dieren ergens op een strand aangetroffen worden of op een dijk. En dan leggen ze die daar neer, op die kadaverplek.
0: En dan word jij blij als je sporen van dieren ziet bij zo'n kadaverplek?
1: Als je daar komt, Elias, dat is goud. Dat zijn plekken sowieso. Is Neeltje Jans gelukkig een van de rustigere stranden natuurlijk in onze prachtige delta. En zeker op dat strand, als je daar aankomt, je moet natuurlijk niet gelijk bij dat hekje, want er staat een raster omheen, niet gelijk bij dat hekje gaan staan, want als je bij dat hekje komt, dan vliegt alles weg. Ja. Als je van een afstandje met de verrekijker gaat kijken, ja, dat is zo gaaf.
0: Ja, wat zie je dan?
1: Nou ja, zie je dieren die echt op die kadavers afkomen, dus de aaseters, dan moet je aan kraaiachtigen denken, tot raven, maar ook wel roofvogels. Maar het gave is ook dat je hele kleine vogeltjes daartussendoor ziet lopen. Mm-hmm. En als je dan dichterbij komt, dan snap je ineens, want de kwikstaart die eet geen kadavers. Nee. Maar die komt bijvoorbeeld echt op die insecten af, die hun eitjes afzetten in die kadavers.
0: En dat is volgens jou de winst?
1: Ja, dat is geniaal, want juist dat soort plekken, onze insectenstand gaat het gewoon echt niet zo heel erg goed mee natuurlijk in Nederland. En juist op dit soort plekken kunnen die hun eitjes leggen. En dat biedt weer enorm veel eten voor die vogels.
0: Het zal wel lekker stinken daar.
1: Het ruikt daar inderdaad.
0: Ben je er wel eens echt dichtbij geweest?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar wat? Ja. Kan je het dan volhouden?
1: Ja, nou weet je, het fijne van aan de kust, dat altijd vaak een beetje waait.
0: Ja,
1: dus
0: de waait.
1: Dus
0: ja.
1: Je kunt altijd wel op een plek gaan staan waar dat je een beetje uit de wind staat. Mm-hmm. Of hoog aan de wind. Ja, dat scheelt echt wel.
0: Ja, maar het is wel viezig.
1: Het is als je dichtbij gaat bekijken. Nee, je kunt het ook in de uitzending van Frederik zien. Dan zie
0: vanavond,
1: je taferelen die sommige mensen vies vinden.
0: Ja, het gaat niet alleen maar over de dieren. Het gaat ook over de bodem.
1: Ja, ja. Nou ja, wat het mooie is dat die hele bodem op deze plekken ook wel echt verrijkt. Dat zie je dat die kadavers die mogen daar blijven liggen totdat ze helemaal weg zijn. Ja, dat biedt natuurlijk super veel.
0: Ja. Ja. En waarom werden die dode dieren dan vroeger afgevoerd en verbrand? En waarom is nooit eerder hieraan gedacht?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Zo oud ben ik gelukkig ook nog niet.
0: Natuur bestaat al wel heel lang.
1: Ja, zeker. Nou ja, en wat je natuurlijk wel ziet, dood is sowieso wel een ongemakkelijk, voor heel veel mensen ook een ongemakkelijk thema.
0: Ja, je moet respectvol met die dode dieren omgaan door ze dan
1: dat zeker,
0: respectvol maar af te voeren en te verbranden.
1: Ja,
0: dat is het idee.
1: Nou ja, en wat veel mensen natuurlijk, wat we vaak ook wel dachten, het is ook gewoon wat je zegt, een beetje viezig. Het is ook viezig. Ik hoef ook niet een dode zeehond in mijn tuin te hebben liggen.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: En de buren van jou ook niet trouwens.
1: Nee. Maar, en op een recreatiestrand natuurlijk, waar je lekker met je handdoek gaat liggen, ja, daar ga je ook niet naast een dode zeehond liggen. Of als er een dode meeuw, die zijn we allemaal wel eens tegengekomen.
0: Wie bepaalt nou welke dieren waar komen te liggen?
1: Dat doen we in samenspraak. Dus we doen dit met veel organisaties samen, wat ik al noemde wij als natuurmonumenten, maar ook Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer. Het zijn allemaal partners die die daarmee samenwerken. Nationaal Park Oosterschelde bijvoorbeeld, rondom de Oosterschelde ook. Mm-hmm. En Jaap van der Hielen, dat is een van de kartrekkers, wel echt van reddingsteam zeezoogdieren. Ja, die belt regelmatig op als hij dan een dood dier heeft. En dan overleggen we, joh, hij zegt, joh, nu liggen er daar wat minder, nu liggen er daar wat meer. Want ze lossen ook best wel snel op.
0: En waarom zou je een dier niet laten liggen op de plek waar die is overleden? Waar moet je dan helemaal verplaatst worden naar die plek, dood doet leven plek?
1: Ja, dat zou wellicht qua natuur misschien wel ideaal zijn. Alleen dat is ook wel een stukje rekening houden met elkaar. Weet je, als je op dit hoek tussen de strandhuisjes zit, ja, dan ga je geen dode zeehond laten liggen of bruinvis. En wat je ook wel ziet, is dat er gewoon heel veel meldingen binnenkomen. Op Schouwen bijvoorbeeld, de zuidkust van Schouwen is natuurlijk een super drukke route ook wel. Ja, ook daar worden ze dan weggehaald. En worden ze juist bewust op plekken waar ook wat minder publiek komt. Eén, dan krijgen we wat minder meldingen. Dus is er wat minder werks gewoon aan voor de collega's. Mm-hmm. En twee, op die rustige plekken. Dat is natuurlijk ook wel waar de natuur de meeste winst heeft. Want daar kan juist zo'n aaseter of zo'n insecteneter ook in alle rust eten.
0: Ja. Vanavond ben jij te zien in het televisieprogramma Natuurlijk bij Omroep Zeeland. Met Frederik Spiecht ga je dan op pad naar Neeltje Jansen. En dan krijgen we ook te zien hoe dat er allemaal uitziet.
1: Ja.
0: Die rottende kadavers daar op Neeltje Jansen.
1: Ja, dat klopt.
0: Luisteraars, die kunnen een excursie winnen.
1: Ja.
0: Naar keuze. En jij hebt een vraag bedacht voor onze luisteraars. En die kan je nou stellen. En mensen kunnen bellen op 011845x9. Als jij de vraag stelt, dan zorg ik dat de lijnen worden doorgezet.
1: Ja, zeker. Nou ja, de vraag is, welke dieren liggen hier allemaal? En het gaat over een vis. We noemen het een vis, maar het is geen vis. Wat bedoelen we? Welk dier ligt hier? Wat je wellicht ook kan zien binnenkort.
0: Nou, ik ben benieuwd of mensen dat weten. 011845x9 als jij wil meedoen. Als jij zo'n mooie excursie. Dan ga je dus mee op pad met een boswachter. Hè?
1: Je mag met mij mee.
0: Ja,
1: zelfs.
0: Met jou ga je met Otto op pad. En niet per se naar kadavers, denk ik, maar naar andere plekjes. En dan bel even naar 011845x9 als jij dus antwoord weet op de vraag. We noemen het een vis, maar het is geen vis. Wat zou dat nou kunnen zijn?

0: Ed Sheeran heeft een moeilijke fase op dit moment met zijn Amerikaanse tournee. Zeker nu zijn begeleidingsband is opgestapt. Dit was de camera bij Omroep Zeeland. Otto, de boswachter, jij hebt een vraag gesteld. Kun je hem nog eens even herhalen alsjeblieft?
1: Yes, het is een vis, maar toch geen vis. We noemen het namelijk alleen maar een vis. En wat ligt daar op die kadaverplek?
0: Nou, Tieneke uit Vlissingen.
2: Ja, hi, goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Bruinvis.
1: Ja, kijk. Heel goed, Tieneke. Gefeliciteerd.
0: En waarom noemen wij een vis die eigenlijk geen vis is, een bruinvis?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Een bruinvis is ongeveer wel het meest slecht benaamde dier wat er bestaat. Want het is en geen vis en hij is niet bruin. Het
0: slaat helemaal nergens op.
1: Nee, alleen vroeger noemden ze gewoon... Vroeger werd hij ook wel varkensvis genoemd. Dat is omdat schijnbaar het vlees... Vroeger aten ze ongeveer alles wat ze konden vangen. Ja, dat vlees schijnbaar het dichtst bij varkensvlees terechtkomt. Ja, een bruinvis, ja, als het in de zee leefde, dan was het een vis.
0: Ja.
1: En ze konden waarschijnlijk niet zo heel vaak goed zien. Dus noemden ze maar bruin.
0: Nou, Tieneke, dat heb je allemaal goed.
2: Dankjewel.
0: En hoe ben jij bij dit antwoord gekomen? Wist je dat direct of heb je dat wel even moeten opzoeken?
2: Nee, ik wist het gelijk, ja.
0: Heb jij nog een vraag aan de boswachter over het onderwerp waar we vandaag over praten? Al die kadavers die worden neergelegd?
2: Nee, lijkt me heel interessant. Zou ik heel graag willen zien.
0: Ja, ik weet niet of het deze excursie wordt, maar we kijken wat we kunnen regelen met boswachter Otto.
2: Oké. Okay.
0: In ieder geval, hey, bedankt. Ik kreeg nog een grijze zeehond door trouwens, Otto.
1: Ja,
0: dat is niet goed.
1: Nee, die noemen we geen vis. Nee. Dat doen we een zeehond.
0: Zo simpel ligt het. Nou, Frans de Jong die dacht dat in ieder geval.
1: Ja, nee, sorry, dus, Frans.
0: Hey, vanavond gaan we veel meer over jou horen en zien. In dat programma natuurlijk. En dat wordt ook de hele avond herhaald. En volgens mij komt het ook op YouTube. Dus het is allemaal gemakkelijk terug te kijken. En dan komen we ook meer te weten over die kadavers. Hey, dankjewel dat je even langskwam in de studio om hierover te praten.
1: Yes, graag gedaan.
0: Interessant onderwerp.
1: Joe, hoi.

zomerse muziek bij Omroep Zeeland, de Lambada van Kaoma. Ik sprak net met boswachter Otto. Je kan hem ook volgen, heeft hij me even verteld op Instagram. En dan vertelt hij veel meer over de Zeeuwse natuur. En ik heb al even zitten kijken, dat is razend interessant. Dus even kijken wat er zoals gaat gebeuren vandaag. Want de Gezondheidsraad publiceert vandaag een advies over het structureel aanbieden van de 13 weken echo voor zwangeren. De prenatale scan kan ernstige afwijkingen bij ongeboren kinderen eerder opsporen dan de 20 weken echo. Een onderzoek daarna loopt sinds 2021. En het Openbaar Ministerie komt met strafeisen in de zaak tegen een wegens corruptie verdachte ambtenaar van de gemeente Amsterdam. De man zou persoonsgegevens uit de gemeentelijke systemen hebben gekocht die gebruikt zouden zijn bij het plegen van aanslagen. De man staat terecht samen met twee vermeende informatiemakelaars. En op de tweede zittingsdag in de strafzaak over de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid zal het Openbaar Ministerie het bewijs uiteenzetten en ook een strafeis formuleren tegen de verdachte. Bij die ontploffing in januari 2024 in een drugslab in een bedrijfsruimte vielen 3 doden. En daar ga je waarschijnlijk deze dag veel meer over horen. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Want we hebben natuurlijk straks, na 9:00, hebben wij gewoon weer Goedemorgen Zeeland met Elsa. En dan gaat het weer over van alles en nog wat. Ik zat zomaar te denken, want ik vertelde vanochtend dat Hives weer terugkeert. De Telegraaf die meldt dat vanochtend. Misschien is het leuk om daar even je mening over te geven. Zit je daarop te wachten op Hives? Zou je een account aan gaan maken? Of denk je dan, nou dat is helemaal niks voor mij. Misschien is het wel leuk om daar even op te reageren via de app van Omroep Zeeland. 011845x9. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er vanmiddag weer met de muziekmiddag. En hier zijn de Babies. And Every Time I Think of You. Every time I think of you. Dat zei ik.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: De nieuwe Bed Weti TA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
13: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
15: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
13: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag Jaap.
16: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Trent Darby in Sign Your Name. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Ja, en Veerle, die is er vanochtend niet. En ik hoop dat het bij deze ochtend blijft, want zij zit straks in de tandartsstoel. Nou, niet zomaar in de tandartsstoel, nee. De verstand wordt weggehaald. Twee verstandskiezen gaan ze trekken vanochtend. En goed, we weten zelf niet precies of ze er dan morgen al kan zijn. Hoeveel, ja, last dat geeft, of je dan meteen weer kunt praten. Hoe dat zit met die verdoving, of je daar lang last van hebt. Dus dat is allemaal even afwachten. Nou, beterschapskaarten en fruitmandjes. Ik zou zeggen, Kanaalstraat 64 in Oost-Soeburg. En als je wil reageren via de app, dan kan dat natuurlijk de hele ochtend. 0118-499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: faith.
1: Somje, een have a little faith. Ja, en er komt al een berichtje voor Veerle binnen van Petra. Ze zegt voor Veerle heel veel sterkte. Mijn vriend ligt op dit moment ook in de tandartsstoel voor een wortelkanaalbehandeling. Brr, zegt ze erbij. Groetjes van Petra. Nou, voor jouw vriend dan ook heel veel sterkte, Petra. Ik heb zelf nog nooit een wortelkanaalbehandeling gehad. Het klinkt mij altijd heel griezelig, maar ik neem aan dat ook dat wel verdoofd wordt.
2: Come on, yeah.

0: Ronan Keating en Loving Each Day. Ja, er komen nog veel meer reacties binnen. Speciaal voor Veerle, die dus straks in de tandartsstoel ligt. Nou ja, in de tandartsstoel zeg ik wel. Nee, ze moeten voor het ziekenhuis. Want er worden dus twee verstandskiezen tegelijk getrokken. Nou, Gert die zegt nog sterk te Veerle, even de tanden op elkaar. En nou goed, Petra liet al weten dat haar vriend op dit moment in de tandartsstoel ligt voor een wortelkanaalbehandeling. En ze zegt, ja, dat wordt ook verdoofd, maar is nogal pijnlijk, schijnt met boren en zo. En hij is bang voor dat afzuigslangetje. Bang dat hij tussendoor moet hoesten of slikken. Ja, dat heeft iedereen. Maar als ze zo met zo'n ding in je mond liggen, dan houden ze daar wel rekening mee. Dan doen ze toch zo'n stofzuigertje in je mond. Ik kijk even naar Elias, want die zit hier al.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, toch?
1: Want het wordt toch allemaal weggezogen?
0: Weet je, ik heb nooit iets, maar ik laat wel altijd tandsteen weghalen. En dan hangen ze ook zo'n soort stofzuigertje zo aan je lip.
1: Ja, ja, dus dat komt allemaal goed, volgens mij.
0: Ja, want ja.
1: En als je je hand opsteekt, dat je even wil hoesten of moet niezen, dan ligt de tandarts het meestal allemaal stil, toch?
0: Ja, en volgens mij is het ook zo dat als die boor per ongeluk tegen je tong gaat, dat die vanzelf stopt.
1: Oh,
0: maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar dan is je tong wel door de helft.
0: Nee, juist om dat te voorkomen. Maar goed, als je het weet, laat het even weten via 0118-4999-99. Kijk ik ondertussen even wat er allemaal gebeurde op 22 september in de geschiedenis. Op 22 september 1862 gaf de Amerikaanse president Lincoln een voorontwerp vrij van zijn beroemde emancipatieproclamatie. Hij maakte daarin bekend dat per 1 januari 1863 3 miljoen slaven de vrijheid zouden krijgen. En daarnaast stelde hij dat de Amerikaanse burgeroorlog wat hem betreft gezien moest worden als een strijd tegen de slavernij. Op die dag in 1949 brengt de Sovjet-Unie zijn eerste atoombom tot ontploffing. Het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt na een verbouwingsperiode van 8 jaar door koningin Beatrix heropend in 2012.

Miss Montreal met Just a Flirt. En ja, Miss Montreal is jarig vandaag. Ze wordt 42. Jort Kelder is ook jarig vandaag. Die mag 62 kaarsjes uitblazen. Andrea Bocelli, de Italiaanse tenor, die zowel klassiek als populair zingt. Hij wordt 68. En Nick Cave, de Australische muzikant die in Brighton in Engeland woont. Hij is ook dichter, schrijver en acteur. En hij wordt 69.

0: en The Edge of Heaven. Wij spelen zometeen ons spelletje Wat is het? Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Elias, goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zitten meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Eline Bosman van Greenpeace vindt dat er snel een landelijk verbod moet komen op het lozen van PFAS.
3: Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm in Nederland onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
2: Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water gewoon gedronken kan worden. De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan de traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. Volgens directeur Paul Marinissen van de ZRD is dit nog maar het begin.
4: We moeten uiteindelijk alles elektrificeren de komende jaren, maar goed, dat heeft wel te maken met de beschikbaarheid van stroom vooral. Dus de laadcapaciteit die we krijgen is nog wel een beperkende factor. Dus we gaan langzaamaan nu met deze eerste twee auto's rijden. En de bedoeling is dat ons volledige wagenpark van 25 voertuigen, 25 vrachtauto's uiteindelijk elektrisch gaat worden.
2: De nieuwe wagen komt rond 11 uur en heeft als actieradius kapellen en omgeving. Hardloper Floris Willeboortse verschijnt als uitgesproken favoriet aan de start van de kustmarathon. De 35-jarige Middelburger bezit een sneller persoonlijk record dan de concurrentie. Tijdens de marathon van Valencia klokte hij een tijd van 2 uur en 16 minuten. Willeboortse debuteert dit jaar op de kustmarathon. Tot voor kort paste deze marathon niet in zijn schema, omdat zijn focus lag op een snelle stadsmarathon in de winter. Het is een rustige dag met afwisseling van bewolkte momenten en perioden met wat zon. De meeste bewolking is er vanochtend, de meeste opklaringen vanmiddag. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, maar later is er weinig wind. En de maximumtemperatuur komt uit op rond de 20 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Hey, en oh my love. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. In Terneuzen werd de eerste kelnerrace gehouden. En ik wil weten hoeveel deelnemers er waren. Dus hoeveel kelners? 0118-4999-99. Het gebeurde allemaal op de kermis. En ze moesten allemaal een soort trajectje aflopen. Niet zomaar gewoon rechtdoor. Nee, ze hadden ook nog wat obstakels onderweg. De eerste kelnerrace in Terneuzen. Hoeveel deelnemers waren er?

0: Danny Vera en Morning Dawns Again. De eerste kelnerrace in Terneuzen werd gehouden tijdens de kermis. Janna, goedemorgen. Oh, en nou hangt ze op. Oh, nou, dan is Thijs aan de beurt. Thijs, goedemorgen.
1: Ik dacht van 60, Elsa.
0: Ja, 60 deelnemers. Dat is heel veel, hè?
1: Dat is wat. En ben vol op die beleiding.
0: Ja, nou, ik vond het ook wel... Wordt steeds gezegd, de horeca heeft heel veel personeel nodig. Maar blijkbaar zijn er dan toch nog genoeg die dit werk gewoon goed kunnen. Goed genoeg om aan zo'n race mee te doen.
1: Ja, dat kun je zeggen, ja.
0: Ja. Nou, het levert jou een plekje in de verloting op. Dus Thijs, blijf even aan de lijn.
1: Dat goed, Elsa.

0: De Easy Beats en Friday on my mind. Als je altijd al in een film hebt willen spelen, nou, Bruutsterdam Klingen zoekt twee acteurs. Rutger Jan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Twee acteurs, ja, ik zeg voor een film, ja, dat is het toch eigenlijk wel, hè, wat het wordt.
1: Ja, het is zoveel meer nog eigenlijk, want het is een film, het is live. Het is met live muziek erbij van de Young Ones. Dus het is echt een volledig spektakel. Het is eigenlijk een herhaalrecept van wat we ooit begonnen zijn met Kerst, met Scrooge te filmen en live muziek bij te spelen. Vorig jaar zijn we Halloween gaan doen. En dit jaar doen we The Good, The Bad Life. Een echte patette western. Als het ware een western in de polder.
0: Ja. Je zoekt twee acteurs, mannen of vrouwen, dat maakt niet uit.
1: Nee, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Maar ze moeten tussen de 40 en de 60 jaar zijn.
1: Ja, eigenlijk, ze mogen ook wel ouder zijn als ze het leuk vinden om te doen. Ze moeten een moederlijk of een vaderlijk figuur spelen.
0: Een Hollandse boterbaron, wat is dat?
1: Ja, we moeten toch een beetje conflict zoeken. Dus we hebben de smokkel als thema. Voor onze patette western. Dus we hebben eigenlijk twee rivaliserende families. De Vlaamse kant en de Nederlandse kant. En die vervolgens dan toch een gezamenlijke vijand tegenkomen. En dan moeten ze toch samen gaan werken.
0: Aha. En hebben die acteurs veel tekst?
1: Dat valt best mee. Natuurlijk, de filmopnames zijn dat is het gemakkelijkste. Als het niet goed is, dan doen we het gewoon nog een keer.
0: Precies,
1: opnieuw. En
0: maar ik denk aan die live concerten.
1: Ja, dat is natuurlijk wat lastiger. Maar live hebben we de teksten best wel in beperkt. En ja, er wordt gerepeteerd. Ik ben bereid om de teksten aan te passen om het wat gemakkelijker te maken. Of misschien meer richting de persoon te trekken, dat het gemakkelijker te acteren is. Dus ik denk dat het wel te doen valt.
0: Ah ja. Nou ja, ik ben vorig jaar bij die Halloween-uitvoering geweest. En dan zaten de acteurs best wel ver van het publiek. Dus je zou nog een paar grote speakbrieven op kunnen hangen, toch?
1: Dat is eventueel een mogelijkheid, ja.
0: Want dat zie je dan vanuit het publiek toch niet?
1: Nee. Die hadden ook speakbrieven, hoor.
0: Oh, die hadden ook speakbrieven. Nou kijk, ja, ik heb zeker. Het niet gemerkt. Dus. Nee. Goed, een Hollandse boterbaron en een Vlaamse man of vrouw die in de tabakswereld zit. En die elkaar dus beconcurreren. De speeldata die zijn 21, 27 en 28 november. Dus dat is nog 2 maanden. Maar de film wordt misschien al eerder opgenomen.
1: Ja, volgende week zaterdag beginnen we met de eerste scène. Dus als mensen zich geroepen voelen om te figureren in Hulst aan de Kellermanspoort, gaan we eigenlijk een volledige Clash of the Titans doen met alle kernen vanuit Hulst. Dus denk aan de mollen, denk aan de kriekenputters, denk aan de Klorianen. Iedereen heeft iets te zeggen over dit conflict. En dan gaan we bij de Kellermanspoort eigenlijk hopen we zoveel mogelijk mensen te hebben. En dat is eigenlijk het begin van onze opnameperiode. En dan hebben we nog een aantal avondscènes. Er wordt een volledig dorp, een western dorp gebouwd. Dus de jongens zijn supergoed bezig om daar een volledige filmset te maken. En daar gaan we eigenlijk de live performance doen, maar gaan we ook filmen. Dus het belooft wel echt weer een... je hebt Halloween gezien. Dat was een spektakel. Ik denk dat onze visie altijd is om onszelf te overtreffen. En ik denk dat we dat nu dubbel zo dik hebben gedaan.
0: Het wordt steeds groter. Nou, als je denkt, dat is wat voor mij. Dat wil ik graag een keertje meemaken. Als je 40 plus bent... die bovengrens maakt dus niet zo heel veel uit. Je kunt je aanmelden. Je mag even een... appje sturen aan 0118-499999. Krijg je van mij een e-mailadres terug waar je kunt melden. Rutger Jan, heel veel succes en ook alvast heel veel plezier.
1: Dank u wel, dat komt wel goed.
0: De Hollandse boterbaron dus en de Vlaamse tabakstitan. MUZIEK

0: Zover Suzanne en Freek. En sneller met de overkant. 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
20: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het tweede uur met zometeen een gesprekje met acteur Peter Lussen. Nou, hij is niet alleen acteur, hij zingt ook en hij is aankomende vrijdag in de Piek in Vlissingen voor een unieke show en we mogen daar twee kaartjes voor verloten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ambtenaar van de burgerlijke stand, stemacteur, ja. Presentator, schrijver en dus ook zanger.
1: Ja. Nou kijk, het uitgangspunt is, ik ben van huis uit cabaretier. En cabaretiers zijn per definitie veelzijdig. Want mensen die heel veel dingen leuk vinden, die worden dus cabaretier. En ja, dat je dan op een gegeven moment als acteur op televisie verschijnt, dat wil niet zeggen, het is gewoon een van de dingen die ik doe.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar een beetje cabaretier kan sowieso lullen natuurlijk. En kan zingen, kan schrijven. En kan dan ook vaak wel een beetje acteren. En dan vooral bijvoorbeeld als het komisch is.
0: Ja, ja. Nou, en dan nu dus ook frontman van de One and Only Band.
1: Ik ben frontman op mijn oude dag. Wat leuk.
0: Ja, hits uit de jaren 60. Wat heb jij zelf met de jaren 60?
1: Nou ja, dat is een beetje gênant, hè. Wij doen die nummers en ik ben de enige van de hele band die zich die nummers ook nog gewoon persoonlijk kan herinneren. Voor de rest is geschiedenis, maar voor mij is het wat ik toch echt heb meegemaakt.
0: En dan is het ook extra leuk juist om ze te zingen?
1: Ja, zeker. Het zijn de liedjes en de sfeer letterlijk uit mijn kindertijd.
0: En dan live muziek en een flinke dosis humor.
1: Ja, tuurlijk,
0: je zingt dus niet alleen, maar je vertelt ook wat.
1: Ik vertel een beetje tussendoor. En we hebben, behalve de zanger, oftewel de frontman, oftewel ik dus, hebben we ook nog een front mevrouw. En dat is een zangeres. En ja, dat combineert. En ja, weet je, we maken er ook een beetje een dolletje van natuurlijk. Dit is natuurlijk gewoon vooral leuk. Er zijn maar weinig mensen die jaren 60 muziek horen en dan enorm de zwaarte ingaan. Het is juist licht, het is juist leuk. Het brengt een glimlach op het gezicht. Een cliché is het natuurlijk enorm, maar het is echt zo. En het moet ook een beetje leuk zijn, snap je? Mensen moeten ook een beetje plezier, een beetje lachen.
0: Maar je kunt met de jaren 60 ook alle kanten op. Want dan denk ik Beatles, Rolling Stones, maar ja. Ook Cliff Richard. Ik bedoel, je hebt allerlei soorten. En je hebt zelfs ook Nederlandstalige, ja... Hits uit de jaren 60.
1: Ja, daar zit er ook een van bij. Hoewel ik die niet zelf zing, maar meer verklap ik niet.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus geen Rob de Nijs, het is iets anders?
1: Nee, geen Rob de Nijs. Nee, inderdaad, had gekund, ja.
0: Oké. Nou, het gaat dus alle kanten op. En als je denkt, dat zou ik ook wel leuk vinden om daarbij te zijn. Wij mogen 2 kaartjes verloten. En dan hoef je alleen maar een appje naar 0118-499999 voor te sturen. Bellen mag ook, als je denkt van ja, daar wil ik bij zijn. The One and Only Band, met als frontman dus Peter Lussen. Peter, ik wens jou alvast voor vrijdag heel veel plezier.
1: Ja, je begrijpt ook wel dat je je persoonlijk aan zou rekenen als je niet komt luisteren, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, en geniet nog even van die titel frontman, hè?
1: Ik wel. Hey, dankjewel, fijne dag.
0: Peter Lussen dus, in de Piek in Vlissingen, vrijdag 25 september, met The One and Only Band.

Ilse de Lange en Something Good. Nou, als je van jaren 60 muziek houdt, dan moet je zeker vrijdag naar de Piek in Vlissingen gaan. De one and only band met frontman Peter Lussen. Herkenbare hits uit de jaren 60, allemaal live. En ook nog een flinke dosis humor tussendoor. We mogen 2 kaartjes verloten en je hoeft alleen maar even te appen of te bellen naar 0118 4999 99.

en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: kon ik maar zo piano spelen. John Hiatt en Have a Little Faith in Me.
1: Maar je kan trompet spelen, toch?
0: Ja, nou, ook al niet zo goed.
1: Oh, nou, dat zijn jouw woorden, Elsa.
0: Ja, ik kan maar beter zelf zeggen, toch? Laten we maar gewoon naar het Zeeuwse nieuws gaan.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij ruim 1/3 van de Zeeuwse huishoudens zitten meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Eline Bosman van Greenpeace vindt dat er snel een landelijk verbod moet komen op het lozen van PFAS.
3: Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
1: Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water wel gewoon gedronken kan worden. De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan een traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. Volgens directeur Paul Marinissen van de ZRD is dit nog maar het begin.
4: We moeten uiteindelijk alles elektrificeren de komende jaren, maar goed, dat heeft wel te maken met de beschikbaarheid van stroom vooral. Dus de laadcapaciteit die we krijgen is nog wel een beperkende factor. Dus we gaan langzaamaan nu met deze eerste twee auto's rijden. En de bedoeling is dat ons volledige wagenpark van 25 voertuigen, 25 vrachtauto's uiteindelijk elektrisch gaat worden.
1: De nieuwe wagen komt rond 11 uur of een half uurtje dus en rijdt straks in Capelle en omgeving. De politiepost in Vlissingen gaat begin volgend jaar verhuizen. De post gaat van de Breestraat naar het Stadhuisplein. In dat gebouw kunnen meer agenten terecht. Een politiepost is kleiner dan een politiebureau. De hoofdlocatie van agenten op Walcheren is het politiebureau aan de Althoornweg in Middelburg. Het weer in Zeeland een rustige dag met bewolking en af en toe ook zon. De meeste bewolking in de ochtend, vanmiddag vaker zon. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Thomas Agda. Paul de Munnik, maan en tyfoonen, als ik je weer zie. En ondertussen is Theo al aangeschoven. Ja, hij is er elke dinsdag. Hij wordt bijna al bij het meubilair, Theo. Ja. Want ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit. Nou, ze blijven opnieuw stijgen. En het onderwerp energiebesparing blijft dus steeds prominent op de agenda staan. Theo is manager bij Zeewind, weet alles van duurzame energie en over het verduurzamen van huizen en geeft elke week een tip. En vandaag gaat het over verlichting, Theo.
1: Ja, ja, het wordt natuurlijk alweer wat donkerder 's avonds.
0: Nou, 's morgens vroeg dan.
1: Ook.
0: Dan ben jij misschien nog niet uit je bed. Ja, maar ik sta om 6:30 op. Dan is het gewoon echt pikken donker, hoor.
1: Iets later, maar dan is het ook nog wat donker. Maar ja, dan gaan natuurlijk al snel die lamp aan. Dus ik dacht, nou, dat is een goede tip om zeg maar richting de winter mee te beginnen. Wat kunnen we nou nog besparen aan licht? En ik heb eens een staartje opgemaakt. Iedereen kent denk ik de gloeilamp van vroeger nog wel, die al een hele lange tijd niet meer verkocht mag worden. En toch zie ik het nog wel eens in schappen liggen.
0: Ja, dat is een oude voorraad, denk ik, hè?
1: Ja, maar die mag eigenlijk niet meer verkocht worden.
0: Oh, ik dacht dat de regel was, ja, gewoon tot het op is.
1: Ja, nee, maar eigenlijk mag die niet meer verkocht worden. Dus ja, ik vraag me wel eens af of dat winkeliers, het zal een oude voorraad zijn.
0: Ja, maar hoe moet je er anders aankomen?
1: Nee, ja, eens.
0: Of kun je ze nog uit China bestellen?
1: Nou, dat denk ik niet. Dat hoop ik niet. Maar dat, ja, misschien nog ergens een oude container gevuld.
0: Het is ook oude voorraad.
1: Het is ook oude voorraad. Maar als we even de gloeilamp pakken, die is dan 60 watt. Die kost, als je 5 uur het licht aan hebt staan, 8 cent. En dan denk je, nou ja, het is 8 cent, dat valt wel mee.
0: Ja.
1: Maar dus op een jaar is dat toch €30.
0: Mm-hmm.
1: En als we dan gelijk doorgaan naar de LED-lamp die je tegenwoordig hebt, van 8 watt, en die geeft dan hetzelfde lichtvolume, zeg maar. Die kost maar 1 cent per avond van 5 uur. En dan zit je op €4 per jaar.
0: En dan denk je nog steeds, mooi, maar dat moet je eens keer zoveel lampen als dat je in huis hebt doen, hè?
1: Nou, het grappige is, toen ik hierheen liep of kwam, zeg maar, toen zei een collega van, ja, ik heb 6 lampen boven mijn eettafel eigenlijk. En dat is wel LED. Maar dan heb je toch over €24 per jaar, zeg maar, aan eettafelverlichting.
0: Oh, dat vind ik dan best wel weer veel.
1: Ja, maar je moet maar eens in je huis gaan tellen hoeveel lampen je hebt. Maar dan is eigenlijk de volgende vraag, want wat is de goedkoopste lamp? De lamp die niet aanstaat. Dus hoe vaak laat je ergens licht branden?
0: Ja, ik hoor de stem van mijn moeder in mijn hoofd. Deur dicht.
1: Licht uit.
0: Licht uit.
1: Dus loop eens door je huis 's avonds en kijk nou eens van, joh, waar brandt er nog licht? En nou ja, mijn kinderen laten ook wel eens licht branden. Of kom wel eens langs de badkamer en er brandt daar het licht nog. En doe ik het altijd uit. Zullen sommige mensen in huis wel eens irritant vinden dat ik altijd het licht maar uit doe. Maar dan denk ik van, ja, je bespaart toch wel wat geld ermee. Ook hebben mensen vaak nog een halogeenlamp hangen.
0: Ik wilde al vragen, want die heb ik nog wel in huis.
1: Ja, en
0: de spaarlampen. Nee, halogeen niet. Spaarlampen heb ik nog in huis.
1: Nou, dan ga ik eerst even over de halogeenlamp. Ja. Vaak als je een halogeenlamp, dat is ook net zoals met de gloeilamp, maar heel veel mensen hebben nog halogeen, vooral in een keuken. Moet je daar maar eens rondom voelen, zeg maar. Niet aan de lamp zelf, want geloof me, je hebt de blaren op je vinger staan. Eigenlijk wekt dat ding heel veel warmte op. Dus alle energie gaat de warmte in en niet zozeer in je licht. Dus vervang die, want die is wel vaak 42 watt nog, zeg maar. Dus dat is best veel. Dan heb je het over €21 per lampje per jaar.
0: Ik snap het wel. Ik heb ze zelf niet, maar ze zitten vaak in het plafond geboord. En dan heb je ineens een gat in je plafond.
1: Nee, maar als het goed is, kan je daar, zeg maar, vaak wel weer, zeg maar, LED-verlichting induwen met dezelfde connector. En je moet alleen zitten bij halogeen vaak een transformator tussen. Die moet je er wel even uithalen, want die heb je niet meer nodig. De spaarlamp mag ook niet meer verkocht worden, overigens. Ga die niet gelijk vervangen. Want dat is 2 cent per avond in plaats van 1 cent. Ja, nee. En dan zeg ik, ja, weet je, dan zijn de kosten, waarschijnlijk kan je beter, want die gaan toch maar 8000 uur mee. In plaats van een gloeilamp maar 1000 uur, dat kan je nagaan. Dus die zou ik echt nog wel even laten hangen. Want dan denk ik van, ja, dat is zonde eigenlijk om die eruit te gooien. Maar ook die, wanneer je niet gebruikt, zet het uit. En dan bespaar je direct.
0: Ik mis er nog één, maar die mag misschien ook al jaren niet meer. Maar dat is de TL.
1: Nou, daar
0: er werd altijd van gezegd, van een TL-lamp die gaat en lang mee en gebruikt toch heel weinig stroom.
1: Ja, een TL-balk verbruikt best wel stroom. Je hebt daar ook zeg maar LED-varianten van. Maar bij alle verlichting, let even op het aantal lumen. En het lumen betekent zeg maar de lichtopbrengst van zo'n ding. Want ik heb wel TL-balken vervangen door LED. En die verbruikten best nog wel veel. Maar die gaf ook veel te veel licht, zeg maar. Dus kijk ook eventjes zeg maar hoeveel lumen die oude TL-balken zijn. En vergelijk dat met de nieuwe TL-balken. En vaak koop je dan waarschijnlijk TL-balken die te veel licht gaan geven en dus ook heel veel verbruiken.
0: Ik weet niet of het een fabel is of dat me dat weer maar wijsgemaakt is. Maar er zei eens iemand bij een TL, het aan- en uit doen, dat kost het meeste stroom. Dus je kunt hem beter laten branden dan hem steeds aan- en uit te doen als je even weggaat.
1: Nou, dat komt door de starter die erin zit. Maar ik zou zeggen, gooi die TL-balken eruit en vervang ze door zeg maar LED-verlichting. Die hebben geen starter nodig, zeg maar. Die gaan gelijk aan. Maar ja, dat starten en stoppen, die starter, die verbruikt wel wat stroom. Maar ik denk dat bijna verwaarloosbaar als je dat zeg maar. Kijk, als je hem 10 keer aan en uit zet, dan moet je dat niet doen. Maar als je hem 3 keer aan en uit doet, ja, dan denk ik niet. Dat is bijna verwaarloosbaar. Maar een LED-TL-balk is het beste.
0: Oké, dus LED-lampen, LED-TL-banken. En de allerbeste tip, zet vooral je lichten uit als je ze niet gebruikt. Als je zelf nog een goede tip hebt, of als je een vraag hebt aan Theo, dan kun je die stellen via 0118 4999.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, en dan denk ik meteen aan Veerle, die dan weer roept, er hebben we Bruno Mars weer. Ja, Veerle wordt op dit moment dus geholpen, want het was tussen 10:30 en 11. Ja, ze raakt haar verstandskiezen kwijt, maar ze moesten het wel in het ziekenhuis doen, onder narcose. Dus, laten we zeggen, beterschap. Er waren al heel wat appjes gekomen. Ik stuur ze allemaal aan de door en laten we hopen dat ze er morgen weer is. Ondertussen praat ik met Theo van Zeewind over energiebesparing. En dan gaat het in dit geval over verlichting. Want Wilma stuurde nog een appje. Hoeveel energie verbruikt een tv? Maar Theo, dat is voor later. Hè? Want dat weet je niet zomaar. Kun je niet zomaar uit je mouw schudden.
1: Nee.
0: Dat moet hij dan weer even uitrekenen. Dus Wilma, dat is voor als het over tv's gaat. Maar we hebben Bouke aan de lijn. En die heeft wel een vraag over verlichting. Bouke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij vertelde, jij bent kunstschilder en gebruikt daarbij een TL met wat voor verlichting?
2: Daglichtkleur.
0: Ja, want dat is dan om het realistischer te maken voor jezelf?
2: Precies. Net alsof je buiten in de zon zit, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb die buis gewoon afgeplakt met een strook tape en dan zit ik in het licht te kijken. Dus ik zit aan mijn bureau te schilderen, zal ik maar zeggen. En het licht schijnt keurig op mijn project waar ik mee bezig ben.
0: Ja, ja, ja. En dat is olieverf?
2: Dat is olieverf, ja.
0: En ja, dan zit Theo al te knikken, want die heeft natuurlijk wel een tip voor jou.
1: Ja, nou, voor verven kan ik me heel goed voorstellen dat je graag daglicht wil hebben.
0: Dus dit is schilderen, hè? Dat is toch weer...
1: Sorry, schilderen.
0: Je kozijn dat verven.
1: Ja, excuse. Schilderen.
0: Toch, hè, Bouke?
2: Ja.
1: Maar ja, in je huis, in je woonkamer wil je dat natuurlijk niet. Behalve als je in je woonkamer verft of schildert.
2: Nee.
1: Dus daar zijn heel veel mensen...
2: Daar hangen alleen maar producten op.
1: Sorry?
2: Daar hangen alleen maar de producten op die ik gefabriceerd heb.
1: Dat snap ik. Maar die wilt u waarschijnlijk in iets warmer licht zien. Verwacht ik zomaar.
2: Ja, nou ja, wat heet. Zo af en toe komt er eens iemand en die hebben belangstelling of het een of ander. Maar daar heb ik dan spotjes op gericht staan en dat, ja. Nou, dat werkt uitstekend.
1: Dat snap ik. Ja, want de klacht die ik bij heel veel mensen hoor bij LED-verlichting is, het is zo fel. En heel vaak hebben ze dan, en dat heet Kelvin, dat is zeg maar de felheid of de warmtekleur die je in huis wil. En als je dan zeg maar iets in een mooie warme kleur wil hebben, wat je ook graag in je woonkamer wil of in je badkamer, dat is vaak 2700 Kelvin.
2: Ja.
1: En hoe hoger je gaat naar die 6500, dat is daglicht zeg maar, hoe feller eigenlijk dat licht wordt. Dus heb je een ledje gekocht, je steekt het erin en je denkt van, oh jee, wat is het heel erg fel. Kijk even op die doos en waarschijnlijk heb je dan een hoog Kelvin gekocht.
0: Ja.
1: Gaat naar die 6500, dat is daglicht zeg maar, hoe feller eigenlijk dat licht wordt. Dus heb je een ledje gekocht, je steekt het erin en je denkt van, oh jee, wat is het heel erg fel. Kijk even op die doos en waarschijnlijk heb je dan een hoog Kelvin gekocht.
0: Maar je kunt beter dus in de winkel wel kijken.
1: Het handigste is om in de winkel te kijken van hoeveel Kelvin is deze led. En inderdaad voor een werkbank in de schuur. Of bij schilderen, ja, dan wil je graag een hoge Kelvin. Want dan heb je dat mooie daglicht. En dan heb je, hè, of op een gang waar je kleren bijvoorbeeld moet uitzoeken uit een kast, heb je vaak veel licht nodig.
2: Ja.
1: Maar in een woonkamer, ja, ik vind het niet zo heel erg fijn om in een soort van bedrijfshalachtige omgeving te zitten.
0: Nee, alsof je met een bouwlamp zit.
1: Precies, dus dan kies ik vaak zeg maar voor een lagere Kelvin.
0: Ja. Nou, dat is dan even nog een tip ook voor Bouke. Als die dus net iets warmer, dan moet hij daar dus op letten.
1: Ja, correct.
0: En dat staat altijd op de verpakking.
1: Staat altijd op de verpakking. Het energielabel staat altijd op de verpakking. Dus kijk ook, zeg maar, vaak uit China heb je wat slechtere lampen, zeg maar. Die zijn niet zo energiezuinig. En wat mensen ook heel vaak vergeten, want mensen zeggen altijd van, ja, alles moet slim in huis zijn. Maar zo'n lichtschakelaar werkt prima, zeg maar, op een gang. Koop niet alles, al die lampen slim. Want zelfs als ze uitstaan, dan verbruiken ze nog stroom. Want er zit Bluetooth, wifi, zit er allemaal op. En dat is constant aan het kijken van, ben je me aan het aansturen? Dus heb je een hele simpele ganglamp. Ja, koop alsjeblieft geen slimme lamp daarin. Want je hoeft vanuit je werk die lamp waarschijnlijk niet aan of uit te zetten.
0: Nee.
1: Maar hij verbruikt wel stroom als je hem niet gebruikt.
0: Oké, en als je het optelt, dan heb je toch een heel bedrag per jaar. Theo, dankjewel. En tot volgende week.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

0: Kenny Loggins en Stevie Nicks en Whenever I Call You Friend. Om 11:03. Graag tot zo.
1: Ze tegen het scherpste tarief. Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van €5 miljoen opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van €5 miljoen is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
7: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
8: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: is it love. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek. Er staat alweer een aanwijzing klaar voor ons spelletje waarbij we een plek in Zeeland zoeken. Maar we praten ook over hartproblemen bij vrouwen. Zometeen vertelt Koen van Houten er alles over. De signalen van hartproblemen waar je als vrouw dus zeker op moet letten.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Koen van Houten geeft morgen een lezing over de signalen van hartproblemen bij vrouwen in ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent Physician Assistant Cardiologie. Wat doe je dan?
1: Wij zijn nog een relatief jong beroep. Ik werk zowel op de polykliniek als de kliniek van de cardiologie. En daar begeleid ik onder andere mensen uiteraard met hartproblemen. Ik zie die patiënten zelfstandig, doe ook onderzoeken, beoordeel die onderzoeken. En waar nodig ook samen met de cardioloog kan ik een behandelplan opstellen. En dat doe ik nu zoal zo'n 10 jaar.
0: En je ziet zowel vrouwen als mannen?
1: Ja, ik ben niet specifiek voor vrouwen of mannen. En eigenlijk is dat niemand bij ons.
0: Ja, nou, je geeft straks een lezing over hartgezondheid bij vrouwen. Wat weten vrouwen niet over hun hart?
1: Veel vrouwen weten toch ook nog steeds niet dat hartziekten toch nog altijd een belangrijke oorzaak is van sterfte onder vrouwen ook. Toch veel voorkomend. En ook veel mensen denken nog steeds dat hartklachten ook toch wel meer een mannenaandoening is. En ook gezegd moet zijn dat vroeger de wetenschap toch ook vooral vanuit het medisch oogpunt dan op mannen gericht was. Dus ook de klachten waren met name uitgewerkt voor de mannen. En niet zozeer voor de vrouwen die toch wel andere klachten kunnen hebben.
0: Ja, jij bent ook zelf weer een man.
1: Ja, zeker. Ja. Dat klopt.
0: Nou, vooral mannen die merken hartklachten op de borst. Wat voelen vrouwen? Of voelen die helemaal?

0: gewoon te hijgen. Moet ik mij zorgen maken?
1: Als klachten terugkerend zijn en soms ook dus toenemend, dus het is steeds sneller. Hè. Dus eerst was het na 2 trappen, dat werd in relatief enkele maanden bijvoorbeeld 1 trap. Kan dat wel reden zijn om inderdaad contact op te zoeken met bijvoorbeeld je huisarts, om daar je verhaal al eens in eerste instantie te doen. Dat die al eens kan kijken van, goh, waar zit het hem in? Waar zit die kortademigheid? Zit het dan toch inderdaad misschien met hartklachten? Dan moet ik deze patiënt bijvoorbeeld doorsturen naar een cardioloog.
0: Oh ja, want wanneer moet je naar de huisarts? Of ja, naar de cardioloog kom je niet zomaar. Dan moet je altijd eerst naar de huisarts.
1: Ja, je zal altijd eerst in eerste instantie naar de huisarts moeten. En ik zeg het, bij klachten die kortdurend van aard, maar wel terugkerend zijn. En dat kan op verschillende momenten van de dag. Hoeft niet per se bij inspanning zijn. Maar waar je toch merkt van, goh, dit blijft maar een terugkerend probleem op hetzelfde moment zijn. Dus je herkent steeds de klacht die, en dat kan dagelijks, wekelijks, soms ook maandelijks, maar toch terugkerend probleem zijn waarbij je niet goed zelf kan zeggen van, goh, dit herken ik niet, dit had ik niet eerder. Is dat zeker wel reden, vind ik, om contact te nemen met de huisarts en dat daar te bespreken.
0: Ja, ja. Want jij noemde ook misselijkheid. Nou, ik zou dat zelf niet meteen aan hartproblemen koppelen.
1: Nee, en dat is ook natuurlijk het lastige in deze. Omdat misselijkheid is een aanspecifieke klacht. Als er een duidelijke trigger is, je bent ziek, misselijkheid daarbij, dan gaat het ook terugkomen op momenten dat je herkent. Hè. Dan weet je dit van vroeger al uit. Ik heb griep, ik ben misselijk, ik heb buikgriep, het gaat over. Maar is dat wekelijks terugkerend? Dat is gek. Dat heeft nagenoeg niemand.
0: Voor wie is de lezing van morgen bedoeld? Is die speciaal alleen voor vrouwen?
1: Nee, hij is natuurlijk voor alle geïnteresseerden. En daar zowel vrouwen als mannen kunnen erbij komen. Ik denk ook dat het goed te benoemen is dat er zijn ook bepaalde ziektebeelden die wij meer bij vrouwen zien. En daar ga ik bij de lezing ook dieper op in. Maar dat zijn niet exclusieve ziektebeelden voor vrouwen. Dus ze kunnen ook bij mannen voorkomen. Dus ook deze atypische klachten kunnen ook voorkomen bij mannen. Dus het is niet helemaal alleen dat het maar alleen bij vrouwen is. Maar we zien het wel veel meer bij vrouwen. En dat is wel waarom de lezing met name wellicht gericht is op vrouwen. Maar ik wil niet de mannen vooraf zeg maar al uitsluiten. En ik vind ook voor de lezing is ook niet de bedoeling dat je al bijvoorbeeld medische kennis hebt. Ik neem mensen daar gewoon in mee om toch een beetje op een wat gebruikelijkere taal alles duidelijk te maken.
0: Oké, en moet je je aanmelden?
1: Ja, aanmelden is wel gewenst via de site van zorgzaam.org. En daar kunnen mensen ook nog kort wat meer informatie vinden.
0: Oké, nou als je erbij wil zijn, een lezing dus, hartklachten, hartgezondheid bij vrouwen. Dat is weer iets anders natuurlijk dan klachten. Morgen van 4 tot 5 in ziekenhuis De Honte in Terneuzen.

0: breek ik die van jou.
1: Emma Heesters, een hartebreker. En ondertussen is collega Saskia aangeschoven.
2: Ja,
1: jij hebt hulp nodig.
2: Ik heb hulp nodig. Help. Ja, daarom schuif ik even bij je aan. Ik schuif aan bij jou voor het programma Expeditie Nederland. Dat is een programma van Omroep Max. Misschien kennen mensen dat wel. Maar daar werkt Omroep Zeeland aan mee. Wij maken daar reportages voor over zeeuwen. Die zetten we dan in het zonnetje. En we willen ook gewoon Zeeland van de beste kanten laten zien.
1: Ja, het is een programma van Omroep Max dat vanuit alle provincies
2: alle regionale
1: allerlei mensen ontvangt. Hè?
2: Ja, die leveren daar bijdragers aan. En wij dus ook. En niet iedere aflevering, maar wel de aflevering die er straks aankomt. En die gaat over lokale uitvinders. Ja, en daar heb ik dus eigenlijk jouw hulp en ook misschien wel de hulp van de luisteraars voor nodig. Want wij zoeken de Zeeuwse Willy Wortel. Wij zoeken iemand die in een schuur, in een garage, op zolder, die maar wellicht ook bij een repaircafé of verzinnend op welke plek gewoon dingen uitvindt.
1: Die en als het nou iemand is die gewoon bij een bedrijf werkt en voor dat bedrijf allerlei dingen
2: is wel een interessante
1: uitvindt.
2: Vraag die je stelt. Want dat maakt voor ons ook wel lastig. We moeten een beetje uitkijken met commerciële praktijken. En het is geen reclameprogramma natuurlijk.
1: Nee,
2: dus
1: okay.
2: Dat is wel een beetje
1: maar
2: lastig.
1: Maar dat zijn misschien de succesvollere uitvinders.
2: Ja, dus daar staan we wel open voor. Maar we moeten daar wel even kritisch naar kijken hoe we dat precies kunnen doen. Maar,
1: en je mag verder zo breed denken als
2: zo breed,
1: of het gaat om een vervoermiddel of een klein dingetje wat in het huishouden heel handig is.
2: Maar we denken vooral aan, want we hebben ook een beetje al gehoord wat de andere omroepen gaan maken voor deze aflevering. Wij zijn echt op zoek naar die Zeeuwse Willy Wortel. Dus bent u dat of kent u iemand die dat is? Ja, dan willen we dat weten.
1: Oké, en dan mag je reageren via 0118-4999-99. Je kunt even een appje sturen. Je kunt ook bellen. En tips zijn natuurlijk ook welkom. Hè, als je het zelf niet bent of iemand in je omgeving. Maar je denkt, nou, maar bij ons in het dorp is wel zo iemand. Laat het even weten. Nou, Saskia, ik hoop dat
2: ik ga bij de telefoon zitten.
1: Dat de app zometeen ook roodgloeiend staat.
2: Dankjewel.

0: Ed Sheeran en Azizam. Wij spelen zo meteen ons spel Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. Bij ruim een derde van de Zeeuwse huishoudens zitten meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Eline Bosman van Greenpeace vindt dat er snel een landelijk verbod moet komen op het lozen van PFAS.
3: Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
2: Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water wel gewoon gedronken kan worden. De Zeeuwse Reinigingsdienst krijgt vandaag de allereerste volledig elektrische vuilniswagen voor huishoudelijk afval geleverd. Het voertuig stoot geen uitlaatgassen uit en is een stuk stiller dan een traditionele dieselwagen. Tot nu toe reden er in Zeeland wel elektrische wagens voor bedrijfsafval, maar voor huishoudelijk afval ontbrak zo'n voertuig nog. Volgens directeur Paul Marinissen van de ZRD is dit nog maar het begin.
4: We moeten uiteindelijk alles elektrificeren de komende jaren, maar goed, dat heeft wel te maken met de beschikbaarheid van stroom vooral. Dus de laadcapaciteit die we krijgen is nog wel een beperkende factor. Dus we gaan langzaamaan nu met deze eerste twee auto's rijden. En de bedoeling is dat ons volledige wagenpark van 25 voertuigen, 25 vrachtauto's uiteindelijk elektrisch gaat worden.
2: Die nieuwe elektrische wagen rijdt straks in Capelle en omgeving. De politiepost in Vlissingen gaat begin volgend jaar verhuizen. De post gaat van de Breestraat naar het Stadhuisplein. In dat gebouw kunnen meer agenten terecht. Een politiepost is kleiner dan een politiebureau. De hoofdlocatie van agenten op Walcheren is het bureau aan de Althoornweg in Middelburg. Het weer in Zeeland, een rustige dag met bewolking en af en toe ook zon. De meeste bewolking nu zo'n beetje in de ochtend. Vanmiddag vaker zon. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Tina Turner en I Don't Wanna Fight. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Je krijgt één aanwijzing en daar moet je het dan mee doen. En dan moet je kijken of je weet welk dorp of welke stad, gehucht, buurtschapje of een plek waar helemaal niemand woont. Dat kan ook nog, maar wij zoeken dus een plek in Zeeland. Oost-West, thuisbest. Dat is de aanwijzing. 0118 4999 99 Oost-West, thuisbest.

0: Breakthrough, dit was Queen. Oost-West, thuis best. Welke plek in Zeeland zoek ik? Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Nou, ik denk Capelle.
0: Leg eens uit.
1: Je hebt Oost-Capelle en je hebt West-Capelle.
0: Oh ja. Ja.
1: En dan Capelle.
0: Ja, dat klopt wel wat je zegt, maar het is niet goed.
1: Dat dacht ik wel.
0: Probeer het gewoon nog een keertje.
1: Ja, kom goed.
0: Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: En een groetje aan Peter, maar ja, ik dacht het ook, maar dan zeg ik nu Soeburg.
0: Ja, dan moet je iets specifieker zijn.
2: Ja, oost of west, maar dan gok ik op oost.
0: En dan heb je goed gegokt.
2: Nou.
0: Het is inderdaad Oost-Soeburg en het was helemaal vanuit onszelf hier bekeken. Oost-West, thuisbest, want wij zitten in Oost-Soeburg.
2: Thuis, ja,
0: precies.
2: Ja.
0: Maar dat heb je heel snel dus toch, omdat je om moest schakelen, toch goed gedaan.
2: Ja, hij leek me te makkelijk, maar omdat Peter nu Capelle zei.
0: Ja. Nou, ik kijk nog eventjes op de app, want daar staat ook Oostburg, Noord-Gouwen. Jan zei ook Soeburg, maar ja, dan was het Oost of West. Erlin zei Oosterland, dus ook wel met Oost erin. Vliegveld Midden-Zeeland. In Capelle Biezelingen heet de Postduivenvereniging Oost-West Thuisbest. Nee, niet goed dus. Nog een keer Capelle. En dan Oost-West Soeburg, zei Anja. Maar goed, jij was gewoon eerst en de bellers gaan altijd voor de appers. Dus ik spreek jou vrijdag in de finale.
2: Oké, ja.
0: Blijf even aan de lijn, Jan.
2: Ja.

0: En ook dit is Zeus, Bidi en bij me bent.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Rob is bezig in het tunneltje onder de N254. Rob, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En wat ben jij aan het doen?
2: Nou, ik ben nu niks meer aan het doen. Dat hebben we gisteren gedaan. Het is klaar. We hebben met een groep jongens de tunnel onder de, wat was het, N254 bij Ritm hebben we geschilderd.
0: Ja, en niet zomaar geschilderd, hè? Want het ziet er echt, ik bedoel, het is niet dat je er met een witkwast overheen gegaan bent.
2: Nee, klopt. Het is met graffiti is het bespoten.
0: En je hebt allerlei figuren gemaakt, vogels, maar ook fantasiedingen. Hoe werkt dat? Maak je van tevoren een ontwerp en zet je het er dan op?
2: Nou, het is een, om even een beetje toelichting te geven, het is een, wij zijn een van de deelnemers daaraan. Ongeveer een man of 10 hebben die tunnel onder handen genomen. Op een uitnodiging van Stichting Cultuurkwadraat. En dan moet ik even in het bijzonder noemen, Tessa Sonnemans. Zij hebben ons gevraagd en een aantal andere jongens om daar zo in deel te nemen. Met ook de bedoeling dat wij zijn een wat oudere rotten in het vak, om het zo maar te noemen. En de bedoeling was ook dat we de jongeren ook zouden aansporen. De jonge talenten, dat die een keertje ook mee konden kijken met ons. En het is een tunnel van Rijkswaterstaat. Zij hebben ook ons gevraagd om met de figuren wat in te gaan op de omgeving. Dus wat je op die muur ziet is naast de abstracte tekeningen die je wel een beetje gewend bent van graffiti, zie je ook dieren zoals padden of insecten, konijnen.
0: Roofvogel zie ik.
2: Ja, het ziet er allemaal gezellig uit.
0: Ja, het ziet er prachtig uit. En dan heeft ieder gewoon een aantal vierkante meters toegewezen gekregen.
2: Ja, klopt. Exact. Ja. Ja. Dus de kleuren waren op voorhand bepaald en waren voor ons ingekocht. En daar moesten we het dan mee doen. Maar iedere kunstenaar heeft een eigen artistieke vrijheid.
0: Ja, wat ik dan altijd zo jammer vind, want dit ziet er nu prachtig uit, dan is het te hopen dat er niet iemand overheen gaat kliederen, hè?
2: Daar gaan we niet van uit, want het werk is van een hoog niveau. Het zijn mensen die hun naam wel verdiend hebben in de scene, om het zo te noemen. Dus we zijn niet zo bang voor dat mensen er overheen gaan.
0: Nee. Wat heb jij gemaakt?
2: Jij ziet het voor je.
0: Ik heb verschillende foto's.
2: Okay, aan het begin, aan de rechterkant, vanaf Ritm gezien, het paarse stuk.
0: Een stuk.
2: Dus je hebt eerst heb je die libellen en daarnaast.
0: Okay. Hey, en hoe lang heb je eraan gewerkt?
2: Wij zijn gisteren één dag bezig geweest en zondag is een ander team bezig geweest. Dus de linkerkant van de muur is eigenlijk, want de tunnel is op zondag gedaan, de rechterkant op maandag gisteren.
0: Oh ja.
2: Dus het is in 2 dagen.
0: Dus zo snel gaat dat?
2: Ja, dat kan snel gaan, ja.
0: En dat is ook snel droog?
2: Ja. Eigenlijk meteen, ja, klopt.
0: Dus iedereen die er nu doorrijdt, die ziet gewoon een prachtige tunnel, toch?
2: Ja, die ziet het eindresultaat, ja, klopt. Ja.
0: Of was je er tevreden mee?
2: Ja, het was sowieso een erg leuke dag. Het is altijd leuk om in samenwerking zoiets te realiseren. En het is ook altijd fijn om te merken dat voorbijgangers enthousiast zijn, dat er leuk op gereageerd wordt, mensen stelden vragen. Het is best wel een drukke tunnel nog, stond ik ook van te kijken. Want voor mijn gevoel was het best afgelegen, maar er kwam hij continu verkeer door.
0: Oh ja.
2: Fietsers, landbouwvoertuigen, maar ook lokale bewoners.
0: En leuk gewoon om met vakbroeders met z'n allen eraan te werken.
2: Ja, precies.
0: Nou, als je het resultaat wil zien, dan moet je dus even naar dat tunneltje gaan bij Ritm onder de N254 in de Koedijk.
2: Ja, klopt.

0: The Doobie Brothers en Listen to the Music. Michiel, goedemorgen.
1: Hey, als een goedemorgen.
0: Jij zit hier vanwege Zegt u het maar.
1: Ja, elke dag kun je je mening geven om 5:30. Vandaag gaat het over de vriendelijkste straat van onze provincie. Het is hier vlakbij, de F. Leenhoutstraat in Oost-Soeburg. Volgens PostNL nemen daar bewoners regelmatig pakketjes voor elkaar aan. Ze hebben dat in elke provincie onderzocht. En deze straat is als vriendelijkst naar voren gekomen.
0: Oh, wat een eer.
1: Doe jij dat nog vaak eigenlijk, pakketjes aannemen voor de buren?
0: Als het zou moeten wel, maar ja, ik woon in de polder, dus daar worden de pakketten gewoon bij de achterdeur gezet.
1: Dat is het,
0: Moet ik nou eigenlijk niet op de radio zeggen, maar goed.
1: Nee, handig, dan weet ze het voor voortaan.
0: We hebben wel waakhond, dus...
1: Heel goed. Ik neem graag pakketjes aan voor de buren, is de stelling, maar we gaan sowieso een beetje de thermometer in de samenleving steken. Hoe vaak zie jij de buren eigenlijk nog? Wat is het contact en hoe aardig zijn we nog voor elkaar? Je kunt je mening zo meteen nog geven via het WhatsApp-kanaal en natuurlijk om 5:30.
0: 0118 4999 99 als je nu al wil reageren. Baby.

0: Douwebop en Nothing to Lose om 11:55. Goedemorgen, Zeeland is er morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden, Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
16: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op Landlust.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient. Omroep
3: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
4: Morgen dan wordt het ongeluk bij Terhonen voor het eerst behandeld in de rechtbank van Breda. Vandaag doet de moeder van Sarah, een van de meisjes uit groep 8 die om het leven kwam, haar verhaal. Daar hoor je meer over in deze Zeeland nu. Verder vandaag. Iedereen is druk met de toekomstvisie Zeeland 2050. Maar onder in de bureaulade, daar ligt nog een stoffige versie van Zeeland 2040. Misschien zelfs Zeeland 2030. En de fruitoogst van dit jaar, die bespreken we zometeen in de Zeeuwse Kamer iets na 12:30. Het is 12:05, het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Morgen is de rechtszaak tegen de 20-jarige verdachte die op 11 juni verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de directeur van basisschool De Warande en drie groep 8 leerlingen Damien, Olivia en Sarah. Daarnaast raakten nog drie kinderen zwaar gewond. Wij spraken met een van de ouders van een omgekomen kind. We spreken de moeder van Sarah, Evie. Verslaggever Mark van Leijden, jij hebt haar gesproken. Hoe was dat?
5: Ja, dat was wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Want zo vaak komt het niet voor dat wij nabestaanden hiervan kunnen spreken, mogen spreken. En echt heel veel respect voor alle betrokkenen. En ook hoe zij haar verhaal kon vertellen tegen ons.
4: Ja, hoe is dat tot stand gekomen?
5: Ja, we hebben heel goed contact met slachtofferhulp. En die hebben een aparte afdeling, dat noemen ze namens de familie. Die begeleiden, zeg maar, nabestaanden van bij delicten, bij verkeersongelukken. Zoals ook in dit geval. En er kwam een verzoek van hun uit ook om de media te woord te staan richting de nabestaanden. Nou, niet iedereen is daar natuurlijk mee bezig om dat nu al naar buiten te brengen, om contact te hebben met de media. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Eigenlijk was Evie wel iemand die ook op social media wel actief was. Sarah, over haar kind wat is omgekomen. En op die manier is eigenlijk een beetje contact ontstaan om te kijken wat is er mogelijk. En kwam ook de behoefte van haar om ons te woord te staan. En dat hebben we vorige week opgenomen bij haar thuis.
4: Ja, ik kan me bij de voorstellen bij Evie, die haar verhaal wilde vertellen. Mm-hmm. Dat ze dan de slachtoffers misschien ook wel een gezicht wil geven op deze manier.
5: Ja, dat is ook wel de reden waarom zij ons te woord wil staan. Zij is bang dat alle aandacht naar de verdachte zal gaan. De 20-jarige man die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, of waar hij in ieder geval voor terecht staat ook. Maar ze vindt ook dat de nadruk meer op de slachtoffers moet komen te liggen en dat die een gezicht moeten krijgen. Want die kinderen en de juf, die verdienen natuurlijk alle aandacht om bij stil te staan vanwege de gevolgen die het heeft gehad. Een heel groot ongeluk natuurlijk. En ik wil daarom eigenlijk ook een stukje van het bijzondere gesprek laten horen. Moeder Evie vertelt over de onderlinge steun tussen de ouders van de omgekomen kinderen die ze aan elkaar kunnen geven.
6: Natuurlijk kan niemand elkaars pijn wegnemen. Maar van de ouders van Olivia en Damien hebben we heel veel steun. Ja, we zijn toch een soort van lotgenoten en voor altijd verbonden sinds die dag. Dus daar praten we heel veel mee. En ook onderling met de papa van Sarah en met onze families. Trekken we onszelf en elkaar er doorheen. En ook hartverwarmend dat eigenlijk heel Nederland met ons meeleeft. En daarvoor vind ik het ook wel belangrijk om zulke interviews te doen, dat ze een naam en een gezicht krijgt. En ook voor de andere kinderen, dat het niet zomaar de slachtoffers zijn, maar dat het eigenlijk onze kinderen waren, waar we 12 jaar lang zoveel van hebben gehouden. En zorgen dat ze nooit vergeten worden.
4: Wordt er stil van, hè, Mark?
5: Ja, weet je, ik kan me de setting ook nog wel herinneren. Daar zo ter plekke, want de ouders van Olivia waren er ook. Beste vriendin van Sarah. Het was gewoon heel emotioneel, maar ook heel mooi zoals Evie het uiteindelijk vertelde. En ja, weet je, het leeft enorm in Axel en de omgeving. Het is het gesprek van de dag nog steeds. En je merkt gewoon dat het niet alleen daar impact heeft, maar ook hier zo op de redactie. Mensen die het verhaal al hebben gezien of gehoord wat we hebben opgenomen, die zijn er ook stil van. Dus Weet je, vanavond zenden we in de nieuwsuitzending een deel van het gesprek uit. Een korter deel hebben we gemonteerd voor de tv-uitzending. Wat langer deel op online komt dat erbij te staan. Ik denk dat de mensen best wel onder de indruk zullen zijn. En hopelijk geeft het ook inzicht in het leed wat veroorzaakt is.
4: Ja, vanmiddag hoor je dan hier ook in de uitzending een uitgebreidere versie van dat gesprek. Mark van Leijden, dankjewel. Ja, we gaan naar ander nieuws van vandaag. Politici, ondernemers, scholieren en studenten. Allemaal zijn ze bezig met die ene vraag. Hoe moet Zeeland eruit zien in 2050? De toekomstvisie Zeeland 2050 die domineert de politieke agenda. Het gaat erin over leefbaarheid, het aantal inwoners en woningen. Dag in, dag uit zijn er mensen bezig met die toekomstvisie. Maar er waren ooit ambtenaren, politici, ondernemers en studenten druk bezig met een andere toekomstvisie. Zeeland 2040. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen?
1: Sinds het start zijn van commissaris van de Koning Hugo de Jonge lijkt iedereen ermee bezig te zijn. Zeeland 2050.
7: Het thema van onze projectweek is altijd brede welvaart. En dit jaar hebben we gekozen voor het overkoepelende thema Zeeland 2050.
8: Het plan Zeeland 2050 heeft in Provinciale Staten gezorgd voor een felle politieke discussie.
9: Commissaris Hugo de Jonge benoemde het dit jaar nogmaals in zijn nieuwjaarstoespraak. De provincie moet groeien.
10: Dit kan gewoon niet, dit is de wereld op z'n kop.
1: Hoe ziet onze provincie er straks uit? Het is helemaal niet zo'n slecht idee om daarover na te denken. Maar ooit waren we al eens bezig met die vraag. Alleen ging dat niet over 2050, maar 2040.
8: Zeeland in het jaar 2040. Kiezen we voor landbouw, water of industrie?
11: Alle visies, standpunten en voorkeuren moeten uitmonden in een visie die Provinciale Staten begin 2014 wil vaststellen. Die visie wordt dan leidend voor de komende jaren.
1: In 2013 en 2014 hield de politiek zich bezig met de visie 2040. Wat zou daarmee gebeurd zijn? Die vraag stelde ik aan statenleden François Babijn en Ger van Une, die er toen ook al rondliepen.
12: Toen ik die visie opzocht op internet om te vergelijken met de toekomstvisie 2050, kon ik hem niet meer vinden.
1: Je kunt het niet meer vinden?
13: Nee, zelfs op de site van de provincie niet. Als je het op internet intikt, het is onvindbaar.
12: Ik kwam er niet uit, maar ik heb begrepen dat u er ook niet uitkwam, hè?
1: Dat klopt. De website www.zeeland2040.nl bestaat niet meer. En hetzelfde geldt voor de app die de provincie Zeeland liet maken. Het document zelf heb ik opgevraagd bij de provincie. Ze moesten goed zoeken, maar in de krochten van hun archieven hadden ze nog een versie liggen. Het document is 68 pagina's dik en daar staat in dat we in 2040 wonen in 3D-geprinte huizen die drijven op zee. De straten worden verlicht door bomen en we zijn pioniers op het gebied van nanotechnologie. Maar ja, zijn we eigenlijk nog wel bezig met die plannen?
13: Nee, echt niet, want ik heb die vraag ook gesteld en er werd een beetje zo morrend gezegd van nee, die gebruiken we niet meer. Maar ze weten heel goed dat hetzelfde met 2050 gaat gebeuren.
1: Tja, of de toekomstvisie 2050 uiteindelijk onder in een bureaulade belandt, weten we pas over een jaar of 10. Wel kunnen we een conclusie trekken over Zeeland 2040. Niet alleen is er online niets meer te vinden, de provincie liet het plan een paar jaar terug evalueren. De conclusie? De statenleden hebben de plannen uit hun handen laten glippen. Kortom, iedereen is het eigenlijk alweer vergeten.
4: Verslaggever Justin Philipsen hoorde je, die inmiddels een 3D-printer heeft aangeschaft. En of zijn drijvende huis in 2040 tegen die tijd af is, dat laten we dan tegen die tijd weer weten.

0: ook vooral en dan richting Limburg. Vandaar dat er ook nog een zwakke bovenstroming is op wolkenniveau, zo gezegd, uit het noordwesten. En daarmee komen dan die wolkenvelden van zee ook naar en over ons. Dus we moeten het hebben van een paar opklaringen voorlopig. Het hoge drukgebied komt wel ietsje dichterbij, dus de bewolking zal later vandaag de neiging hebben om wat makkelijker op te lossen. Tussendoor is er ook al een beetje zon, omdat het wat lichter is allemaal. Het is allemaal niet zo dreigend. Nou, de temperatuur heeft het daardoor een beetje moeilijk tussen aanhalingstekens. Het is nu 17 en 18 graden. Er wordt wat bijgesprokkeld en later in de middag komen we uit tot maximaal rond een graad of 20. En de winter die is dan wel weer heel zwak. Nu nog windkracht 3 buitengraads uit zuid tot zuidwesten. Maar de wind kunnen we later vandaag wel zo goed als vergeten, want die wordt dan zwak en zeer veranderlijk ook in de richting. En het houdt vannacht ook aan, die rust. Dat betekent kans op enkele mistbanken in de bredere opklaringen. En de minimumtemperatuur komt uit op na 10 tot 12 graden landinwaarts en 13 tot 15 graden in de kustzone.
1: Oké, dat is vannacht en vandaag. Wat kunnen we morgen en de komende dagen verwachten?
0: Ja, enige verandering. Het is eigenlijk de enige redelijke verandering van deze week. Want tot in het weekend blijft het behoorlijk rustig weer. Morgen is dat eerst ook nog met af en toe wat zon. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur zal oplopen naar maximaal 20 tot 22 graden. Morgenmiddag is een lekkere dag nog wel. Zonder dat het echt top nazomers is. Later in de middag, morgenavond, is het dan overwegend bewolkt. Met morgenavond af en toe wat regen door een zwak front. Wat gaat passeren later in de avond en in het begin van de donderdagnacht. Donderdag is alweer een andere dag. Een hoog drukgebied verplaatst dan eventjes naar Midden-Engeland. Daardoor hebben we donderdag een matige tot soms vrij krachtige wind eerst uit noordwest tot noord. Dat betekent het plaatje met felle opklaringen. Mooie blauwe lucht ook, denk ik. Droog ook. En wat stapelwolken en een graad of 18 in het algemeen. Daarna hebben we weer een hoog drukgebied ten zuiden van ons. Dat betekent vaak zwakke wind uit zuid tot zuidwesten. Weer iets hogere temperaturen aan het einde van de week.
1: Oké, duidelijk, Sjoerd Renner, dank je wel.

0: Alex Warren.
1: Een fever dream. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
2: Crude oil and jet fuel prices remain high. And we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden

0: onder de hoge dieselprijzen. En daardoor zullen producten in de supermarkt duurder gaan worden. De kasbelautoriteit van Curaçao is gehackt en daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Met die goksites verdienden de gokbazen naar eigen zeggen honderden miljoenen euro's. Follow the Money weet meer over de hacker.
1: Het is een hacker die al heel lang onderzoek doet naar misstanden in de gokwereld. En ja, die had doorgekregen dat heel vaak als zij goksites tegenkwam waar iets mee was, die illegaal opereerden, bijvoorbeeld in Duitsland of andere Europese landen, dat die een Curaçaose licentie hadden en op Curaçao waren gevestigd. Dus die is toen op zoek gegaan naar een plek waar ze meer informatie kon krijgen over wie er achter die goksites schuil gingen. En dat was de Curaçaose toezichthouder.
0: Op Curaçao is er weinig controle en sommige van de goksites richten zich dan ook op kwetsbare spelers. Zo adverteren ze trots dat ze niet werken met uitsluitingslijsten. De hacker zegt binnenkort de buitgemaakte informatie openbaar te maken. Ja, foto's en video's die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar ergens worden gepost. Daar waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens voor. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd.
2: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
0: Want wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, benadrukt de autoriteit. En de dansende banaan. Het krabbelen, het komt weer terug. Het sociale netwerk Hives maakt een comeback. Volgens de platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat draait op Europese servers. Ja, Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. De eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, die kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. En die vertrouwde functies, als het ook naar krabbelen, je profiel pimpen en de dansende banaan sturen, die zijn gebleven. Al zegt niet iedereen dat wat, merkt Hart van Nederland.
3: Chiquita, iets achter banaan, ik heb geen idee. Nee.
4: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
5: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten. Het Nederlandse Facebook.
6: Hives is weer terug.
4: Leuk. Ja.
6: Dans het banaantje versturen.
3: Aangetrokken. Ja, dat is wel lachen, maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
0: Ja, R plus R, weet jij nog wat het is? Respect plus reactie toch, of zoiets. Of de reactie plus respect, nou zoiets. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen massaal het verruilden voor Facebook. Maar ja, nu willen ze het weer terug. En ruim 10.000 mensen hebben zich al aangemeld voor de nieuwe versie van Hives. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En eerst Zeeuwse muziek van Bluff. Zo stil.

0: Leven, zo stil. Zo stil is het niet, want zometeen een nieuwe Zeeuwse Kamer. Het gaat over de fruitoogst in Zeeland. Zijn de cijfers positief? Of zijn we wat negatiever? René Bal onder andere zometeen te gast en Peter van het Westeinde. Zometeen in de Zeeuwse Kamer. Stefan Daan is er zo met een update van het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Op de seconde na exact 12:30 is Stefan Daan een praatje bij. Het laatste Zeeuwse nieuws uit Zeeland. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In het provinciehuis wordt veel gesproken over de toekomstvisie voor Zeeland in 2050. Maar sommigen vragen zich af of dat wel zin heeft. Zo is van de vorige toekomstvisie Zeeland 2040 niet veel meer over. De website bestaat niet meer, het document was nauwelijks nog te vinden. En aan de plannen wordt niet meer gewerkt. Statenlid Ger van Une van de SP vraagt zich af of er wel tijd en geld naar een nieuwe visie moet gaan als de vorige in een bureaulaas belandt.
6: Ja, want die was 240.000 euro. En dat was toen heel veel geld. Dan kan je dat geld dus niet uitgeven om problemen van vandaag op te lossen. En we hebben geen geld om een Zeelandbrug op te knappen. We hebben echt nu problemen. Hou je daarmee bezig?
5: Commissaris van de Koning Hugo de Jonge ziet dat anders. Volgens hem is Zeeland 2050 een gezamenlijk plan van alle Zeeuwse overheden en het kabinet. En moet de les zijn niet alleen plannen maken, maar ze ook uitvoeren. Bij ruim een derde van de Zeeuwse huishoudens zitten meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Het gaat om water op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Het drinkwater voldoet wel aan de wettelijke normen, maar volgens het RIVM zouden die strenger moeten zijn. Het RIVM en Greenpeace zeggen dat het water wel gewoon gedronken kan worden. Het keermiddel in de haven van Tholen is vandaag de hele dag dicht. Het waterschap test of de afsluitbare dam nog goed werkt en of het op de juiste manier sluit. Scheepvaart kan hinder ondervinden en voetgangers kunnen tot 4:00 vanmiddag niet over de rolbrug. Het keermiddel is bedoeld om het droog te houden in de haven van Tholen. Als er veel regenwater in het Volkenrak zomer stroomt, kan het keermiddel worden gesloten. En de politiepost in Vlissingen gaat begin volgend jaar verhuizen. De post gaat van de Breestraat naar het Stadhuisplein. In dat gebouw kunnen meer agenten terecht. Een politiepost is kleiner dan een politiebureau. De hoofdlocatie van agenten op Walcheren is en blijft het bureau aan de Althoornweg in Middelburg. Het weer in Zeeland een rustige dag met bewolking. Vanmiddag wat vaker de zon. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Teddy Swims en de break-up in reverse. Het is 12:30 geweest, tijd voor de Zeeuwse Kamer. Want de appels en peren zijn geplukt, de oogst zit er bijna op. En tijd om de balans dan op te gaan maken. Want terwijl er dit jaar minder appels van de bomen kwamen, was de perenoogst juist weer groter. Nou, hoe verliep het seizoen in Zeeland? Waarom groeit fruit zo goed in de zak van Zuid-Beveland? Is er eigenlijk nog wat toekomst voor de fruitteelt? We gaan het over hebben met René Bal, hij is fruitteler en voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie Zuidwest-Nederland. En fruitteler Peter van het Westeinde. Fijn dat jullie er zijn. Allebei goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Om bij jou te beginnen, René, hoe is het gegaan dit jaar, de fruitoogst in Zeeland?
1: De oogst aan zich is denk ik goed gelopen. Hè? Wat we horen op de bedrijven is dat het personeel is goed komen opdagen. We hebben goed weer gehad, een enkele bui, maar die was welkom. Dus de oogst aan zich is goed gelopen, alleen de weg ernaartoe is wel heel lang geweest voor ons als telers.
0: Waarom?
1: Droogte. Hè? Dus we hebben echt een extreem droog jaar gehad. Misschien wel het droogste jaar ooit, hè, zeg maar. En dat heeft de sector toch wel hard geraakt hier in Zuidwest-Nederland.
0: Ja, en klopt dat wat ik net zeg? Was het inderdaad een minder goed jaar voor appels en dan een beter jaar voor de peren?
1: Ja, kijk, dat is de oogstraming. Echt een extreem droog jaar gehad. Misschien wel het droogste jaar ooit, hè, zeg maar. En dat heeft de sector toch wel hard geraakt hier in Zuidwest-Nederland.
0: Ja, en klopt dat wat ik net zeg? Was

0: inderdaad een minder goed jaar voor appels en dan een beter jaar voor de peren?
1: Ja, kijk, dat is de oogstraming die de eerste week van juli geteld wordt. En de droogte heeft daarna eigenlijk pas een effect gehad. Dus die plus voor de peren heeft geleid tot uiteindelijk een min in productie. He, dus we hebben een lagere productie. Daar komt binnenkort weer een publicatie over dat uiteindelijk toch de productie lager is uitgepakt in plaats van hoger in Zuidwest-Nederland door de droogte.
0: En die droogte, heeft dat dan nog de effect op de kwaliteit ook van de appels en peren?
1: Kleiner. He, dus het is echt de uitgroei van de maat is kleiner geweest dit jaar. Op zich, de kwaliteit aan zich is denk ik goed. En ze zijn hartstikke lekker. Want in veel zonuren is ook veel suikers in een vrucht. He, dus ze zijn wat kleiner, maar ze zijn wel lekker zoet.
0: Dus het een heeft het voordeel. Het andere is weer een nadeel dan.
1: Ja, absoluut.
0: Ik noemde net al de zak van Zuid-Beveland. Waarom groeit fruit daar zo goed?
1: Ja, ik denk historisch gezien dicht bij de zee. Hè, dus de kustprovincies zijn historisch gezien perenteeltregio's ook. Hè, en dat heeft gewoon waken met in het verleden geen nachtvorstpreventie. En in Zeeland heb je minder risico op nachtvorst dan in de Betuwe bijvoorbeeld. De grondsoort. Hè, dus we zitten op kwalitatief goede gronden. Hè, dus dat zien we natuurlijk omdat we hier ook aardappels, uien, maar ook fruit. Hè, dat zijn toch de rijkere zeekleigronden om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus daarom is het historisch gezien is hier eigenlijk een fruitteeltregio.
0: Maar is dat echt een cocktail van inderdaad de bodem, het weer, het water rondom het gebied, wat dan maakt hoe goed het kan groeien?
1: Ja, eigenlijk wel. We hebben vroeger wel gezegd, die peer die moet de zee ruiken. Nou ja, dat doet hij hier natuurlijk goed. Ja. Met alle zeearmen die we hebben.
0: Ja, precies. Peter, hoe kijk jij naar de oogst van dit jaar? Want je zit tussen de appels en de peren hier aan tafel.
2: Ja, klopt. En we hebben alleen peren thuis. En wat René ook al zegt, die oogst is minder geweest. En ik denk dat wij hebben helemaal geen zoet water bijvoorbeeld om extra te geven. Ik denk dat wij met de goede peren ongeveer een halve oogst komen van normaal. Maar we hebben gelukkig nog een ruime 30 ton af kunnen zetten via No Waste Army. En daar wordt perensap van gemaakt.
0: Okay.
2: Dus we hebben nog wat van wat anders was blijven hangen. Omdat ze gewoon te klein waren. En je ziet ze hier liggen. En er zitten ook zulke dingen tussen. Ja, die
0: heel klein, hè?
2: Die willen ze in de retail niet hebben. Nee. Dus er is geen markt voor.
0: Want mensen die in de auto zitten, hoe groot is dat peertje wat je net vast had?
2: Eigenlijk alles onder de 55 mm, zeg maar. Daar is in principe worden die in de retail niet verkocht. En dan willen ze nog wel eens ergens een aanbieding doen in Scandinavië of in andere landen. Daar zijn ze meer gewend, denk ik, om wat kleinere peren te eten. Ja. In Nederland in ieder geval niet. En gekscherend zeggen we wel eens, de retail die wil iets tussen de 63 en de 73 mm. En dat is het. En alles wat daar buiten zit, dan moeten we maar ergens anders in kwijtraken. Maar even persoonlijk, onze productie ligt lager dan vorig jaar. En dat is puur aan de droogte. En ik denk zelf misschien nog wel iets meer aan de hitte te wijten. Want boven een paar aantal graden, 27 graden, stopt die boom gewoon met groeien. En als ze dan de helft van het blad afvalt door die hitte, dan heeft hij ook niks meer bij te zetten als er dan wel een keer regen valt.
0: Hoe frustrerend zit jij dan naar die weer-apps te kijken de afgelopen zomer?
2: Vrij frustrerend. Aan de andere kant heb ik ook al geleerd, als ik er zelf niks aan kan doen, dan moet je er ook niet heel druk om maken.
0: Nee.
2: Maar wij zitten in een gebied waar ook helemaal, wij zitten niet aan een landbouwleiding. Het bodemwater is gewoon brak. Dus wij kunnen ook verder niks. Ja, je moet er een tuinslang bij leggen, maar dat is ook niet te betalen natuurlijk. Dus wij hebben geen water kunnen geven. En normaal gezien geeft die grond wel genoeg op, zeg maar, zoals we dat noemen. Dus de van onderuit trekt die boom genoeg water op. Maar ja, als het er niet is, dan houdt het op.
0: Ja. Minder dus in aantal wat je hebt. Hoe kijk jij naar de kwaliteit?
2: Kwaliteit is inderdaad heel goed. Ik bedoel, ze liggen hier voor ons en de appels net zo, denk ik. Maar inderdaad, lekker zoet. Dus wat dat betreft, gewoon nog wel, en dat is soms sta ik er wel eens aan te kijken, maar als je ze van de boom afhaalt op het goede moment, dan zijn ze ook nog lekker echt fris en hard. En dus niet, ze worden niet gelijk zacht of zo. Dus, maar vooral dat zoete, dat is wel van belang. Dat geeft wat extra smaak.
0: Ja. Zijn er dan nog specifieke appel- en perenrassen die het dan heel goed deden dit jaar?
2: Niet specifiek. Ja, goed, we hebben maar twee perenrassen en die staan hier niet voor niks inderdaad. Hè, want René net al zei in het Zuidwesten. En overigens nog even het Waasland in België telt daar net ook mee. Want die zitten natuurlijk ook nog, dat is wel mooi, het perengebied. Maar de Confrans en de Wainé, dat zijn de handperen die je ook gewoon in de winkel vindt. Ja, die staan er niet voor niks, want dat zijn gewoon de goede peren. En nog stoofperen daarnaast, maar dat is weer een heel andere tak van sport.
0: Ja, precies. Hoe is dat bij jullie, René? Zijn er dan bepaalde de appel- of perensoorten die het dan dit jaar beter deden misschien?
1: Ja, we zien wel dat bijvoorbeeld de Elsterappel is toch iets meer een appel voor het gematigde klimaat. Dus bij hitte heeft hij het moeilijker. Hè. Die groeit vooral Nederland, Duitsland, klimatologisch gezien. En bijvoorbeeld verder naar Oost-Europa weer niet. En dat heeft een klimaatreden. En ja, wij gaan steeds meer op dat klimaat lijken van...

0: Zuid- en Oost-Europa. En dan zien we gewoon dat de Elster ook wel wat sneller daardoor zacht kan worden in bewaring, et cetera. Dus dat is echt een stuk klimaatverandering waar we mee van doen hebben.
1: Ja. We praten over die fruitteelt in Zeeland. Doen we in de Zeeuwse Kamer. Je hoorde zo René Bal, hij is fruitteler en tevens ook nog eens voorzitter van... het is een mondvol, hè? De Nederlandse Fruittelersorganisatie Zuidwest-Nederland.
0: Ja, NFO.
1: De NFO, we gaan dat vanaf nu ook zeggen inderdaad. Peter van der Westijn is ook fruitteler en hier te gast in de Zeeuwse Kamer. Jullie hebben het over dat klimaat wat aan het veranderen is. Dat lijkt steeds meer inderdaad op dan Zuid-Europa als je kijkt naar de zomer. Moeten we dan ook niet hier het fruit gaan ophangen wat daar dan zo goed groeit? En moeten we dan die appels en die peren misschien maar aan de kant leggen?
0: Dat kan een ondernemerskeuze zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb een kameraad en die zit in de wijnbouw. Hier in Zeeland ook. Dat kan natuurlijk een bewuste keuze zijn om te zeggen, ik zet daarop in. Ik denk zelf wel dat het teeltechnisch nog gewoon kan. Ik bedoel, in België gaat het ook nog wel. Alleen, wij moeten wel beschikbaarheid hebben tot zoet water. Dus ik denk dat op zich klimatologisch het nog prima te telen is hier. Alleen de tiltvoorzieningen moet je wel rekening mee gaan houden. Hè? Dus we moeten ons wapenen tegen hagel, moeten ons wapenen tegen nachtvorst en we moeten ons wapenen tegen de eventuele droogte.
1: Ja,
0: en ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is voor de toekomst. Zien we natuurlijk in de groenteteelt ook, alles is in kassen gegaan, alles is overdekt. Ja, daar gaan we wel naartoe.
1: Ja, maar het is nog te doen. Peter, hoe lang is het nog te doen, denk jij? Of hoeveel jaar is het niet meer te doen?
2: Nou,
1: komen we op dat punt überhaupt?
2: Ja, dat is het mooie van klimaat, dat nooit hetzelfde is. Maar nog een paar jaar als deze, dat gaat hem niet worden inderdaad. Daar moet je dus inderdaad, wat René ook al zegt, daar moet je je op voorbereiden. Dus je moet zorgen dat je wel zoet water hebt. Nou, dat is voor de ene lastiger dan de andere. Maar ik denk dat daar inderdaad technisch wel mogelijkheden voor zijn. Maar inderdaad, als je helemaal niks zou doen... En je krijgt nog 3 jaar zit achter elkaar. Ja, dan denk ik zelfs dat die bomen er gewoon mee ophouden soms. Die kunnen dat gewoon niet aan. En de productie gaat dan ook tegenvallen. Dus dan kan je het bedrijfstechnisch gezien ook niet aan. Hè?
1: Maar zit je dan wel eens na te denken over... we moeten hier iets anders neerzetten wat beter kan gedijen in die warme temperaturen?
2: Het voordeel van peren is dat ze juist heel lang kunnen staan. Dus als ik ze nu zou rooien, dan zou dat ook nog redelijk kapitaalsvernietiging zijn. Maar goed, als er niks aankomt, of als er geen goed product afkomt, dan moet je iets. Ik weet dat er in Nederland ook al proeven zijn met bijvoorbeeld rassen die uit Italië komen. Dat zijn dan wel gewoon appels en peren, vooral peren overigens. En kijken of dat in Nederland kan. Heel veel gaat naar bedekte teelten. Ik weet dat er in Nederland al passievruchten geteeld worden, in de kas zelfs. Maar goed, dan moet je een kas neer gaan zetten. Maar je moet daar inderdaad wel keuzes in gaan maken. Ik denk eerder ook dat de oplossingen liggen in de technische oplossingen. Dus dat de teelt aan zich, die kan wel blijven. Maar je moet daar gewoon een hele goede voorziening voor hebben. In ieder geval voor het water.
1: Ja.
2: En inderdaad tegen de hagel en tegen de nachtvorst.
1: En hoe ga jij dat doen?
2: Ja, bij ons is nog het probleem. En volgens mij worden die gegevens binnenkort bekend. Maar in Zeeland is er heel veel bodem... De bodem die brak is. Hè. Mijn opa heeft al geprobeerd bronnen te slaan bij ons op het bedrijf. Dat is allemaal brak water. Nou, dat kun je niet aan een fruitboom geven, want dan houdt hij het ook niet heel lang vol.
1: Nee.
2: Dus je moet goed zoet water hebben. Er valt in de winter een hele hoop. Dus als we dat vast kunnen houden op een of andere manier, dan zou je een bassin kunnen leggen. Daar zijn natuurlijk nu ook goede regelingen voor. Maar je kan ook naar pijlgestuurd drainage kijken, hè, dat je het gewoon vasthoudt in je sloten. Dan moet je er een stuwtje in zetten of zo. Dus die op die manier naar kijken, dan hou je in ieder geval de bodem goed vochtig. En nogmaals, die grond die neemt het dan wel op. En die wortels van die peren die halen het er wel uit.
1: Ja.
2: Maar dat zijn wel twee keuzes die je hebt. En er zijn er ook niet heel veel meer. Dus of een bassin of inderdaad gewoon vasthouden in het bedrijf zelf.
1: Maar ga je op korte termijn die keuze maken wat je gaat doen? Of?
2: Nou ja, een bassin vraagt ook weer investeringen. Dus in eerste instantie, tenminste, dan moeten we er van de winter nog eens even voor gaan zitten misschien. Maar in eerste instantie zitten te kijken naar inderdaad vasthouden op je eigen bedrijf. Gewoon in de bodem, om dat te vergroten.
1: Ja, hoe is dat bij jou, René? Hoe denk jij na over die toekomst en wat er moet gebeuren?
0: Ja, kijk, op het eigen bedrijf samen met mijn oom zelf, maar zetten wij heel erg in het laatste jaar al wel op efficiënt toepassen. Dus wij hebben druppelbevloeiing, we hebben... Veel dubbele slangen onder de bomen al liggen vandaag de dag ook. We hebben landbouwleiding aansluitingen zitten wij dan op. En we zitten nog op een kreekrug. Dus wij hebben ook nog een bron. Dus dat is vrij uitzonderlijk. Omdat ze dicht tegen de zwakste wil aan zitten. En daar praten we ook wel over natuurlijk hoe de natuur zelf heeft er ook last van. Hè. De Zwakse Wil staat natuurlijk ook historisch laag qua waterstand. En dat is toch ook eigenlijk weer onze zoetwatervoorziening. Dus ik kijk ook samen met Natuurmonumenten, pleiten we er ook heel erg voor natuurlijk om die ook optimaal te houden richting de toekomst. Hè. Want dat is natuurlijk een bedreiging die we ook met z'n allen voelen. Iedereen die op grondwater zit, hoe lang houdt dit stand hè, met dit soort droge zomers?
1: Ja, ja. Is het nog leuk om fruitteler te zijn?
0: Ja, als je het aan mij vraagt, wel. Ik bedoel, ik ben nog jong en ik heb er vertrouwen in. Je moet wel ook je nek durven uitsteken. Je moet ook investeren in de toekomst. Hè. Dus wij investeren de laatste jaren enorm veel in die toch dat robuustheid tegen het klimaat. Hè. Dus rondom nachtvorstwindmolens. De watervoorziening verder optimaliseren. Ja, er komt nu ook automatisch wel de gedachtevorming rondom bassins en eventueel andere buffering bij kijken. Ja, als je door wil, dan moet je daar ook mee door. Zo simpel is het. En blijven zitten en klagen gaan we het niet meer redden met z'n allen. Zo nuchter moeten we zijn. Dus als je door wil, moet je daar ook op investeren.
1: Vind jij nog leuk, Peter?
2: Nee, en als je blijft zitten en klagen, dan wordt het inderdaad niet leuker van.
1: Nee,
2: het blijft... ondernemerschap is, vind ik in ieder geval altijd leuk. Daar moet je ook inderdaad wel de mens voor zijn. Die plukperiode bijvoorbeeld is ook... Hè, bedoel, we hebben dan niet zo'n heel groot bedrijf met 5 hectare... maar we hebben wel 4... was dit jaar Roemenen en 5 statushouders in dienst gehad om de peren te plukken. En dat is altijd een hele, hele mooie periode. En je moet toch ongeveer iedere dag kiezen wat je gaat doen. En dan moet je ook nog de goede keuzes maken natuurlijk. Maar wat mij betreft blijft het ook wel leuk. En goed, dat heeft René ook. Alles wat er omheen zit. Hè, en dan ga je met overheden overleggen, lobbyen. Dat zijn natuurlijk wel de leuke dingen die erbij horen.
1: Ja, is dat leuk? Dat lobbyen, of wil je veel meer focussen juist op fruit?
2: Ik ben dan weer misschien uitzonderlijk, maar het is ook nog deels mijn werk, omdat ik voor een lobbyorganisatie werk. Dus dat doe ik niet omdat ik het niet leuk vind. Maar het is ook, je doet het voor heel de sector, dus dat maakt het nog leuker.
1: Ja. Die appels en peren die hier voor ons liggen, waar gaan die uiteindelijk naartoe eigenlijk?
0: Ik denk appelproductie vandaag de dag is Nederlandse consumptie. He, dus het appelareaal in Nederland rond die 5000 hectare eten we makkelijk op in Nederland. He, dus er is juist heel veel appelimport ook vandaag de dag. Peren is een beetje afhankelijk van de maat en de kwaliteit. He, dus eigenlijk een partij peren wordt uit elkaar geknipt. Dus de kleintjes zijn best wel gewild in bijvoorbeeld Scandinavië. Het middensegment blijft in de Nederlandse retail. Gewoon Aldi, Lidl, Albert Heijn, noem het allemaal maar op. En dan heb je misschien weer hele grote maten die weer in Oost-Europa of Engeland. Dus dat is heel erg afhankelijk van de marktvraag, zeg maar. We hebben wel, het perenproduct is wel een gedeeltelijk exportproduct. Zo nuchter moeten we zijn.
1: Okay, maar de peren vooral, die appels dus niet, Peter?
2: Appels eten we inderdaad zelf op, denk ik, voor het grootste deel. Want wij zijn een appelimporterend land zelfs. Hè, maar inderdaad, die peren, ja, kan zijn dat een boom waar ik 3 weken geleden aan geplukt heb, dat die peren daarvan in 3 of 4 verschillende landen terechtkomen.
1: Ja.
2: En dat is zo. En we zien natuurlijk Europees gezien de consumptie van peren iets dalen. Eigenlijk zegt de deskundigen die zeggen 2 ons groente, 2 stuks fruit per dag. Als iedereen een appel en een peer op een dag eet, dan ben je er al. En dan denk ik dat we ze in Nederland ook wel vrij allemaal op kunnen eten.
1: Ja.
2: Maar die consumptie moet gewoon wat dat betreft iets omhoog. Maar die gaat inderdaad in principe heel Europa door.
1: Ja.
2: Met inderdaad de nadruk op Scandinavië en Oost-Europa, denk ik.
1: Maar je hebt te maken met die droogte. Het aantal wat je uiteindelijk overhaalt, dat is minder. Is de prijs dan ook minder die je ervoor krijgt dit jaar? Voor wat voor ons ligt hier?
2: De totaalprijs wel natuurlijk, omdat de productie gewoon lager is.
1: Mm-hmm.
2: Ja, de totaalprijs haal je uit je kilo's.
1: Ja.
2: En als je in plaats van 20 ton 10 ton plukt, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Maar deze, die brengt veel meer op dan dit natuurlijk.
1: Ja, je had een vrij forse peer omhoog en een mooi kleintje.
2: En als die grote peer inderdaad boven de euro gaat, bij wijze van spreken, dan wordt het interessant. Maar deze blijft nul, die kleine.
1: Ja.
2: Onder de, even heel plat slagen, onder de 55 millimeter. Dan wordt het industrie en dan wordt het sap of iets anders. Maar als die grote peren genoeg op gaan lopen, ja, dan wordt het verschil met de normale geldelijke opbrengst wat minder. Maar het zal dit jaar in ieder geval bij ons in ieder geval minder zijn.
1: Ja.
2: En dan zijn we geen gemiddeld bedrijf, maar...
1: Hoe is dat bij jou, René? Krijg je nu een goede prijs voor het fruit dit jaar?
0: Dat gaat inderdaad nog blijken, zoals Peter ook wel terecht zegt. Kijk, wij bewaren veel en ook vrij lang. Hè. Dus wij zitten meer vanaf eigenlijk januari tot voorjaar levering. Dan kan de markt nog gaan veranderen. Aan de andere kant, er is een overschot aan iets wat te klein is. Dus als je die gaat leveren, dan zal de prijs altijd onder druk blijven staan ten opzichte van de grote peren. Dus dat, ja, daar houden we gewoon rekening mee. Ja, dat hoeft. Het hoeft nog niet verkeerd te zijn. Kijk, er is minder geoogst uiteindelijk onderaan de streep. Dus als de markt ze lekker vindt en de consument geniet ervan en ze kopen ze, dan kan dat, hoeft het financieel nog niet te laten zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Wat is jouw favoriet eigenlijk?
0: Qua appel of qua peer bedoel je dan? Ja, de Elster appel is nog steeds zeker zo van de boom. Met toch dat zuurtje erin en alles. Dat is een hele lekkere appel. Maar ik kan ook gewoon van een peer. Ik eet hem steeds meer ook wel wat rauwig. Hè, dus wel wat harder. Hè. Er zijn heel veel mensen bij zeggen dat mes moet er doorheen glijden. Maar ik vind hem tegenwoordig iets harder ook wel gewoon prima. En ik merk thuis de kinderen, ja, die doen dat ook graag. Hè. Die bijt ook gewoon graag wel in een harde peer.
1: En jij, Peter?
2: Ja, we hebben thuis alleen peren hangen. Dus mijn keuze is wat minder. Maar. Als ik moet kiezen tussen wat er bij ons hangt, dat is Douainé en Conference, dan is Douainé wel de favoriet inderdaad. En dan het mooie is, als je hem plukt, moet je hem een beetje hard plukken, omdat hij ooit nog een keer in de winkel terecht moet komen. Maar als ik nu de boomhaard in loop, hangen ze natuurlijk nog. Hè, want je vergeet wel eens wat. Dan is eentje recht van de boom is meestal het lekkerste. En die is inderdaad net niet zacht, maar precies goed.
1: Ja, hoe vaak maakt iemand de grap dat de appels en peren vergelijken? Als ze met jullie praten, omdat die appels en peren op tafel liggen?
2: Gisteren nog, maar.
1: Echt waar?
2: Nee. Dat is niet gemiddeld twee keer in de week, zeg maar. Dat valt redelijk mee.
1: Nou, het is mij gelukt tot dit moment. Mag jullie danken voor jullie komst. Peter van het Westeinde en René Bal, dank voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Veel succes met alles.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Ook.

0: Vissen gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boksprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chanal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is?
11: Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Zeeland, de muziekmiddag, 22 september, dinsdag, dag 265 van week 39. En je hoorde natuurlijk Chef Special met de Speed of Light. En volgend jaar, dan heeft deze band de agenda helemaal leeggeveegd. En dan gaan ze even bedenken of ze nog verder gaan. We zijn begonnen. Goedemiddag.

Hey Paul, zei de tante van Paul McCartney een keer tegen hem. Zou eens een keer een liedje kunnen schrijven dat niet over de liefde gaat? En McCartney maakte ervan Paperback Writer. En als je goed hebt geluisterd, dan hoorde je op de achtergrond John Lennon en George Harrison ook nog stiekem het Franse kinderliedje Frère Jacques zingen. Vader Jacob. Rondé, Never Been Better. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

Dat was een mooie comeback in 1999 van de band Blondie. Dit was Maria. Let op, een fragmentje van best wel een bekende hit. En de vraag is eigenlijk, herken jij deze plaat? En ik zat er weer lekker doorheen te kletsen, dus ik laat hem nog een keer horen. Nou, die hoor je sowieso voor tweeën bij Omroep Zeeland. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. In het provinciehuis wordt veel gesproken over de toekomstvisie voor Zeeland in 2050. Maar sommigen vragen zich af of dat wel zin heeft. Zo is van de vorige toekomstvisie, Zeeland 2040, niet veel meer over. De website bestaat niet meer, het document was nauwelijks nog te vinden. En aan de plannen wordt niet meer gewerkt. Statenlid Ger van Une van de SP vraagt zich af of er wel tijd en geld naar een nieuwe visie moet gaan, als de vorige in een bureaula is beland.
6: Ja, want die was 240.000 euro. En dat was toen heel veel geld. Dan kan je dat geld dus niet uitgeven om problemen van vandaag op te lossen. En we hebben geen geld om een Zeelandbrug op te knappen. We hebben echt nu problemen. Hou je daarmee bezig?
5: Commissaris van de Koning Hugo de Jonge ziet dat anders. Volgens hem is Zeeland 2050 een gezamenlijk plan van alle Zeeuwse overheden en het kabinet. En moet de les zijn niet alleen plannen maken, maar ze ook uitvoeren. Het keermiddel in de haven van Tholen is vandaag de hele dag dicht. Het waterschap test of de afsluitbare dam nog goed werkt en op de juiste manier sluit. Scheepvaart kan hinder ondervinden en voetgangers kunnen tot 4 uur vanmiddag niet over de rolbrug. Het keermiddel is bedoeld om het droog te houden in de haven van Tholen. Als er veel regenwater in het Volkerak Zoommeer stroomt, kan het keermiddel worden gesloten. De politiepost in Vlissingen gaat begin volgend jaar verhuizen. De post gaat van de Breestraat naar het Stadhuisplein. In dat gebouw kunnen meer agenten terecht. Een politiepost is kleiner dan een politiebureau. De hoofdlocatie van agenten op Walcheren is en blijft het bureau aan de Althoornweg in Middelburg. Tot slot nog het weer. Bewolkt en af en toe komt de zon door. Bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest is het 20 graden. Vannacht kans op mist, morgen zonnewolken, later op de dag kans op regen. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Andrew Gold and Never Let Her Slip Away, Omroep Zeeland. Misschien weet je het nog wel, er is ooit een cover van dit liedje gemaakt van de band Undercover. Daarvoor gingen we even terug naar 1992. Nou, welke plaat zou dit moeten zijn? Nog eens even dat fragment laten horen. Ik kan in ieder geval één hint geven. Het komt uit de jaren 80. En wie dit uitvoert en hoe het liedje heet, dat hoor je zo meteen van mij. Eerst nog Adele met Turning Tables. En daarna Zoe Levi met Haar huisje aan de zee.

0: huisje aan de zee.
1: Laten we hopen dat het huisje in Zeeland staat. Zoe Levi. Nog even dat fragment. En welke hit zou dit moeten zijn? Het gaat om Man Eater. De bedoeling was dat het een reggae-plaat zou worden. Maar toen pakten ze in de studio de synthesizer erbij. En toen werd het toch wat meer poppy. Dit zijn Daryl Hall en John Oates.

0: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey Raymond!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is een echte evergreen en die hoorde je bij Omroep Zeeland. En het is Op en Top Zeeuws. Danny Vera en Rollercoaster. En straks even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum in het verleden in de muziekwereld. Eerst Bruno Mars en I Just Might.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Shocking Blue, nummer 1 in Amerika, hadden ze daarmee met Venus. En we kennen het ook in de uitvoering van Bananarama. Het is 22 september. Elvis Presley ging op deze datum in het leger. En dat was in 1958. En toen was hij al een enorme ster. Hij werd gelegerd in Duitsland. En toen hij terugkwam uit Duitsland, maakte hij de film G.I. Blues. Wat gebeurde er nog meer op deze datum? 22 september 1985 werd voor het eerst Farm Aid gehouden. En het was een initiatief van Willie Nelson, John Mellencamp en Neil Young. En daarvoor werd geld ingezameld voor boeren. En wie traden er onder andere op? Johnny Cash, Bob Dylan, John Fogerty, Bonnie Raitt en ook Kenny Rogers. $9 miljoen voor de Amerikaanse boeren werd toen ingezameld. En wat recenter nieuws, in 2018 stond Paul McCartney voor het eerst sinds 1982 weer eens op nummer 1 in de Amerikaanse albumcharts. En het was met zijn plaat Egypt Station. En de laatste keer voor hem was met de plaat Tug of War.

0: Tashmin Archer, dat is een...
1: One Day Fly.
0: Ja, ze heeft het nog wel eens geprobeerd hoor. Hiernaast is wel muziek blijven maken. Maar dit was haar enige grote Sleeping Satellite. Straks gaan we je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland. In het korte nieuwsoverzicht van

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Bouwbedrijven in Zeeland zijn blij met de plannen van het kabinet om de woningbouw te versnellen. De minister van Volkshuisvesting wil dat over 4 jaar de helft van de nieuwe huizen in een fabriek wordt gemaakt. Bij DW Prefab in Ceruskerken maken ze al jaren kant-en-klare vloeren, wanden en daken die dan in elkaar worden gezet.
2: Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een veel tijdwinst behouden daarmee.
1: In het provinciehuis wordt veel gesproken over de toekomstvisie voor Zeeland in 2050. Maar sommigen vragen zich af of dat wel zin heeft. Zo is van de vorige toekomstvisie Zeeland 2040 niet veel meer over. De website bestaat niet meer, het document was nauwelijks nog te vinden en aan de plannen wordt niet meer gewerkt. Statenlid Ger van Une van de SP vraagt zich af of er wel tijd en geld naar een nieuwe visie moet gaan als de vorige in een bureaula is beland.
3: Ja, want die was 240.000 euro en dat was toen heel veel geld. Dan kan je dat geld dus niet uitgeven om problemen van vandaag op te lossen. En we hebben geen geld om een Zeelandbrug op te knappen. We hebben echt nu problemen. Ja. Hou je daarmee bezig?
1: Commissaris van de Koning Hugo de Jonge ziet dat anders. Volgens hem is Zeeland 2050 een gezamenlijk plan van alle Zeeuwse overheden en het kabinet. En moet de les zijn, niet alleen plannen maken, maar ze ook uitvoeren. Het keermiddel in de haven van Tholen is vandaag de hele dag dicht. Het waterschap test of de afsluitbare dam nog goed werkt en op de juiste manier sluit. Scheepvaart kan hinder ondervinden en voetgangers kunnen tot 4 uur vanmiddag niet over de rolbrug. Het keermiddel is bedoeld om het droog te houden in de haven van Tholen. Als er veel regenwater in het wolkenrak zo meer stroomt, kan het keermiddel worden gesloten. Het weer in Zeeland wolken, heel af en toe zon. Bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest is het 20 graden. Vannacht kans op mist, morgen zon en wolken. Later op de dag kans op regen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hol.

0: Grace Jones, La Vie en Rose bij Omroep Zeeland. Dit liedje werd twee keer een hit, eerst in 1977... en daarna veel en veel succesvoller in 1983. Mooi blijft dat toch. En het is wel een cover natuurlijk, hè, want oorspronkelijk kennen we het ook natuurlijk van Edith Piaf. Somebody That I Used To Know, een van de grootste hits aller tijden, hoor je nu op de radio. Gotye en Kimbra.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Alex Warren en Passenger. Voor mij staat een rad met allemaal jaartallen. En daar ga ik nu even aan draaien om te bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Hoppakee! Met veel kracht vandaag. En oh, we zijn in de jaar 80 beland en ik zie dat we 1988 hebben. Het jaar van het EK voetbal.
1: Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt!
0: Dat was de finale tegen de Sovjet-Unie. En die wonnen wij met 2-0. En daarmee werd Nederlands Europees kampioen in 1988. Het was ook het jaar van de Teardrops van Womack en Womack. En Dirty Dancing, de film en de soundtrack. Zeer succesvol. En ook Fleetwood Mac keerde terug in de hitlijsten. Met een aantal hits, waaronder deze. Everywhere.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: eigenlijk of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Hey Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Gisteren draaide ik nog een liedje van Dusty Springfield. En zij was de zangeres die dit als eerste uitbracht. En dit is UB40 en Chrissy Hynde. Die hebben in de jaren 80 twee keer samengewerkt. I Got You Babe en Breakfast in Bed. Zometeen Janet Jackson met Together Again. En eerst Douwe Bob en Note to Self.
1: I can

Together Again. Dit is Omroep Zeeland met Janet Jackson. Vandaag viert Nick Cave zijn verjaardag. Hij is 69 geworden.

mooiste liedjes, vind ik dit. Bright Horses. Andrea Bocelli is ook jarig, 68 geworden. En Joan Jett en de Blackhearts, dat was haar band. Maar Joan Jett is vandaag jarig, 68 geworden. Geweldige, geweldige plaat heeft zij uitgebracht. Ben jij nou vandaag zelf jarig of iemand in jouw omgeving? Dan gaan we even zingen. Congratulations and celebrations. Maak er een mooie dag van, hè?

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De stemming voor een nieuwe reling op de boulevard in Vlissingen is gestart. Vlissingers hebben een brief in de bus gekregen met een unieke stemcode. Eerder al mochten Vlissingers aangeven hoe de reling eruit moest komen te zien. Uit die ideeën zijn 3 ontwerpen overgebleven. De huidige reling behouden is geen optie voor de gemeente. Die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. Bouwbedrijven in Zeeland zijn blij met de plannen van het kabinet om de woningbouw te versnellen. De minister van Volkshuisvesting wil dat over 4 jaar de helft van de nieuwe huizen in een fabriek wordt gemaakt. Bij DW Prefab in Siruskerken maken ze al jaren kant-en-klare vloeren, wanden en daken die dan in elkaar worden gezet.
2: Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een veel tijdwinst behouden daarmee.
1: Het keermiddel in de haven van Tholen is vandaag de hele dag dicht. Het waterschap test of de afsluitbare dam nog goed werkt en op de juiste manier sluit. Scheepvaart kan hinder ondervinden en voetgangers kunnen niet over de rolbrug. Het keermiddel is bedoeld om het droog te houden in de haven van Tholen. Als er veel regenwater in het wolkenrak zo meer stroomt, kan het keermiddel worden gesloten. Het weer in Zeeland, wolken en heel af en toe zon. Bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest is het 20 graden. Vannacht kans op mist, morgen zon en wolken, later op de dag kans op regen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Ik weet uit de betrouwbare bron dat dit ook nog steeds heel erg goed valt bij de huidige jonge generatie. Daar is gewoon dit liedje ook nog steeds erg populair. Take On Me van ABBA. En dit is al zo ontzettend oud. Dat is wel knap natuurlijk, hè? Dat zegt wel iets over het tijdloze karakter van Take On Me. Iets anders. Please, please, please. Sabine Carpenter, ze zong het ook, dit liedje, met de onlangs overleden Dolly Parton.

Ze staat al wekenlang op nummer 1 in Amerika en het succes is overgewaaid naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Houston, Texas van Ella Langley en daarvoor een liedje van het Songfestival uit maart 1973 van Cliff Richard. Hij won er helaas niet mee. Power to all our friends. De muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten en uiteraard ook Zegt U Het Maar. Op deze dinsdag kun je weer bellen vanaf 5:30 over het onderwerp van deze dag.

0: bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week,
6: tromgeroffel,
5: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
26: Er is bijzonder weinig gebeurd met de visie Zeeland 2040. Maar hoe voorkom je nou dat datzelfde gaat gebeuren met Zeeland 2050? Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. En verder vandaag, de historische bloementuin van Buitenplaats in Kloetingen. Die wordt de komende maanden gerestaureerd dankzij een subsidie van de provincie. En we stappen in het vliegtuig, landen in Amerika zometeen bij onze ziel in het buitenland Ineke. Waar de media de president steeds meer lijkt te boycotten en er speelt van alles in het land. Ineke praat ons zometeen bij. En hoor je uiteraard meer over in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Het is 4:05 met muziek van de Blues Brothers.

0: Jonas Brothers. And everybody needs somebody to love. Ik praat je bij over het Zeeuwse nieuws van vandaag. Daarin gaat het onder andere over de toekomst van Zeeland. Want iedereen kan wel bezig zijn met de toekomstvisie Zeeland 2050. Maar hoe voorkom je dat die visie over 10 jaar onder in een bureaulade komt te liggen? Nou, de Zeeuwse overheden met commissaris Hugo de Jonge voorop zijn druk bezig met het samenstellen van een groot toekomstplan. Hoe moet Zeeland eruit zien in 2050? Ooit deden ze dat ook al met de visie 2040. Daar is bijzonder weinig mee gebeurd.
1: Toen ik die visie opzocht op internet om te vergelijken met de toekomstvisie 2050, kon ik hem niet meer vinden.
2: Niks.
1: Dus ja, die is weer onder in een la terechtgekomen. En nu hebben we de toekomstvisie 2050.
3: U hoort hier statenlid François Babijn. Met man en macht heeft hij gezocht naar de visie Zeeland 2040. Maar hij heeft hem niet gevonden. En dat geldt ook voor statenlid Ger van Une.
4: Wij is dat plan wat we tot 2040 geschreven hebben, dat zou nog 16 jaar mee moeten kunnen, of 14 jaar mee moeten kunnen. Maar ik kan het niet meer vinden.
3: Het plan werd geschreven in 2013 en 2014. De visie moest een leidraad worden voor de jaren daarna. Maar in 2018 werd het plan geëvalueerd. De conclusie was dat niemand echt meer bezig was met de visie. Iets wat Ger van Une toen al voorspelde. En daar komt nu een voorspelling bij.
4: Dat hetzelfde met 2050 gaat gebeuren. In 2050 weet niemand meer dat hier iemand ooit een plan heeft geschreven voor dat jaartal.
2: Ja, maar dat is best wel jammer, want jullie hebben het er best vaak over.
4: Ja, en ik blijf maar waarschuwen, maar ze luisteren niet. Het is gewoon zo.
3: Hoe denkt commissaris van de Koning Hugo de Jonge daarover? Hij was immers degene die het startsein gaf voor project Zeeland 2050. Veel mensen zien het ook als zijn project. Meer huizen, meer voorzieningen, meer inwoners. Belandt dat straks niet allemaal onder in een bureaulade?
5: Ik denk eerlijk gezegd dat de manier waarop we met Zeeland 2050 bezig zijn, dat wel anders is dan de vorige keren toen we met toekomstvisies bezig waren. Ik denk dat als je het probeert alleen te doen, dus of alleen de provinciale staten of alleen gedeputeerde staten, dat is niet zo makkelijk om dan dingen voor elkaar te krijgen. En dit is echt een plan van samen. Alle Zeeuwse overheden en ook het kabinet, dat gezamenlijk dus de schouders eronder zet om te zorgen dat Zeeland voor de volgende generatie, dat we daar morgen mee beginnen. En ik denk dat dat ook iets is. Maar de les is wel, het gaat over realiseren van plannen. Niet alleen plannen maken, maar ze ook uitvoeren, doen. Daar gaat het om.
3: Wat daar dan van terechtkomt, weten we pas over een aantal jaar. Feit is wel dat Zeeland 2040 weggegooid geld was. Althans, volgens Ger van Une dan.
4: Ja, want die was 240.000 euro. En dat was toen heel veel geld. Dan kan je dat geld dus niet uitgeven om problemen van vandaag op te lossen. En we hebben geen geld om een Zeelandbrug op te knappen. We hebben echt nu problemen. Hou je daarmee bezig?
0: Al dus Ger van Une, die denkt dat de plannen van 2050 nog meer geld gaan kosten dan die plannen van 2040. Dus Justin Philipsen hoorde dat voor ons.

0: 4. En dan zijn we ineens bij Jules Gernertje. Goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Die zon die had er weinig zin in ook vanmiddag, hè?
1: Nou, op de meeste plaatsen inderdaad. Vooral de westhelft heeft toch wel veel bewolking gehad door vanmiddag. En een paar redelijke opklaringen zijn er nu deze uur in het binnenland. Tolen ook wel, Rijmers wel, en zeker ook Oost-Vlaanderen. Daar komt ook alweer wat bewolking aan de komende uren. Pas nou, later vanavond of vannacht komen er wat meer en ook wat bredere opklaringen in het algemeen. Maar ook dan zijn er nogal wolkenvelden. Dus het was een beetje sappelen in het algemeen met de zon. En de temperatuur had er uiteraard moeite mee. Die kwam nog tot 18 tot 20 graden. Dat blijft een beetje stabiel de komende paar uren. De wind die is zo goed als weggevallen. Een heel zwak veranderlijk windje staat er. De rest van de middag gaat ook wel vanavond. Dus een kalm slot van de dag. Met dan vannacht een redelijke afkoeling naar 10 tot 15 graden. 10 lokale Zuid-Vlaanderen. 14 en 15 graden vlak bij zee. En in de bredere opklaringen die er dan zijn, kunnen wat mistbanken ontstaan. En wellicht is er ook een enkele dichte mistbank. Maar het zal niet lang blijven morgenochtend. Dan gaan we morgen op pad met een in het begin zwakke tot matige zuidwestwind. Ik denk dat de ochtend redelijk is met wat wolkenvelden, maar toch ook wel een paar mooie zonnige perioden. De temperaturen maakt daar gebruik van. Die stijgt in de middag tot 20 tot 22 graden als maximumtemperatuur. Wel te verstaan. En dan komt er later morgen een soort van kleine storing in beeld vanaf zee. Dit raakt dan bewolkt in de namiddag en de avond. En de avond is er kans op wat regen en of motregen. Zeker later in de avond en rond middernacht. Dus dat is een kleine verandering. Het is de enige soort van storing die er lang komt deze week. Want donderdag is dat alweer vertrokken, overdag al. Met dan brede opklaringen en een paar stapelwolken. Eerst de matige tot vrij krachtige noordwesten tot noordenwind op donderdag. Later weer minder wind op die dag. Prettige dag, denk ik, met dus een fris windje erbij eerst. En maximum temperatuur rond een graad of 18. En vrijdag dan hebben we een vrij zonnige dag met weer een zwakke tot matige, meestal zuid-zuidwestenwind. 20, 21 graden en dan doen we zaterdag een graadje bij. Dan komt er ook weer wat meer bewolking.
0: Oké, duidelijk. Jules Gernertje, dankjewel voor dit moment. Eens kijken op de weg. Eens even kijken. De A16 om te beginnen. Van Rotterdam naar Breda. Voor Breda Noord een file van 10 kilometer. Je vertraging is er ruim een kwartier. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook die is dicht. Het verkeer richting Breda kan omrijden via Roosendaal. Volgt dan de A17 en A58. Levert de andere kant op ook een vertraging op. A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 15 kilometer, daar bijna een half uur vertraging. En ook op de N217 sta je stil. Dordrecht richting Spijkenissen. Voor de aansluiting met de A29. File van 2 kilometer. Je extra reistijd is daar een kwartier op dit moment.

0: Coldplay hoorde je samen met Beyoncé en Him for the Weekend. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel geëist tegen de 37-jarige hoofdverdachte voor de verwoestende explosie begin 2024 in een garagebox in Rotterdam. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven en werden huizen vernietigd. De man was huurder van de garagebox. Het OM verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt, zegt de persofficier.
1: De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht.
0: De Rotterdammer werd eerst alleen verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox en niet van het veroorzaken van de explosie. Het stond toen nog niet vast waardoor die werd veroorzaakt. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat wil de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen. Want nu zitten die stoffen in ongeveer 1/3 van het drinkwater, zegt Greenpeace.
2: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
0: Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de niveaus erg hoog. Toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan gewoon kraanwater te blijven drinken. En foto's en video's die gemaakt zijn met een camerabril, die mogen niet zomaar ergens worden gepost. Daar waarschuwt de autoriteit persoongegevens voor. De privacywaakhond die spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is dat ermee wordt gefilmd, zegt de AP.
3: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
0: Want wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, benadrukt de autoriteit. Er is nieuws wat op van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zometeen na Chef Special. I told myself, life is short.

0: Shanice. And I love your smile. We reizen zometeen af naar Amerika, naar onze ziel in het buitenland. Het land waar altijd wel iets gebeurt, hè, Amerika. Zometeen haar update over het leven daar in Illinois. En Stefan Dana is er zometeen een update van het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Al 5 geweest, Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op verschillende stranden op Walcheren spoelt sinds afgelopen weekend olie aan. De gemeente Veren heeft nog geen idee waar de olie vandaan komt. Rijkswaterstaat en strandwachten proberen de aangespoelde olie zo snel mogelijk op te ruimen. De eerste olie werd zaterdag gezien in Westkapelle, maar nu zijn ook stranden tussen Domburg en Vrouwenpolder vervuild. Het gaat voor een deel om zware stookolie en die zit vooral tussen aangespoeld zeewier. De stemming voor een nieuwe reling op de boulevard in Vlissingen is gestart. Vlissingers hebben een brief in de bus gekregen met een unieke stemcode. Eerder al mochten Vlissingers aangeven hoe de reling eruit moest komen te zien. Uit die ideeën zijn 3 ontwerpen overgebleven. De huidige reling behouden is geen optie voor de gemeente. Die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. De kademuren in Middelburg worden hersteld. 7 woonboten moeten worden verplaatst om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat om de restauratie van de Houtkaai, Londense Kaai en Bierkaai. Uit inspecties blijkt dat de kademuren er slecht aan toe zijn. De eerste woonboten worden volgend jaar rond deze tijd verplaatst. De werkzaamheden beginnen eind volgend jaar en staan tot in de loop van 2029 gepland. Bouwbedrijven in Zeeland zijn blij met de plannen van het kabinet om de woningbouw te versnellen. De minister van Volkshuisvesting wil dat over 4 jaar de helft van de nieuwe huizen in een fabriek wordt gemaakt. Bij DW Prefab in Seruskerken maken ze al jaren kant-en-klare vloeren, wanden en daken die dan later in elkaar worden gezet.
5: Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een veel tijdwinst behouden daarmee.
4: Tot slot nog het weer. Veel wolken, af en toe een opklaring. Er staat weinig wind en het is zo'n 19 graden. Vannacht hier en daar mogelijk mist. Morgen zon en wolken en iets warmer. 'S Avonds kans op regen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg met best wel een drukke situatie op de A16. Dat is van Rotterdam naar Breda. Voor Breda Noord is de weg afgesloten. Er staat 10 kilometer file en bijna 20 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk. Een verkeer richting Breda kan het beste omrijden via Roosendaal over de A17 en A58. Diezelfde A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier. En op de N285 is dat van Klundert naar Breda voor Langeweg een file van 2 kilometer. Daar bijna 1 kwartier optellen bij je reistijd.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It hier bij Omroep Zeeland. Het is 4:30 geweest. Het land waar altijd wel iets gebeurt, hè, dat is Amerika. En onze ziel in het buitenland, Ineke, zit daar. Ineke, good morning. Hello.
1: Ja, inderdaad, goedemiddag allemaal, ja.
0: Om te beginnen met jullie president. Wat heb jij ervan meegekregen afgelopen week?
1: Ja, weinig saaiheid hier. Hè. Het is dus altijd wel iets om aan te horen. Om je een beetje druk over te maken. Maar ja, ik begrijp Trump TV nu. Dus ja, dat is een volgende stap, denk ik.
0: Daar gaat het gewoon zelf doen.
1: Ja, inderdaad. Dan denk ik van ja, als je dan de media niet mee hebt, dan creëer je je eigen station natuurlijk. Dus,
0: Wat voor de duidelijkheid, hij boycott dan CNN uit het Witte Huis. Ja. Hij zegt die mogen daar niet meer komen. En nog een paar.
1: Nog een paar, ja, precies.
0: En nu zeggen dus bijna al die zenders solidair van oké, wij gaan daar dan ook niet staan. En dan had je gisteren de situatie dat hij ergens buiten stond voor het Witte Huis. Dat werd dan door het Witte Huis gefilmd op afstand. Maar daar hing geen microfoon onder, dus dan krijg je een beetje. Nou ja, ik zou
1: een vertekend beeld, ja.
0: Dat ik zeg maar zo sta en dan hoor je. Snap je? Dan sta ik aan de andere kant van de kamer. Je hoort er niks van.
1: Nee. Maar ja, die hebben natuurlijk afgesproken van, nou ja, als hij ons niet wil, dan willen wij hem niet. Dus nou ja, dan heb je zo'n situatie dat je dan je eigen televisiestationnetje moet gaan oprichten. Maar ja, ik denk gewoon dat meneer Mark Rutte, dat hij weer eens een bezoekje moet brengen. En misschien dat weer wat dingen een beetje onder controle houdt en zo.
0: Dat, is dat ook met binnenlandse problemen, denk je, dat Mark Rutte daar nog wel iets mee kan?
1: Ik denk dat het meestal wel voor de buitenlandse politiek is. Binnenlandse politiek. Het is natuurlijk nu allemaal weer over de verkiezingen. En bij wie wordt het kantje boord dat die blijft of eruit ligt. En ja, dat is natuurlijk weer, 3 november geloof ik. Ja, dan gaan we weer naar de stembus.
0: Gezellig. Ja.
1: Ja. Ja, gezellig. Ja, ook een puntje natuurlijk hier is dat, zoals bijvoorbeeld de burgemeester van New York, die zegt dat hij dus een socialistische democraat is. Dus nou is een beetje de angst dat gaat verder spreiden. Hè? Dus daar maken mensen zich ook weer druk over. Dus maar ja, ik wacht het ook allemaal maar af. We kunnen er verder ook op dit moment niet veel van zeggen. Maar
0: het is speculeren, inderdaad. Maar er gebeurt voldoende op politiek vlak. En dat volg je uiteraard voor ons. Even naar de hele andere kant van het spectrum. Het is vandaag de dag van de witte chocola.
1: Ja, dat zijn wel van die alleraardigste dingen. Dan is het dus vandaag de dag van de witte chocola. Ja. Het is de week van de grondwet. 239 jaar geleden, geloof ik, werd die ondertekend. En dat werd dus bekendgemaakt door het luiden van allerlei klokken. En dat doen ze dus hier ook nog bij de scholen. Hè, die een klok hebben, dan wordt de klok geluid. Nou ja, en dan is het verder ook nog de maand van de Spaans sprekenden. Hè, hun cultuur, traditie, taal en zo. Ja. En dat zie je dan weer terug in festivals, in de supermarkten. Daar liggen dan weer meer dingen uit Mexico en zo, Zuid-Amerika. Dus het is ook wel leuk van dat soort dingetjes.
0: En de dag dat je geen auto moet gebruiken?
1: Ja, precies.
0: Is dat vandaag?
1: Nou ja, ik denk niet, dat is ook vandaag een autonome dag. Maar daar zie ik eigenlijk in de praktijk niet gek veel van. Ik weet ook niet of het algemeen bekend is hoor, maar
0: misschien is dat het dan inderdaad. Nou, het is en blijft een bijzonder land. Je houdt het voor ons in de gaten. Ineke vanuit Illinois, de USA. Fijne dag, fijne week en tot de volgende.
1: Tot de volgende. Dag Zeeland, groetjes.
0: Dag Ineke, doei.

Nou, Stuart in the Year of the Cat. 16:45 is het, zometeen om 17:30 gaat het in, zegt het maar, over aardige buren. Want de vriendelijkste straat van de provincie zou volgens PostNL hier vlakbij zijn. In Oost-Soeburg bij de F. Leenhoutstraat. Daar nemen bewoners regelmatig pakketjes voor elkaar aan. Zaterdag is het dan ook nog eens Nationale Burendag. Laten we het eens hebben over buren. Heb je eigenlijk een goede band met je buren? Gaan we überhaupt nog goed met elkaar om in de straat? En heb je nog een beetje contact met elkaar? Nou, de stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal: ik neem graag pakketjes aan voor de buren. Op dit moment 80% het daarmee eens, 20% oneens. Laat je reactie alvast weten via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we dan over die buren verder in de nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: Ilse de Lange. En The Lonely One hier bij Omroep Zeeland. Provincie Zeeland geeft €21.000 subsidie voor de restauratie van een bijzondere Zeeuwse tuin. Het gaat om de historische bloementuin van buitenplaats Kloetingen. De tuin heeft een bijzondere geschiedenis en ik praat erover met Marianne Smeetse Linshoek, die samen met haar twee zussen eigenaar is van de tuin. Marianne, goedemiddag.
1: Hi, dag Michiel, goedemiddag.
0: Waarom krijgt de tuin subsidie voor de restauratie?
1: Ja, misschien is het handig als ik even iets vertel over die historie, heel kort.
0: Ja,
1: de tuin is onderdeel van de historische buitenplaats Kloetingen. Een rijksmonument midden in het dorp. En het geheel, dus de gebouwen samen met die tuin, is sinds 1895 in bezit van mijn familie. En wordt nog altijd particulier bewoond. En die tuin zelf is ook een rijksmonument. Bijna 2 hectare groot en heeft verschillende bijzondere onderdelen. Een park met bomen uit de 19e eeuw, een middeleeuwse kasteelberg en dan dus die bloementuin.
0: Ja, wauw. Maar de rijke historie ligt daar dan als je het zo omschrijft?
1: Ja, absoluut. Ja heel, heel verschillend ook. Maar voor de subsidie staat de bloementuin eigenlijk centraal. En die bloementuin die bestaat uit diepe borders met vaste planten, rozen en heesters. En was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw met name landelijk bekend.
0: Oké. Hey, maar jij komt daar al je hele leven. Wat betekent die tuin voor jou?
1: Juist omdat onze familie het er zo lang in bezit al heeft, hè, sinds 1895. En ik daar samen met mijn zussen ook ben opgegroeid. Is voor ons toch een hele bijzondere plek. Maar eigenlijk niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die ons helpen met de instandhouding. We hebben een tuinman en een hele enthousiaste vrijwilligersgroep. Maar ook het dorp, want we liggen natuurlijk midden in het centrum van het dorp Kloetingen. Dus ja, eigenlijk is het hele dorp ook betrokken.
0: Wat neem ons dan eventjes mee? Nu €21.000 subsidie, dat vraag je dan aan en dan geef je aan, wij willen de tuin daarvan restaureren?
1: Zo eenvoudig ligt dat niet. Er is natuurlijk wel een traject aan vooraf gegaan. Even een kort aanloopje. Mijn moeder, Ineke Lentzoek, stelde de tuin vanaf 1983 open voor publiek. En samen met 4 andere tuinen in Zeeland vormden zij toen de bekende 5 Zeeuwse tuinen. En vanaf de jaren 80 is het dan jaarlang bezocht door honderden tuinliefhebbers uit binnen- en buitenland. En die Zeeuwse tuinen hebben ook bijgedragen aan een nieuwe manier van tuinieren. Met veel aandacht voor vaste planten, siergrassen en een soort natuurlijke beplanting die veel mensen aansprak. En die ontwikkeling zie je later ook terug in de zogenaamde Dutch Wave, waar de Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf internationaal beroemd mee is geworden. Maar goed, vaste planten hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. En daardoor was de kwaliteit van onze borders de afgelopen jaren achteruit gegaan. En dat gaf ons, samen met onze tuinman en de vrijwilligers en natuurlijk mijn 2 zussen, het idee om die bloementuin te gaan restaureren. Terug naar die periode uit de jaren 80 en 90. En concreet begon het 2 jaar geleden. In 2024 is onze bloementuin, dat is er 1 onderdeel maar van onze parktuin, de bloementuin door de Rijksinstituut Erfgoed opgenomen in een inventarisatie naar groen erfgoed uit de jaren 1965-1990. En dat we nu in dat overzicht staan bij de overheid betekent ook dat landelijk het belangrijk wordt gevonden dat juist onze bloementuin in stand wordt gehouden.
0: Ja, en toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen naar wat het nu is dus.
1: Ja, maar dat was voor ons echt een belangrijke motivatie om ook de provincie Zeeland erbij te gaan betrekken. Mm-hmm. En nou ja, van het een kwam het ander.
0: Ja.
1: En ik moet wel zeggen dat dit is een subsidie. Dus we betalen ook wel een groot deel van de restauratie zelf.
0: Oké. Okay. Hey, die aanstaande restauratie, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Vorig jaar, dus in 2025, hebben we de borders al leeggehaald en voorbereid. Er moet dus extra compost in. En het is sowieso wel goed als borders dus even een jaartje leeg zijn. Het is goed voor de grond. Veel tijd is ook besteed aan een nieuw beplantingsplan voor in totaal 6 borders, want daar gaat het om. En daarbij hebben we ons gebaseerd op oude foto's en tekeningen. En in oktober gaat onze tuinman en de vrijwilliger samen met een hovenier aan de slag met de daadwerkelijke herinplant.
0: Oké. Wanneer kunnen mensen dan weer de tuin gaan bezoeken?
1: Dat kan, want we zijn open af en toe. De eerstvolgende keer is zondag 14 februari 2027. En dan zijn we open, gratis voor iedereen. Dus iedereen is van harte welkom van tussen 11 en 4 uur 's middags. Kijk. Op Marktveld 19 in Kloetingen. En daarna, want ja, dan is er aan die borden natuurlijk nog niet zoveel te zien in februari. Nee. Maar daarna zijn we in juni ook nog 2 dagen open. De data zijn nog niet bekend, maar de website is de Zeeuwse Tuin 2-daagse.
0: Oké, nou dan kun je daar sowieso terecht. En ik zou zeggen, veel succes dan met die renovatie die aanstaande is daar. Marian Smeet-Lenshoek, bedankt even voor de toelichting en veel succes.
1: Dank je wel.
0: Dag.

0: Cloud hoorde je app en vloed bij Omroep Zeeland. Zometeen na 5 uur het verhaal van de moeder van Sarah. Een van de meisjes die is omgekomen bij het ongeluk in Terholen eerder dit jaar. Moeder Evie deelt haar verhaal zometeen na 5 uur hier in Zeeland komt thuis. We hebben het over PFAS, over de stadsomroeper van Middelburg, dat en meer nieuws. We bespreken het zometeen allemaal. Als je blijft luisteren, ook na 5 uur naar Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 5 uur geweest om op Zeeland met 1 vertraging gemeld door de ANWB... waar je langer dan een kwartier stilstaat. Dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de afrit Dordrecht Centrum een file van 12 kilometer. Daar bijna 20 minuten vertraging op dit moment.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
16: Hey, Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
0: Morgen de start weer rechtszaak tegen de 20-jarige verdachte... die op 11 juni verantwoordelijk wordt gehouden... voor de dood van de directeur van een basisschool in Axel en 3 leerlingen. De moeder van Sarah, een van de leerlingen die is overleden... deelt haar verhaal zo in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over PFAS. In Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zit namelijk meer PFAS in het drinkwater dan volgens het RIVM goed is voor de gezondheid. Rini Vane is zijn koffer kwijt voor een belangrijke wedstrijd. Zometeen meer. Het is 6:05. Goedemiddag. Morgen dan is de rechtszaak tegen de 20-jarige verdachte die op 11 juni verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de directeur van basisschool De Warande en 3 groep 8 leerlingen, Damien, Olivia en Sarah. Daarnaast raakten nog 3 kinderen zwaar gewond. Om de slachtoffers een gezicht te geven... wil Evi, de moeder van Sarah, graag vertellen wie Sarah was.
26: Een echte puber, klaar voor de middelbare school. Zonnetje in het huis. Overal dansen. Vrolijke meid. Een hart van goud. Ja, het is stil zonder haar.
27: Ja, en een goede band met jou als moeder?
26: Ja, heel goed, ja. Al kon het nu op de puber manier ook wel eens botsen. Maar Ja, eigenlijk altijd zei ze... Ja, we lijken wel beste vriendinnen, zei ze dan.
27: Als we teruggaan naar die dag, hè, de 11 juni... 's ochtends op school. Kun je ons meenemen hoe dat ging?
26: Zij is vanaf hier daar naartoe gefietst naar school. En ik ben met de auto erachteraan gegaan. En daar was de papa van Sarah ook. En natuurlijk alle ouders van de klasgenoten van Sarah. Ze stonden dan op het schoolplein een beetje op te stellen hoe ze in welke rij ze gingen fietsen en naast wie precies. En dan stonden de kinderen van de hele school eigenlijk opgesteld aan de overkant van de straat om hun uit te zwaaien. En zo hebben wij hun die ochtend uitgezwaaid met z'n allen.
27: Wat was het volgende moment dat je wat hoorde?
26: Dat was eigenlijk volgens mij via Omroep Zeeland dat er een bericht uit werd gezet dat er een groot ongeluk was gebeurd met 3 traumahelikopters. Ik was op mijn werk, ik had net geluncht en een collega liet het mij zien. En ik had er eigenlijk een naar gevoel over, want in dat artikel stond eigenlijk niks, niet over wie het ging of wat er was gebeurd, maar het voelde niet goed. Dus ik heb dan de papa van Sarah een bericht gestuurd. Die had ook een heel naar gevoel over. Dan hebben we eigenlijk de school gebeld. Die waren zelf ook volgens mij in shock en die wisten ook nog niet veel informatie. Maar het laatste wat ze zei is, blijf rustig en blijf bereikbaar. En dan had ik eigenlijk een gevoel van, dit is niet goed. En dan heb ik weer haar vader gebeld en zijn we naar het ongeval toegereden. En de ouders van Damien ook. En dan nog wat ouders van kinderen die later gebleken niks hadden.
27: Wanneer bleek wie de slachtoffers waren?
26: Stonden op iets van 700 meter van het ongeval. Toen kregen we niet echt informatie, maar je kon wel de naam van je kind doorgeven aan degene die daar stond met een portofoon. Voor mij was dan een ouder die de naam van haar kind zei en die was in orde. Dus in mijn achterhoofd dacht ik, er zijn ook nog kinderen in orde. En dan was ik aan de beurt. En toen liep ze eigenlijk weg en nog verder weg. En dan werd ik een beetje boos van waarom zegt ze nou niks? En toen ze terugkwam, zei ze het in één adem dat het spijt me, maar uw dochter is overleden.
27: Wanneer was het moment dat jullie Sarah weer mochten zien?
26: 'S avonds om 8 uur. In het uitvaartcentrum.
27: En wil je daar, kun je daar iets over vertellen?
26: Wij kwamen iets later als de ouders van Olivia. De meisjes die lagen de kamers naast elkaar. Het is moeilijk, want je weet wat je gaat zien, maar je wilt het niet, je wilt het niet zien. Je wilt dat het niet waar is. Toen ik haar voor het eerst zag. Ja, dat was verschrikkelijk. En daarna hebben we ook Olivia gezien. En samen met de ouders van Olivia ook naar Sarah geweest. En hebben we 's nachts de meisjes bij elkaar laten zetten. Tot ze niet alleen waren.
27: Begrafenissen zijn apart geweest van de kinderen.
26: We dachten ook wel dat het fijn was dat ieder kind zijn eigen aandacht verdient die dag. Dus donderdag is Damien begraven. En dan vrijdag Olivia en zaterdag Sarah.
27: Ze liggen ook naast elkaar, de kinderen?
26: Ja, voor ons voelde dat het fijnste. Dat ze bij elkaar bleven. Het is dicht bij school. Als je bij hun graven staat, hoor je de kinderen op schoolplein. Gaf ons voor hoever je het fijn kan vinden, een fijner gevoel om ze daar naast elkaar te leggen bij elkaar. En ze hebben ook een hele mooie plek gekregen onder de oude bomen.
0: Het is een indrukwekkend verhaal van Evie, de moeder van Sarah. Een van de 3 kinderen van basisschool De Waranda uit Axel, die samen met hun juf omkwam tijdens het verkeersongeluk bij Ter Hole op 11 juni. Ze sprak met onze verslaggever Mark van Leijden. Door naar ander nieuws van vandaag. In Zeeuws-Vlaanderen en Schouwduiveland zit meer PFAS in het drinkwater dan volgens de RIVM goed is voor de gezondheid. Milieuorganisatie Greenpeace heeft voor alle plaatsen in Nederland uitgezocht hoeveel van die chemicaliën in het water zitten. Op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Sint-Philipsland is er geen probleem, maar de rest van Zeeland dus wel. Eline Bosman van Greenpeace vertelt aan Elias den Hollander hoe dit ontdekt is.
1: Ja, wat wij hebben gedaan is de publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland laten onderzoeken. We hebben ze laten analyseren door een onafhankelijk data-analyst. En daar is dit beeld uit gekomen.
2: En ja, dan is de conclusie dat er een groot verschil is in Zeeland.
1: Ja, dat klopt. Er is een groot verschil in Zeeland. Er zijn ook grote verschillen in andere delen van het land. Maar dat is opvallend, inderdaad.
2: Is het erg?
1: Dat er zoveel PFAS in ons kraanwater zit.
2: Ja.
1: Ja, dat vinden wij wel erg, want PFAS is troep. En PFAS, de PFAS-waarden overschrijden ook de advieswaarden van het RIVM. Wij volgen wel het advies van het RIVM om het water te blijven drinken. Water is natuurlijk belangrijk voor ons lichaam. En we krijgen PFAS ook op heel veel andere manieren binnen.
2: En dat drinkwater dat voldoet dus wel aan de wettelijke eisen, ondanks de PFAS?
1: Ja, het drinkwater voldoet aan het wettelijk kader dat we gebruiken. En daar zit een beetje de crux, want er zit een groot verschil tussen de advieswaarden van het RIVM en wat de Europese wet zegt dat mag. Namelijk het RIVM-advieswaarde is 4,4 nanogram en de Europese wet zegt 100 is mogelijk. Nou, dat is wel 20 keer zoveel. Er zit een enorm gat tussen. Dus wat wij zeggen, wacht nou niet op aanscherping van de Europese wet. Maar Nederlandse overheid, kom in actie en bescherm ons en bescherm Nederland, onze gezondheid tegen die PFAS en kom met een totaalverbod.
2: De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Daar zijn jullie het dus wel mee eens, maar dat is een lang traject.
1: Ja, dat is een ontzettend lang traject. En totdat het totaalverbod op Europees niveau geregeld is, komt er ook in Nederland nog heel veel PFAS in ons oppervlaktewater terecht. Doordat chemische bedrijven hun water lozen, hun PFAS-vervuiling lozen in ons oppervlaktewater. En er zit ook PFAS in producten die we gebruiken, in pesticiden die we over ons voedsel spuiten. Dus wij willen eigenlijk daar niet op wachten en dat de Nederlandse overheid nu in actie komt.
2: En wat zou die actie moeten zijn, concreet, op korte termijn?
1: Dat is echt een totaal verbod. Dus dat het wettelijk geregeld wordt dat de productie, de import, het gebruik en de lozingen van PFAS stoppen.
2: Zou u zelf een glaasje water drinken, als u in Zeeuws-Vlaanderen zou zijn?
1: Ja, ik zou dat zeker doen. En ik zei het al, wij volgen hier het advies van het RIVM. Kijk, PFAS is troep wat je natuurlijk niet in je drinkwater wil hebben. Dat zou helemaal schoon moeten zijn. Maar zoals ik zei, we krijgen PFAS helaas ook op veel andere manieren tot ons.
0: Dus Eline Bosman van Greenpeace, eerder vandaag in Zeeland wordt wakker. Zometeen, het laatste weer, dat heeft Jules Gernert voor je. En eerst muziek van Max en Annie Grammer, The Thing I Love. Natuurlijk bij Omroep Zeeland.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Het is 4:15 geweest. Voor het weer gaan we naar Sjoe Gernaert. Vooral een bewolkte dag hebben we erop zitten. Wat kunnen we verwachten de komende dagen?
1: Ja, enige verandering. Het is eigenlijk de enige redelijke verandering van deze week. Want tot in het weekend blijft het behoorlijk rustig weer. Morgen is dat eerst ook nog met af en toe wat zon. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur zal oplopen naar maximaal 20 tot 22 graden. Morgenmiddag is een lekkere dag nog wel. Zonder dat het echt top nazomers is. Later in de middag, morgenavond, is het dan overwegend bewolkt. Met morgenavond af en toe wat regen door een zwak front. Wat gaat passeren later in de avond en in het begin van de donderdagnacht. Donderdag is er weer een andere dag. Een hoogdrukgebied verplaatst dan eventjes naar Midden-Engeland. Daardoor hebben we donderdag een matige tot soms vrij krachtige wind eerst uit noordwest tot noord. Dat betekent een plaatje met felle opklaringen. Mooie blauwe lucht ook, denk ik. Droog ook. En wat stapelwolken en een graad of 18 in het algemeen. Daarna hebben we weer een hoogdrukgebied ten zuiden van ons. Dat betekent vaak zwakke wind uit zuid tot zuidwesten. Weer iets hogere temperaturen aan het einde van de week.
0: Oké, Sjoe Gernaert, dankjewel. Kijken op de weg met vertraging op de A58. Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 4 kilometer. Je vertraging is er bijna een kwartier. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 6 kilometer. Daar ruim 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Tot slot nog de N57. Dat is van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer file. Je vertraging is er een kleine 10 minuten. Het wereldtoernooi Stadsomroeper, dat is vandaag begonnen in Engeland. En 25 deelnemers uit 8 verschillende landen die komen bijeen en strijden om de titel beste stadsomroeper ter wereld. Een van die deelnemers, u kent hem ongetwijfeld, Rini Vane. Rini, goedemiddag.
2: Hi. Oh jee, inderdaad, ja.
0: Hoe is dat om mee te doen aan een wereldtoernooi?
2: Ja, het is amazing. Het is hartstikke goed. De vlucht naar Engeland, alles ging fantastisch slecht. Dus we hebben er een uur of 12 extra over gedaan om dat kleine stukje te vliegen.
0: Zo lang?
2: Ja, het was hopeloos. Dus we hadden om 1 uur 's nachts overdag aan moeten komen. Omdat het al begon eigenlijk dan ook. Maar we waren er pas 's nachts om 1 uur of 2. Er was een storing met de verkeersleiding in Manchester of in Londen, een van die twee. Mm-hmm. En er kon dus geen plane naar boven en er kon geen plane naar beneden. En wij waren dus nog met het plane hier naar boven, dus we bleven beneden.
0: Maar goed, je bent er nu.
2: Gelukkig
0: kwam je daar ook nog aan zonder je spullen. Ja.
2: Yes, al de koffers van de Nederlanders op 1 Nederlander na die via een andere vlucht omgeboekt was. Die had zijn spullen wel, maar wij hadden dus nothing. Dus dan sta je dus na een paar uur te wachten op de luchthaven. En dan zit je bij die lopende band. En de band die liep wel, maar onze koffers niet. Mm. Maar vanmorgen kregen we goed bericht in Manchester. Ze zijn aangekomen. Had zijn spullen wel, maar wij hadden dus nothing. Dus dan sta je dus na een paar uur te wachten op de luchthaven. En dan zit je bij die lopende band. En de band die liep wel, maar onze koffers niet.

0: super geweldig. Dat is van een militair leger eigenlijk van eind 1700. Ja, dus na een kwartiertje voelde ik me er super lekker in. Gelukkig. Want het was wel een beetje, dan krijg je van die hele momenten dat je denkt van, chips. Ja. Niet leuk.
1: Nee, maar vandaag de eerste dag geweest, hoe is het geweest?
0: Ja, het was een super evenement. We hebben hier prachtig weer gehad. 'S Morgens hadden we 12 roepers en 's middags hadden we er dan 13. En ik was op één na laatste. En ja, het was grandioos. We zaten in een heel mooi oud... We zitten voor het stadhuis daar. En ja, heel veel mensen erbij. Heel veel publiek. Het publiek is geweldig. Heel veel leuke towncriers uit Amerika, Canada. Ja, het is fantastisch, Michiel.
1: Leuk zeg. En de komende dagen dus nog veel meer daar?
0: Ja, inderdaad. We hebben dus nog het een en ander te kraaien. Dus we gaan nog het een en ander doen. Dus we hebben een donderdag hebben we onze kraai. Dan gaan we roepen voor de winkel. En ik mag dan Sostene Grene mag ik gaan roepen. En zaterdag hebben we het eind. En dan moeten we gaan roepen over ons eigen hotel waar we zijn. Dus we worden hier super in de watten gelegd. Kom je om 2:00 s'nachts aan. En dan zit, de deur stond al open. En je wordt helemaal verwend. Dus ik heb eerst maar eens wat gedronken, want eten en drinken is dan toch wat ingewikkeld. Maar het is hier, Michiel, het is echt fabuleus.
1: Gelukkig,
0: het is fantastisch.
1: Gelukkig. Kun je er eentje, tot slot, Rini, een van die roepen zeg maar, die je doet, kun je die over voordoen voor de luisteraar, maar even een idee te geven?
0: Ja, we hebben dan een hele leuke, dat was dan de roep die we vandaag hebben gedaan. Moet ik eens even kijken, want die had ik natuurlijk op een klein papiertje gezet, die ik hier niet heb. Maar we beginnen dan in ieder geval met, oh jee! Oh jee! En dan dus nog een keer, dus 3 keer oh jee.
1: Ja.
0: En daarna gaan we eens kijken wat ik dat nou had. En daarna gaan we dus Middelburg aankondigen. Dus ik heb dan waar Rempel, ik heb hem. Moet ik even het papiertje openvouwen.
1: Ja, handig.
0: Maar dat is dan ook inderdaad wel weer leuk, want doordat je al je spullen kwijt bent. Come visit my beautiful city, proud and bright. Middelburg, Zealand's capital. A wonderful sight. Its abbey, 2 churches, and a tower so grand. Tell stories of history across the land.
1: Wow.
0: Nou, en zo gaat hij dus nog 125 woorden mogen we maximaal gebruiken.
1: Ja.
0: En het laatste wat we dan gezegd hebben. So come to my hometown, discover its charm. But please, don't all come at once. Leave Middelburg calm. En dan sluiten we hier af met God save the king. Nou, dat was ook fabuleus. Dat was echt fantastisch. Het was een geweldige dag. En dan moeten we vanavond met z'n allen weer gaan eten. Dus ook weer zo'n straf. Dus het is echt een feestje hier.
1: Klinkt vervelend. Succes, Rini, daar de komende dagen in Engeland. De stadsomroeper van Middelburg. Ja. Succes, Rini. Dank je wel, hè. Dag.
0: Jij dank je wel voor de aandacht.
1: Doei.
0: En goeie.

0: Rosa hoorde je en Magnetic. We gaan naar de collectie van het Kruideniersmuseum in Oost-Kapelle. Die is namelijk gered. Voormalig kruidenier Rinus Bimmel die zette in de jaren 80 het museumpje op in een schuur achter zijn huis in de Torenstraat. Al snel belde het uit met oude verpakkingen van denk aan koffie, rookwaren, snoep en andere nostalgische winkelproducten. Maar vanwege zijn leeftijd stopte Rimmel 2 jaar geleden en dreigde zijn collectie verloren te gaan. Maar het is nu een oplossing, want het Kruideniersmuseum leeft voort in het pas geopende multistore aan de Kerkenring in Grijpskerken. Tot grote opluchting van Rinus Bimmel.
1: Nou, het is een verrijking, want het was klein opgezet in de tuin. En nu sta je hier in de dorpskring. En ja, nu heb je een stuk van de winkel.
2: Precies, want er staan nu meer spullen dan in een schuurtje stonden.
1: Ja, ja. Ja, want daar kon 3x3, dat is vlug om.
2: Wat is volgens u nou het meest bijzondere stuk in de collectie?
1: Nou, dit is nou de schaal van mijn grootvaders. Dus die, toen ze in 1902 een winkel begonnen, hebben ze die schaal gehad.
2: Een hoekje in deze winkel, een hoekje vol verhalen?
1: Nou, dan kijk, in de oorlog had je, als je zeepoeder had, dan had je veel. Maar als je schoon kon wezen met zeepoeder, zachte zeep of zonnig zeep, dan redde je het wel.
2: Dus hier zit ook gewoon een heel stuk Zeeuwse geschiedenis.
1: Nou ja, als je in de oorlog geen zeep had, of geen zeepoeder, ja, dan kon je niet schoon wezen.
2: Ruud Honert, eigenaar van deze multistore. Tja, meneer staat daar trots te praten met klanten. Waarom heeft u dit museumpje in huis genomen?
3: Museumpje is in huis genomen eigenlijk omdat we eerder contact al hadden met de familie. En die waren op zoek naar een plek voor de collectie. Bij voorkeur binnen Oost-Kapelle. En ja, wij hadden net een leegstaande supermarkt in Grijpskerk aangekocht. En toen hebben we gedacht van ja, waarom combineren we dat niet?
2: Ja, is het nou een winkel of een museum?
3: Het is een multistore. Het is een winkel met verhalen.
2: Ik wou net zeggen, en meneer heeft verhalen zat, hè?
3: Ja, ja, heel veel. Nee, fantastisch. Nee, hij kan het echt heel goed vertellen. Dus we zijn blij dat hij er zelf nog bij is. Eén dag in de week om zeg maar, ook onze bezoekers van de nodige verhalen te voorzien.
2: U bent bijna 92. Eigenlijk is dat al bijna een monumentje dat u nalaat. Bent u vereerd dat het nu hier staat?
1: Nou, vereerd dat niet.
2: Nee.
1: Maar ik heb wel een prettig gevoel dat het in de geschiedenis blijft als ik weg moet.
0: Ja, dus Rinus, tot die tijd kan hij nog wel wekelijks in het museum terecht. En vanaf nu dus in Grijpskerken. Raoul Karten sprak met hem eerder vandaag. Het is 5:30 geweest, zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zicht U. Maar Stefan Daanen praat je nog bij met het laatste Zeeuwse nieuws.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Hoe aardig zijn we nog voor onze buren, zegt u het maar zo meteen. En eerst Stefan Daanen met het Zeeuwse nieuws. Stefan, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op verschillende stranden op Walcheren spoelt sinds afgelopen weekend olie aan. De gemeente Veren heeft nog geen idee waar de olie vandaan komt. Rijkswaterstaat en strandwachten proberen de aangespoelde olie zo snel mogelijk op te ruimen. De eerste olie werd zaterdag gezien in Westkapelle, maar nu zijn ook stranden tussen Domburg en Vrouwenpolder vervuild. Het gaat voor een deel om zware stookolie, die zit vooral tussen aangespoeld zeewier. De stemming voor een nieuwe reling op de boulevard in Vlissingen is gestart. Vlissingers hebben een brief in de bus gekregen met een unieke stemcode. Eerder al mochten Vlissingers aangeven hoe de reling eruit moest komen te zien. Uit die ideeën zijn 3 ontwerpen overgebleven. De huidige reling behouden is geen optie voor de gemeente. Die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. De kademuren in Middelburg worden hersteld. 7 woonboten moeten worden verplaatst om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat om de restauratie van de Houtkaai, Lonnense Kaai en Bierkaai. Uit inspecties blijkt dat de kademuren er slecht aan toe zijn. De eerste woonboten worden volgend jaar rond deze tijd verplaatst. De werkzaamheden beginnen dan eind volgend jaar en staan tot het derde kwartaal van 2029 gepland. En stadsomroeper Rini Vane uit Middelburg is zijn kostuum kwijtgeraakt. En dat kon haast niet op een slechter moment gebeuren. Hij doet deze week mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers in Engeland. Zijn koffer met daarin zijn kostuum is hij kwijtgeraakt tijdens zijn reis.
9: Al de koffers van de Nederlanders op 1 Nederlander na die via een andere vlucht omgeboekt was. Die had zijn spullen wel, maar wij hadden dus nothing. Dus dan sta je dus na een paar uur te wachten op de luchthaven. En dan zit je bij die lopende band. En de band die liep wel, maar... Onze koffers niet. Mm. Maar vanmorgen kregen we goed bericht in Manchester. Ze zijn aangekomen.
8: En hij hoopt nu dat de koffers bij het hotel worden bezorgd. Vane mag het kostuum van de stadsomroeper uit Canada lenen. Een van zijn concurrenten dus. Het weer in Zeeland. Veel wolken, af en toe een opklaring. Er staat weinig wind en het is zo'n 19 graden. Vannacht hier en daar mogelijk mist. Morgen zonnewolken en iets warmer. 's Avonds kans op regen. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Stefan Dane. Oh, dan is Rini nog met zijn bel. Op de weg eens kijken. Er zijn vertragingen op de A58. Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaten, file van 6 kilometer. Je vertraging ruim een half uur. En op de A4 sta je ook stil. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid, 7 kilometer. Naar 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. 6:30 is het geweest. Goedemiddag. Welkom bij Zegt u het maar. We gaan zo meteen beginnen met een nieuwe editie. En ik ken het spreekwoord ongetwijfeld. Beter een goede buur dan een verre vriend. Ja. Gaat bij jou de deur eigenlijk wel eens open als de bezorger voor de buren staat? Nou, in Zeeland, daar is in Soeburg de F. Leenhoutstraat de vriendelijkste straat van de provincie. Bewoners nemen daar regelmatig pakketjes voor elkaar aan. Dan is het zaterdag ook nog eens Nationale Burendag. Ik ben benieuwd hoe de relatie is met jouw buren. Hoe aardig zijn we überhaupt nog voor elkaar in deze maatschappij? Ik ben benieuwd naar jouw verhalen. Laat je ook wel eens een pakketje voor je buren eventjes liggen. Ik ben benieuwd. Jouw ervaringen kun je delen door te bellen of te appen. 0118 499 999. Spreek ik je zometeen. Inzicht u het maar.

0: Shakira en Zoo, 6:09. Welkom bij Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over de vriendelijkheid tussen buren. We hebben het vaker er wel over, dat de samenleving verandert en dat er te weinig contact zou zijn met je naaste omgeving. Ik ben benieuwd, hoe aardig ben jij nog voor je buren? Neem je wel eens bijvoorbeeld pakketjes aan? Volgens PostNL is de vriendelijkste straat hier vlakbij Nassauburg in de F. Leenhoutstraat. Daar nemen bewoners regelmatig pakketjes voor elkaar aan. Zonder namen te noemen, maar bij Jan kan het best wel zien. We hebben prima buren. Pakket hoeven niet te geven. Onze en wij hebben dat anders geregeld. Hier komt er nog de reactie. Aan de ene kant heb ik hele aardige buren. En de andere buren zijn dan weer een hel. Ja, het kan verschillen, inderdaad. Neem jij pakketjes aan voor de buren? En hoe is überhaupt die relatie tussen jou en de buren? Praat u nog een beetje met elkaar? Of is dat verleden tijd? Nou, je kunt het laten weten door te bellen of te appen. Eerder vandaag zijn we ook op straat gegaan en is de vraag gesteld: hoe doe jij dat met de buren?
1: Mijn ervaring is dat, is dat zeker. Wij nemen ook tickets van de buren aan en de buren omgekeerd ook. Dus ik denk dat dat wel redelijk klopt.
2: Als de postbode hier aankomt met een stapel pakketjes voor de buren, wat doet hij dan?
3: Ja, dan zet ik ze in de gang. Ja, als het niet te gek is, natuurlijk wel. Ik bedoel, maar normaal gesproken zijn het maar kleine pakketjes. Dus dat is helemaal geen probleem.
4: Nou, wij zijn niet van die pakketten mensen. Nee.
5: Wij nemen vaak een pakketje aan. We zijn natuurlijk over het algemeen thuis. We zijn gepensioneerd. Dus iedereen die hier in de buurt werkt, die vindt het wel fijn dat er dan een punt is waar ze de pakketjes kunnen afhalen.
6: Ik ben overdag meestal thuis, dus het is geen probleem. Als je dat niet doet, je moet voor elkaar klaarstaan. Hoor. Dat is geen probleem.
1: Wij weten wel wie naast ons woont. We hebben redelijk contact, maar ook niet meer dan dat.
6: Vooral de buurvrouwen hebben we veel contact mee. En ja, de overburen ook, hoor. Kan niet beter.
1: Ik denk, sociaal gezien is het toch belangrijk dat je een beetje elkaar kent. En soms kun je wel eens misschien een beetje helpen of zo.
7: De buren die komen aankloppen of hey, hallo, we zijn zelfs van 3, 4, 5 huizen verderop komen ze aankloppen.
6: Ja, ik heb een tijd in het buitenland gewoond, maar dan kom je weer terug en denk je van bekrompen, maar als je dan in zo'n straat woont, dat kan niet beter. Goed gevoel erbij.
8: Als mensen wat meer belangstelling voor elkaar zouden hebben en af en toe voor elkaar klaar zouden staan, ja, dan zou dat natuurlijk een enorme vooruitgang zijn voor heel de maatschappij.
0: Ja, dus deze man ieder vandaag op straat over de buren. Hoe is dat bij jou eigenlijk? Neem je wel eens pakketjes aan? Hoe is die relatie überhaupt met de buren? Ik hoor heel graag van je in, zegt u het maar. Naar Kloetingen gaan we naar mevrouw Nagelkerken. Goedemiddag.
9: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe doet u dat? Neemt u wel eens pakketjes aan voor de buren?
9: Ja, pakketjes. Nou, ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben een straat hier, Soeburg, die goed voor elkaar zorgt. Maar ja, dat doen wij hier ook, hoor.
0: Oh, gelukkig.
9: Ja, pakketjes aannemen, elkaar naar de ziekenhuis brengen als het nodig is.
0: Oh.
9: Ik pas meestal 3 weken op de poes van de buren. En ja, je hebt het hier maar te vragen en het komt. Ze doen het voor je.
0: Maar het is niet overal zo, natuurlijk.
9: Nee. Maar Kloetingen is echt nog wel een dorp waar je wel een beetje van elkaar aan kan.
0: Ja. Bent u nooit bang omdat deze maatschappij gewoon langzaam aan het veranderen is? Dat is nou eenmaal zo. Bent u niet bang dat het in Kloetingen ook een keertje om gaat slaan?
9: Ja, het zou kunnen. Natuurlijk, het kan altijd. Het kan altijd dat er wat andere mensen van buitenaf komen die wat meer op hunzelf zijn. Dat is mogelijk, mm-hmm, natuurlijk.
0: Ja.
9: En dan is het moeilijk om die erbij te betrekken.
0: Maar wat zou uw advies zijn voor die mensen die dan wat meer op zichzelf zijn?
9: Zoek een vereniging op. Ga kijken of je ergens vrijwilligerswerk kan doen. Of spreek je buren een keertje aan. Dat soort dingetjes. En dan denk ik dat het al een heel eind goed moet komen.
0: Nou, precies. Hey, dit belangrijk. Maar wat ik zeg, je hoort dit echt niet overal zo, hoor. Dat je de buren meeneemt naar het ziekenhuis omdat dat even zo moet.
9: Ja, nee, dat is ook zo. Maar hier wel, hoor. Hier doen ze dat. Ik heb het zelf ervaren, dus ik weet het.
0: Gelukkig maar.
9: Ja, nee, dat is echt super hier zo.
0: Nou, fijn dat het op die manier daar aan toe gaat. Mevrouw Nagelkerk, bedankt om te bellen. Dan zegt u het maar.
9: Okay.
0: En groetjes aan de buren dan, zou ik zeggen.
9: Ja, dankjewel. Dag, hoor.
0: Dag.
9: Ja.
0: Meneer Filius, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik heb daar meer over gebeld, hè, dat de mensen meer asociaal worden. Hè. En men moet er net sociaal blijven.
0: Ja.
10: Daar gaat het over. Want ik ben tussen de mensen opgegroeid vroeger in op Clubland. En de mensen die kennen Jan Mellen. En dat was allemaal normaal. De buurman keek in de schuur of we maar aardappels genoeg hadden. En als we niet genoeg hadden, dan brokken we een zak mee. En dan stonden we nog een dag een zak aardappels in de schuur.
0: Ja, maar nu zitten we in 2026. Ik zeg net ook, het is echt niet vanzelfsprekend dat alle buren elkaar kennen en elkaar zo helpen, zoals mevrouw Nagelkerk net omschrijft. Hoe is dat bij u dan in de buurt?
10: Ja, ik woon in een woonzorgcentrum in Amerika natuurlijk, heel dorp hier zo'n beetje. Want ik woon in een zware polder 22 jaar en ik kan niet wat heel zware polder, maar ik heb de meeste oudere mensen die hier wonen, dus daar ben ik allemaal goed mee. Maar ik woon in Helve Sluis, heb binnen 40 jaar gewoond. En daar zat ik tussen in de straten en ik had een garage onder een flat en er stond ook een Turk naast me. Mm-hmm. En die man, en weet wat die zei? Die zei: buurman, helpen moet. Ik zei, wie zei dat? Hij zei Allah.
0: Tja.
10: En Allah is God, hè?
0: Mm.
10: Hij zei, dat zei Allah, helpen moet. Hij zei, jij problemen met geld, de problemen hebt, hij zei, jij komt naar mij, niet naar de bank.
0: Mm.
10: Nou, wat zeg je dan?
0: Ja, geen idee wat je dan moet zeggen.
10: Ja, en toen kwam zijn vrouw en die zegt, Johannes, je moest naar de winkel toe en ze vroeg om geld. En hij gaf zijn vrouw 50 gulden, toen waren nog gulden.
0: Ja.
10: En ik hield mijn hand op en zei, gedenk de armen. En toen dacht ik, een vijfje erin, want die waren groen, hè. En weet dat was? 1000 gulden.
0: 1000?
10: 1000 gulden waren die in mijn hand.
0: Oh.
10: Toen zegt zijn vrouw, jij gekregen, zei niet teruggeven. Ik zeg, die 5 gulden, zei 5 gulden, zei 1000. Begrijp je?
0: Ja. Wauw.
10: Kijk, nou, en die mensen die stonden altijd van mijn kant klaar, maar ook van mij.
0: Ja, maar mooi om te horen. En ik snap het verlangen wat u dan zegt, inderdaad. We worden steeds asocialer, laten we nou toch gewoon sociaal met elkaar zijn.
10: Juist, daar gaat het over. Dan ben je samen sterk.
0: Ja, absoluut. Zeker waar.
10: Je moet je buurman en je buurvrouw en je buurkinders niet in de steek laten.
0: Nee, een goede buur is...
10: Beter een goede buur dan een verre vriend.
0: Ja, precies, die inderdaad.
10: Ja, zo is het toch?
0: Nee, zeker waar. Meneer Filius, bedankt voor het bellen. Dan zegt u het maar.
10: En nogal wat. Heb je gelezen in de krant dat Sim Au overleden is?
0: Ja, dat heb ik gehoord. Ja.
10: 74 jaar.
0: Ja.
10: En in Wanenwouw Sterkte, waar een stil is, wordt heel zijn spul weer gerocht.
0: Ja, dat hopelijk komt het snel weer aan daar.
10: Maar ja, hij had dan niet erin op kunnen treden dan.
0: Nee, laten we het hopen de komende dagen nog. Bedankt meneer Filius en een fijne avond. Laten we eventjes kijken wat er gebeurt op de WhatsApp. Want je kunt er reageren op de stelling van vandaag. Ik neem graag pakketjes aan voor de buren. 80% dat doe ik wel hoor. En 20% zegt nee, dat doe ik dan weer niet. Laten we eens kijken hoe het de vlag erbij hangt in Arnhem-Muiden. Bij mevrouw Jansen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Hoe zit dat bij u en de buren?
11: Oh, ik zal het vertellen. We hebben een heerlijk straatje. Want ik ben de oudste van het straatje.
0: Ja.
11: De vuilnis hoef ik niet weg te zetten, dat wordt gedaan.
0: Oh.
11: De buurvrouw is mantelzorger, als er wat mee me opdoet, kan gelukkig alles nog alleen. En we zijn allemaal heel, heel goed voor elkaar. En eens in een jaar doen we barbecue met elkaar.
0: Oh, leuk ook, lijkt me dat. Ja.
11: Oh, en als de kindertjes als op vakantie gaan, krijg ik van alle drie de kindertjes een dikke knuffel. En komen ze thuis, krijg ik er weer in.
0: Tja, ja. Het kan dus wel, toch?
11: Ja, we boffen hoor.
0: Ja.
11: En als ze kijken of ik mijn rolluiken naar boven ben, hebben ze gevraagd. Vind je dat erg? Ik zei nee, dat vind ik heel goed.
0: En maar het is toch fijn die sociale controle een beetje, ja.
11: En met de barbecue heeft de oudste met de jongste op de foto geweest. Ik 91 en de jongste 5 maandjes.
0: Oh, kijk eens. Oh, mooi zeg.
11: Leuk, hè?
0: Ja, ja.
11: We hebben een heel lief straatje voor elkaar. Allemaal.
0: Ja. Kunt u zich er iets bij voorstellen dat er straten zijn waar de buren elkaar niet eens kennen of nooit hebben gesproken?
11: Ja, erg is dat, hè?
0: Ja.
11: Ja, dat is erg hoor, dat is erg. En we zeggen allemaal goeiemorgen, we steken ons hand op en we komen niet allemaal bij elkaar. Dat hoeft niet. Maar als er wat is, zijn we er voor elkaar.
0: Kijk. Maar dat is uw advies dan aan iedereen eigenlijk, wees een beetje voor elkaar.
11: Ja, ik vind het heerlijk dat we dat in deze tijd nog kan.
0: Ja. Hoe zit dat bij u eigenlijk met die pakketjes? Want daar gaat dit onderzoek over van PostNL.
11: Ja.
0: Staan ze bij u ook wel eens voor de deur met een pakketje voor de buren?
11: Ja hoor, Ja hoor, en die pakken kan.
0: Ik kan het zeggen, het is niet dat u de deur dichtgooit en zegt, nee, doe maar niet.
11: Nee, nee, dat doe ik niet, nee. En dan zeggen ze, oh, buurvrouw, vrienden bedankt, ja. Zeg ik, ja, het is allemaal goed hoor, het is allemaal goed. En als het een beetje zwaar is, dan zeg ik, je mag hem zelf eruit halen. Dus dan komen ze in de woning en dan alles, pakken ze een pakketje.
0: Ja, kleine moeite, maar het gebeurt echt niet overal.
11: Nee. Maar ik hoef de vuilnis, dat is een eindje lopen. En dan kwam er een meneer van nummer 18. En die zei, buurvrouw, goed luisteren. Je zet je vuilnis bij het hekje. Vol. En die zei, de andere morgen komt hij weer leeg bij het hekje. Je hebt nergens over te zetten.
0: Nee. Oh, wat fijn, zeg.
11: Dat is toch fijn?
0: Ja, tuurlijk. En gelukkig maar. Fijn dat het er zo aan toe gaat daar. Leuk.
11: Ja.
0: Fijn om te horen, mevrouw Jansen. Bedankt om te bellen. Nou, zegt
11: dat
0: u het maar.
11: Dat is goed.
0: En een groetje aan de buren, zou ik zeggen. Aan de hele straat.
11: Dat zou ik doen.
0: Wanneer is de barbecue eigenlijk? Is die al geweest?
11: Ja, die was 16 augustus.
0: Oh, hè, moeten we weer een jaar wachten.
11: Oh, heerlijk,
0: nou,
11: heerlijk.
0: Ja, leuk.
11: Was zo gezellig.
0: Geloof ik. Fijne avond. Dag, hè.
11: Ja, u ook, hè.
0: Bedankt.
11: En bedankt voor het luisteren.
0: Geen dank. Dag.
11: Oké, dag.
0: Dat is mevrouw Jansen uit Arnhem-Muiden. Wim, die stuurt nog een appje en die zegt, ik kan goed met de buurt opschieten. Kijk, dat is belangrijk om te horen. Hier lijkt het soms wel een pakketpunt. Zoveel pakketjes neem ik aan voor de buren. Ik vraag me af hoe lang ik dit vol hou. Wie zegt dat? Rinus zegt dat nog. Nou, de sterkte, ja, soms heb je dat, hè, van die buren die dan nooit thuis zijn en dan wordt het vanzelf zo'n soort pakketpunt. Maar goed, het gaat vooral over het samen zijn met buren en hoe goed we elkaar eigenlijk nog kennen. Ierseke, gaan we naartoe. Goedemiddag, met wie spreek ik?
12: Goedemiddag, ik spreek bij Robert Scheppers, spreek je.
0: Meneer Scheppers, goedemiddag.
12: Hey, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
12: Hey, ja, ik normaal reageer ik nooit om, maar ik vond het wel leuk, want wij kregen van eerst een pakketje, dacht ik. Want er kwam eerst de postbode, die kwam eerst zeggen van hij zou je pakketje aannemen voor de buurt. Dus ik zei, ja, als goed toch aan de molen sprong, ben ik niet zo moeilijk bij de buurt, weet je wat.
0: Nee.
12: Dus ik zeg tegen die postbode van Jacob, wat heb je dat pakketje? Nou, goed, wat denk je? Komt er zo'n pakket van 80 kilo? Dus, ja, moest ik gewoon helemaal bestellen, weet je wel. Ja, dan denk ik ook van, Jan, dit allemaal vinden. Ja, dus dus ja, die had van alles mee. Volgens mij had met drie pakketten van hele zware dingen. Dus ik dacht, ja, let maar hout doen. Dus ik zei, neem maar mee terug. Dus wat dacht je de volgende dag van de buurman? Die bel aan, 7, rond een uur nog 7. Over die pakketjes. Zeggen van, hey, je pakketjes voor mij nou nog niet. Want die heb ik maar nog genomen. Want betekent dus dat we binnen de bossen meeneemt op vakantie. Want we gingen volgende morgen niet op vakantie.
0: Ja.
12: Nou, dus ik zeg tegen de buurman van, nee, ja, wat denk je nu zelf? Ik zeg natuurlijk geen pakketjes aannemen. Want ik weet niet hoe rood. Dan ben ik gelijk stil met team voor ons spul. Ja, wat denk je nu zelf, zei ik. Dus goed. Dat was natuurlijk een beetje een rijk. Want normaal heb ik altijd een goede relatie op met de buurman. En ik vond het toch niet zo leuk. Dus een beetje kibbel en want die bossen meenemen op vakantie. Ja, ik weet niet of dat was iets voor zijn caravan of zo. Maar ik denk dat komt. Ja, goed, ja, wat mooi ermee, hè.
0: Maar spreken jullie elkaar nog wel, de buren?
12: Ja, we nu les dit, want het is wel. Ja, meneer was zo. Ja, nee, ik dacht dat het twee weken alleen was. En die ging anderhalve week op vakantie, dus ik kan op vakantie nog netjes. Ja, hoe is het mee? Want ik dacht, ja, ik kan niet van ruzie, weet je waar, en allemaal gezegd.
0: Nee.
12: Dus ik had me net gestuurd van, hoe zit het ermee? Nou, die was op zich, die was niet heel kwijt. Maar soms dan is een vanavond maar een buisje, weet je waar, maar dan is hij een beetje kwijt.
0: Ja.
12: Maar ja, hoe zit het dan wel van die rode pakken dan mee? Maar ik heb nog een kleine huis rondom ook. En dat moet ik gewoon niet aan, allemaal gegeven. Maar goed, voor de rest is het ding van een goede kerel, hoor.
0: Klein pakketje had u gedaan, maar zo'n grote, dat is dan wel de grens, zeg maar.
12: Nou, ja, kijk, een pakketje van 10 kilo betekent wat gewoon een klein doosje, weet je wel. Dan neem ik wel geen probleem. Maar ja, ik zelf de polsbeurde mocht gaan helpen, ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee, precies. Ja.
12: Ja.
0: Nou, bedankt in ieder geval om het verhaal te delen nog eventjes in Zegt U Maar. Bedankt voor het bellen. En een fijne avond gewenst. Bedankt, hoi hoi. Eens eventjes kijken nog in de app. Pieter die zegt, ik heb geen problemen met de buren. Er is wel eentje die rookt als een schoorsteen. Dat kan, maar verder is het een goede buurt hoor. Een pakket aannemen doen we altijd. Een goede buur is beter dan een verre vriend wederzijds hier in de straat. Nou, gelukkig maar. Fijn om te horen. Gerard, bedankt om te reageren in Zegt U Het Maar. En morgen natuurlijk een nieuwe editie. Het onderwerp hoor je iets voor 12 in Goedemorgen Zeeland. Meer nieuws, zometeen na 6 nog in Zeeland. Kom thuis.

Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, goedenavond. 6 uur geweest om op Zeeland met verkeersinformatie van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. Nog een file van 5 kilometer en zo'n 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden, daarom is de rechterrijstok afgesloten. Het levert ook een fikse vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad 6 kilometer en ruim een half uur vertraging. Komt dus door het ongeluk op de A4. Hou daar rekening met best wel wat vertraging op dit moment.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
12: Omroep Zeeland. Er gebeurt de laatste jaren nogal veel bij Kloetingen. Maar gaan ze voor het eerst na 14 jaar weer naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker? Blikken zo meteen vooruit op de wedstrijd van vanavond. Doen we met Tom Truppers hier in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over de fruitoogst, want wat heeft de droogte gedaan met de oogst van onder andere peren en appels? Klik er zo meteen terug op de Zeeuwse Kamer van vandaag. En Ellen de Nooijer weet alles over positieve gezondheid. Het is namelijk de week daarvan. Ze praat ons zo meteen bij, rond 7:15. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Hier dinsdagavond is begonnen met muziek van Lionel Richie.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. 3 kampioenschappen in 4 jaar tijd. Van de eerste klasse naar tweede divisie. En de voetballers verkloetingen. Ze maken de laatste jaren een enorme opmars door. Maar in de KNVB-beker wil het maar niet lukken. Nou, vanavond krijgt de club tegen Achillesveen een nieuwe kans om na 14 jaar eindelijk weer het hoofdtoernooi te bereiken. Tom Druppers is al op het Wisselopark, waar de wedstrijd zometeen om 8 uur gaat beginnen. Tom, Kloetingen won de laatste jaren alles wat er te winnen viel. Waar gaat het dan steeds mis bij die beker?
1: Ja, dat is wel een bijzonder verschil, Michiel. Want ja, je zei het net al eventjes, 3 keer kampioen geworden. Eerst van de eerste klasse in 2022. Toen van de 4e divisie en afgelopen seizoen van de 3e divisie. Daar speelt Kloetingen nu op het hoogste amateurniveau. Maar ja, in die afgelopen jaren ging het telkens wel mis in de beker. Kloetingen strandde af en toe in de eerste, maar vaak in de tweede, laatste kwalificatieronde. En daardoor werd er maar geen kwalificatie dus afgedwongen voor dat hoofdtoernooi. En ja, dat willen ze vanavond wel echt wel eens een keer gaan bereiken.
0: Ja, maar dat hoofdtoernooi, dat lijkt bijna wel heilig. Waarom leeft dat zo?
1: Nou, omdat het voor amateurclubs gewoon mogelijkheid is om zich te meten met een betaald voetbalclub. Die stromen namelijk in dat hoofdtoernooi in. Geldt niet voor alle clubs trouwens, want de ploegen die dan weer Europees voetbal spelen, die zijn in de eerste ronde vanuit het betaald voetbal dus nog vrijgeloot. Maar ja, de ploeg uit de eerste divisie en een aantal, en de meeste van de eredivisionisten, die stromen nog gewoon in. Ja, en dat willen al die clubs vooral graag, omdat dat zorgt voor extra aandacht en ook extra geld. Want ja, je kunt je voorstellen dat het Kloetingen in dit geval dan veel geld oplevert als er gewoon duizenden mensen langs de kant staan tegen pakweg een ploeg als Vitesse of Utrecht of zo.
0: Ja, maar voordat daarover gedroomd kan worden, is vanavond Achillesveen aan de beurt. Hoe lastig wordt dat?
1: Nou, Kloetingen heeft gunstig geloot. Dat heb ik letterlijk zo opgeschreven toen de loting bekend werd een paar weken geleden. Achillesveen is net als Kloetingen een promovendus, maar speelt wel een niveau lager. Kent een wisselvallige competitiestart. Staat 16e in de 3e divisie. Kloetingen zelf niveau hoger, dus wat ik al zei, ook niet al te best bezig. 5 punten tot nu toe gepakt. Maar goed, het niveauverschil is wel daar. Ik moet wel zeggen, ik had net nog eventjes tijd om het in Achillesveen te verdiepen. En ik zag dat ze wel echt een lastig programma gehad hebben in die 3e divisie. En dat ranglijst toch misschien ook wel een beetje kan vertekenen. Ik ben er nog niet helemaal gerust op dat Kloetingen wel even doorgaat vanavond.
0: Nee, maar 2 opvallende namen in die wedstrijdselectie van Kloetingen. Wie zijn dat?
1: Dat zijn Koen Plank en Steve Schalkwijk. Dat zijn Plank is een verdediger. Steve Schalkwijk is een bekende naam op de Zeeuwsvelder. Dat is een spits die afgelopen zomer overkwam van Hoek. Daar heel veel goals maakte. Maar op 29 oktober van het vorig jaar geblesseerd raakte als ik knie, kruisbandblessure. Datzelfde geldt in diezelfde periode voor Koen Plank, die verdediger dus. En beide zijn dus vanavond voor het eerst weer, na al die maanden blessure leed, weer terug in de wedstrijdselectie. Hoe groot de kans is dat zij echt minuten gaan maken, ik acht de kans niet heel groot. Maar ik denk dat het ook wel vanuit de trainer Vincent de Klerk zoiets is van, mooi om de jongens bij zo'n avondwedstrijd, die misschien wel spannend gaat worden, weer bij de selectie te halen. Ook omdat Schalkwijk weet hoe dat is. Hij heeft met Hoek tegen Heerenveen gespeeld. Vorig jaar duurde die wedstrijd, toen hij geblesseerd raakte, was dat ook in de beker tegen Eindhoven. Duurde die wedstrijd voor hem niet al te lang, maar dat is een ervaren jongen die lang dus eruit is geweest en vanavond weer voor het eerst op de bank zit.
0: Stel, Kloetingen gaat het vanavond niet halen, dan hebben we toch nog een Zeeuwse club in het hoofdtoernooi. Dat is Hoek. Waarom hoeven zij geen voorrondes te spelen eigenlijk?
1: Dat heeft te maken met de uitstekende prestaties van Hoek in de competitie van vorig seizoen in de 2e divisie. Hoek greep toen net naast de titel op de laatste speeldag, werd uiteindelijk 3e. Maar ging lange tijd wel aan kop en won ook de eerste periodetitel in de 2e divisie. En een periodetitel in de 2e divisie, dat is eventjes voor de voetballeek, of althans voor de mensen die er niet zo heel veel van af weten. Vanuit de 2e divisie kun je niet promoveren naar betaald voetbal. Normaal levert een periodetitel een playoff ticket op voor de nacompetitie voor promotie. Dat kan dus niet in de 2e divisie. En daarom krijgen clubs die in de 2e divisie periodekampioen worden, een ticket voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En dat is dus wat Hoek nu heeft, dankzij de prestatie van vorig seizoen.
0: Ja. Vanavond Kloetingen Achillesveen. Begint om 8:00, is te volgen via het liveblog van Omroep Zeeland. En vanavond vind je dan online ook een samenvatting. Ton Truppers, dankjewel.

0: Coco en Call It Love. Tom, op Zeeland alweer 6:50. Laten we maar snel gaan naar onze weerman, naar Sjoe Gernard. Sjoe, wat kunnen we verwachten de komende dagen? Vandaag bewolkt vooral, maar wat zit er aan te komen?
1: Er gaat morgen op pad met een in het begin zwakke tot matige zuidwestwind. Ik denk dat de ochtend redelijk is, met oké, wat wolkenvelden, maar toch ook wel een paar mooie zonnige perioden. De temperatuur maakt daar gebruik van. Die stijgt in de middag tot 20 tot 22 graden als maximumtemperatuur, wel te verstaan. En dan komt er later morgen een soort van kleine storing in beeld vanaf zee. Dit raakt dan bewolkt in de namiddag en de avond. En de avond is er kans op wat regen en of motregen. Zeker later in de avond en rond middernacht. Dus dat is een kleine verandering. Het is eigenlijk de enige soort van storing die er lang komt deze week, want donderdag is dat alweer vertrokken, overdag al. Met dan brede opklaringen en een paar stapelwolken. Eerst de matige tot vrij krachtige noordwesten tot noordenwind op donderdag. Later weer minder wind op die dag. Prettige dag, denk ik, met dus een fris windje erbij eerst. En maximum temperatuur rond een graad of 18. En vrijdag dan hebben we een vrij zonnige dag met weer een zwakke tot matige, meestal zuid-zuidwestenwind. 20, 21 graden en dan doen we zaterdag een graadje bij. Dan komt er ook weer wat meer bewolking.
0: Oké, Sjoe Gernard, dank je wel. Nog even kijken op de weg. Want door het ongeluk wat eerder is gebeurd op de A4... staat er nog steeds een file van Antwerpen naar Rotterdam... voor Hogerheide, 6 kilometer. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... daar sta je nog stil voor knooppunt Markiezaad, 4 kilometer. Daar nog 5 minuten optellen bij je reistijd. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... daar sta je nog stil voor knooppunt Markiezaad, 4 kilometer. Daar nog 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: Sam en Jeu, hoorde je een morning. De appels die zijn geplukt, de oogst zit er bijna op. Tijd om de appels en de peren te gaan vergelijken met elkaar. Nou, dit jaar kwamen er minder appels van de bomen. De perenoogst was juist groter. Maar hoe verliep het seizoen precies in Zeeland? Je hoort René Bal. Hij is fruitteler en voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie Zuidwest-Nederland.
1: De oogst aan zich is denk ik goed gelopen. Hè? Want we horen op de bedrijven is dat het personeel is goed komen opdagen. We hebben goed weer gehad. Een enkele bui, maar die was welkom. Dus de oogst aan zich is goed gelopen. Alleen de weg ernaartoe is wel heel lang geweest voor ons als telers.
0: Waarom?
1: Droogte. Dus we hebben echt een extreem droog jaar gehad. Misschien wel het droogste jaar ooit, hè, zeg maar. En dat heeft de sector toch wel hard geraakt hier in Zuidwest-Nederland.
0: Ja, en klopt het wat ik net zeg? Was het inderdaad een minder goed jaar voor appels en dan een beter jaar voor de peren?
1: Ja, kijk, dat is de oogstraming die de eerste week van juli geteld wordt. En de droogte heeft daarna eigenlijk pas een effect gehad. Dus die plus voor de peren heeft geleid tot uiteindelijk een min in productie. Hè, dus we hebben een lagere productie. Daar komt binnenkort weer een publicatie over dat uiteindelijk toch de productie lager is uitgepakt in plaats van hoger in Zuidwest-Nederland door de droogte.
0: En die droogte, heeft dat dan nog de effect op de kwaliteit ook van de appels en peren?
1: Kleiner. Dus het is echt de uitgroei van de maat is kleiner geweest dit jaar. Op zich de kwaliteit aan zich is denk ik goed en ze zijn hartstikke lekker, want in veel zonuren is ook veel suikers in een vrucht. Dus ze zijn wat kleiner, maar ze zijn wel lekker zoet.
0: Dus het een heeft het voordeel, het andere is weer een nadeel dan.
1: Ja, absoluut.
0: Ik noemde net al de zak van Zuid-Beveland. Waarom groeit fruit daar zo goed?
1: Ja, ik denk historisch gezien dicht bij de zee. Hè, dus de kustprovincies zijn historisch gezien perenteeltregio's ook. Hè, en dat heeft gewoon te maken met in het verleden geen nachtvorstpreventie. En in Zeeland heb je minder risico op nachtvorst dan in de Betuwe bijvoorbeeld. De grondsoort. He, dus we zitten op kwalitatief goede gronden. He, dus dat zien we natuurlijk omdat we hier ook aardappels, uien, maar ook fruit. He, dat zijn toch de rijkere zeekleigronden, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus daarom is het historisch gezien is hier eigenlijk een fruitteeltregio.
0: Maar is dat echt een cocktail van inderdaad de bodem, het weer, het water rondom het gebied, wat dan maakt hoe goed het kan groeien?
1: Ja, eigenlijk wel. We hebben vroeger wel gezegd, die peer die moet de zee ruiken. Nou ja, dat doet hij hier natuurlijk goed. Ja. Alle zeearmen die we hebben.
0: Ja, precies. Peter, hoe kijk jij naar de oogst van dit jaar? Want je zit tussen de appels en de peren hier aan tafel.
2: Ja, klopt. En we hebben alleen peren thuis. En wat René ook al zegt, die oogst is minder geweest. En ik denk dat wij hebben helemaal geen zoetwater bijvoorbeeld om extra te geven. Ik denk dat wij met de goede peren ongeveer een halve oogst komen van normaal. Maar we hebben

0: gelukkig nog een ruime 30 ton af kunnen zetten via No Waste Army. En daar wordt perensap van gemaakt.
1: Okay.
0: Dus we hebben nog wat van wat anders was blijven hangen. Omdat ze gewoon te klein waren. En nou, je ziet ze hier liggen. En er zitten ook zulke dingen tussen. Ja, die
1: heel klein, hè?
0: Die willen ze in de retail niet hebben. Nee. Dus er is geen markt voor.
1: Want mensen die in de auto zitten, hoe groot is dat peertje wat je net vast had?
0: Eigenlijk alles onder de 55 mm, zeg maar. Daar is in principe worden die in de retail niet verkocht. En dan willen ze nog wel ergens een aanbieding doen in Scandinavië of in andere landen. Daar zijn ze meer gewend, denk ik, om wat kleinere peren te eten.
1: Ja.
0: In Nederland in ieder geval niet. En gekscherend zeggen we wel eens, de retail die wil iets tussen de 63 en de 73 mm. En dat is het. En alles wat daar buiten zit, dan moeten we maar ergens anders zien kwijtraken. Maar even persoonlijk, onze productie ligt lager dan vorig jaar. En dat is puur aan de droogte. En ik denk zelf misschien nog wel iets meer aan de hitte te wijten. Want boven een paar aantal graden, 27 graden, stopt die boom gewoon met groeien. En als ze dan de helft van het blad afvalt door die hitte, dan heeft hij ook niks meer bij te zetten als ze dan wel een keer regen valt.
1: Meer van die Zeeuwse Kamer over de appels en de peren. Je vindt het online op de site en ook in onze app.

0: The Ronettes en Be My Baby. Het is 6:30. Stefan Daan zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedenavond.
6: Goedenavond, Michiel. Op verschillende stranden op Waggeren spoelt sinds afgelopen weekend olie aan. De gemeente Veren heeft nog geen idee waar de olie vandaan komt. Rijkswaterstaat en strandwachten proberen de aangespoelde olie zo snel mogelijk op te ruimen. De eerste olie werd zaterdag gezien in Westkapelle, maar nu zijn ook stranden tussen Domburg en Vrouwenpolder vervuild. Het gaat voor een deel om zware stookolie, die zit vooral tussen aangespoeld zeewier. En Kloetingen krijgt vanavond tegen Achilles Veen de kans om na 14 jaar het hoofdtoernooi van de KVB-beker te bereiken. De voetbalclub werd de afgelopen jaren kampioen in de eerste klasse, vierde divisie en afgelopen seizoen in de derde divisie. Maar in de kwalificatieronde voor het bekertoernooi ging het steeds mis. Achillesveen speelt een niveau lager. De wedstrijd begint vanavond om 8:00 en is te volgen via een liveblog op omroepzeeland.nl en in onze app. En stadsomroeper Rinivana uit Middelburg is zijn kostuum kwijtgeraakt. Dat kon haast niet op een slechter moment gebeuren. Hij doet deze week mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers in Engeland. Zijn koffer met daarin zijn kostuum is hij kwijtgeraakt tijdens zijn reis.
7: Al de koffers van de Nederlanders op één Nederlander na die via een andere vlucht omgeboekt was. Die had zijn spullen wel, maar wij hadden dus nothing. Dus dan sta je dus na een paar uur te wachten op de luchthaven. En dan zit je bij die lopende band. En de band die liep wel, maar onze koffer niet. Mm. Maar vanmorgen kregen we goed bericht in Manchester. Ze zijn aangekomen.
6: En nu hoopt hij dat de koffers bij het hotel worden bezorgd. Vane mag nu het kostuum van de stadsomroeper uit Canada lenen. Een van zijn concurrenten dus. Het weer in Zeeland, veel wolken, af en toe een opklaring. Er staat weinig wind en het is zo'n 19 graden. Vannacht hier en daar mogelijk mist. Morgen zon en wolken en iets warmer. 'S Avonds kans op regen. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. Oh. Dat is Rini. Heb ze toeter wel gevonden inmiddels. Het A4, Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide, daar sta je nog stil. File van 5 kilometer. Je vertraging is er nog een kleine 5 minuten op dit moment.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Raccoon hoorde je. Bring me my horse. Dit is de week van de positieve gezondheid. Ellen de Nooijer, onze ziel van de dag. Zij vertelt ons er zometeen alles over.

0: Damiano David en Talk to Me. Het is de week van de positieve gezondheid en in dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals een wandeling van Stichting Westerlicht. Ellen de Nooijer, goeie avond.
1: Hoi, goeie avond.
0: Hoe is dat geweest, die wandeling vandaag?
1: Ik ben er zelf niet bij aanwezig geweest, maar wel de vrijwilligers van onze Stichting Westerlicht. Die hebben een mooi verslagje geschreven en ook aangegeven dat het een hele mooie wandeling was. Ik had van tevoren een blad meegegeven waar vragen op stonden over positieve gezondheid. Hoe zit je in je vel? Waar krijg je energie van? En dat zijn vragen die ze besproken hebben tijdens de wandeling. En daar kwamen hele mooie gesprekken uit voort.
0: Ja, wat misschien wel vragen die je normaal gesproken niet zou stellen aan een ander.
1: Nee, klopt. En daarmee ga je ook best wel snel de diepte in van ja, waar kun je iets aan doen? Of waar heb je nog invloed op? En waar krijg je in dit geval energie van? En dat was dan bijvoorbeeld contact met anderen, contact met lotgenoten, met delen van ervaringen. Maar ook liefde en juist spontane ontmoetingen die met mensen die dan op je pad komen.
0: Ja.
1: Ja, dat waren mooie gesprekken.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Wat doen jullie als Stichting Westerlicht nog meer eigenlijk?
1: Wij zijn er voornamelijk voor mensen die geraakt zijn door kanker. Dus je kunt er bij ons terecht voor een luisterend oor of voor informatie. Maar ook voor contact met lotgenoten. En we bieden ook activiteiten aan die bijdragen aan je vitaliteit. Je hoeft eigenlijk ook niet bij ons met een concrete hulpvraag binnen te komen. Dus soms hebben sommige mensen behoefte om even binnen te lopen voor een kop koffie of even een gesprek met iemand die begrijpt wat je doormaakt. En dat daar zijn we voor.
0: Ja, precies. Of fijn dat jullie er dan op die manier zijn. Vandaag die wandeling, wordt er nog meer georganiseerd de komende tijd?
1: Nee, deze week heb ik zelf wel nog. Ik had vandaag zelf een training, positieve gezondheid. En daar hebben we dan onder andere ook geoefend met gesprekstechnieken. En ook gekeken van dat je best snel de diepte in kan gaan als je dat toepast. Wij zien dat wel als een middel en niet als een doel. En verder zetten wij ons eigenlijk altijd in voor onze gasten. Ja, wel op een manier wat aansluit bij de positieve gezondheid.
0: Ja. Nou, fijn dat jullie dat doen als Stichting Westerlicht. Ellen de Nooijer, onze ziel van de dag. Dank dat je dat was allereerst. Veel succes met alles, hè.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond. Doei.

0: is our home. Het is 7:10 geweest, dit heb je gemist vandaag. In Terneuzen is gisteravond voor de eerste een kelnerrace gehouden. Meer dan 60 deelnemers uit de veranderde lokale horeca die verschenen aan de start met een dienblad. Ze moesten zo snel mogelijk een speciaal uitgezet parcours afleggen. Nou, organisator Martijn de Groot was na afloop meer dan tevreden over het nieuwe evenement.
1: Het is één grote gezellige bende bij elkaar, dus dat is fantastisch.
0: Kort maar krachtig, de kelnerraces die zijn onderdeel van de kermis in Terneuzen. Die is nog tot en met zondag. Het tunneltje bij Ritten onder de N254 in de Koedijk ziet er sinds gisteravond heel anders uit. 10 kunstenaars kregen elk een aantal vierkante meters toegewezen om er hun eigen graffiti-ontwerp op te zetten. Een van hen was Rob van Dijk uit Breda.
2: Ja, het was sowieso een erg leuke dag. Het is altijd leuk om in samenwerking zoiets te realiseren. En het is ook altijd fijn om te merken dat voorbijgangers enthousiast zijn. Dat er leuk op gereageerd wordt. Mensen stelden vragen. Het is best wel een drukke tunnel nog. Stond ik ook van te kijken. Want voor mijn gevoel was het best afgelegen. Maar er kwam mij continu verkeer door. Landbouwvoertuigen, maar ook lokale bewoners.
3: En leuk gewoon om met vakbroeders met z'n allen eraan te werken.
2: Ja, precies.
0: En gaat bij jou de deur open als de bezorger voor de buren er staat. Nou, in Zeeland is de F. Leenhoutstraat in Oost-Soeburg volgens PostNL de vriendelijkste straat van de provincie. Bewoners nemen daar regelmatig pakketjes voor elkaar aan. Maar doe jij dat ook eigenlijk? Nou, voor die vriendelijkheid in je straat en eigenlijk de saamhorigheid ging het in, zegt u het maar. Dit zijn mevrouw Nagelkerk uit Kloetingen.
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben een straat in Soeburg die goed voor elkaar zorgt. Maar dat doen wij hier ook hoor.
0: Oh, gelukkig.
4: Ja, pakketjes aannemen, elkaar naar de ziekenhuis brengen als het nodig is.
0: Oh.
4: Ik pas meestal 3 weken op de poes van de buren. En ja, je hebt het hier maar te vragen en het komt. Ze doen het voor je.
0: Maar het is niet overal zo, natuurlijk.
4: Nee, maar Kloetingen is echt nog wel een dorp waar je wel een beetje van elkaar aan kan.
0: Mevrouw Nagelkerk, eerder vanmiddag in Zegt u het maar. Morgen nieuw onderwerp vanaf 5:30. Laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je uiteraard online vanavond en vannacht via de app en onze website. Elias is er morgenochtend met het laatste Zeeuwse nieuws. En na 7:00 veel fijne muziek. En nu Van Morrison, Have I Told You Lately?

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
14: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
13: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
15: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
13: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrix en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.